0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws. Zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten hun steun hebben uitgesproken voor de gewapende groep Hamas. Het was een protest van mensen die opkomen voor Palestijnen. Ze hielden een vlag omhoog waarop stond "Wie support Hamas?". Zulke teksten mogen, dus kon de politie volgens Halsema toen niet ingrijpen. Het lijkt afgelopen avond rustig gebleven in het Drentse Hogeveen, meldt de regionale omroep. De avonden ervoor was er veel overlast door jongeren die intimideerden voorbijgangers en gooiden met zwaar vuurwerk. Hogeveen heeft nu maatregelen genomen. Ze mag de politie in het centrum preventief fouilleren. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ook veel andere bekenden uit de voetbalwereld hebben gereageerd. Het weer? Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goeienacht. Er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties afgenomen met bijna 3/4, onder meer door klimaatverandering. Maar het Wereld Natuurfonds ziet ook lichtpuntjes. Zo was er eerst geen enkele otter meer in ons land, maar door maatregelen die we hebben genomen lopen er nu weer honderden rond. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fikse verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. In het Limburgse Landgraaf komt een tijdelijke asielopvang op het terrein waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden. Het kabinet had erom gevraagd. De komende 1,5 jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar in de zomer moeten ze ergens anders naartoe. Dan is het terrein nodig voor festivals. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat een kerstboom 10-20% duurder wordt. Het weer? Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Als een van de eerste regio's kan het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot. Volgens de Telegraaf liggen er miljoenen van het kabinet klaar om in de duinen rond de haven de natuur te herstellen. Op die manier zouden bedrijven daar eindelijk weer natuurvergunningen kunnen krijgen om uit te breiden. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten gisteravond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond "We support Hamas". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Er zijn zorgen in Brussel over de groeiende schuld van de Europese Unie. De financiële toezichthouder denkt dat die volgend jaar oploopt tot 1000 miljard. Dat komt onder andere door leningen uit de coronatijd. De oplopende schulden zouden ook te maken hebben met steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Het weer? Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen.
2: Amerika heeft voor het eerst weer de doodstraf uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike. Vannacht kreeg een veroordeelde moordenaar in Texas een dodelijke injectie. Vorige week bleef Pike in de staat Tennessee na 2 injecties leven. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is nu weer bij bewustzijn. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. De Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste losgeld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat de kerstboom 10-20% duurder wordt. Het weer? Regen en het is een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien en het wordt dan 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Ross McRae. Rock your baby. Goedemorgen. Donderdagochtend. Kijk, er komt Sander binnen gewandeld.
1: Een hele goede morgen allemaal. Hey. Hallo.
0: Wat is er met jou aan de hand?
1: Zeg je?
0: Hallo.
1: Ja, ik ben gewoon vrolijk.
0: Vrolijk. Je bent met de auto, denk ik, niet op het fietsje gekomen.
1: Ik ben met de auto, ja, maar dat heeft hier een heel verhaal.
0: Oh, nou, bewaar het even voor zometeen. We gaan van start met de ochtendshow. Dit is Joe. En het nieuws van 6 uur krijg je van Alain Altena.
2: Goedemorgen. In Amsterdam is gisteravond een pro-Palestijnse demonstratie beëindigd. 3 jaar na de terreuraanval van Hamas op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam.
3: Wij staan hier om stil te staan bij 3 jaar genocide. Er worden nog iedere dag mensen vermoord.
2: Daarna ontstond ophef omdat er een spandoek werd getoond met We Support Hamas. Nou, uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Het is vanavond rustig gebleven in Hogeveen in Drenthe. En dat is nieuws, want de avonden ervoor zorgden jongeren voor flinke overlast. Er werd bijvoorbeeld zwaar vuurwerk gegooid naar mensen op straat. Deze jongen zag daar niets fouts in, vertelt u bij de NOS.
4: Het is mooi toch?
5: Hey, jij vindt het mooi, maar mensen voelen zich onveilig.
4: Ja, dan moet je niet in Hogeveen wonen. Hogeveen de gekste.
2: Nou, Hogeveen heeft nu maatregelen genomen. Ze mag de politie in het centrum preventief fouilleren en dat lijkt te werken.
1: Nee, het is Eindhoven de gekste.
0: Ja, dat
1: kan dan niet. Hogeveen kan niet aanspraak maken op die titel.
0: Ja, maar dit is wel schandalig toch? Sorry,
1: ja, natuurlijk.
0: Het kan toch niet dat je dat zegt?
1: Nou, ja, wat moet je anders doen in Hogeveen?
2: Door naar Spanje, daar is de 87-jarige Mari Carmen overleden. Dat is de vrouw die massale woonprotesten ontketende in het land. Ze moest namelijk na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het zorgde uiteindelijk ook voor een politieke crisis. Er komen in Spanje vervroegde verkiezingen. En voetbal, na zijn laatste wedstrijd voor Argentinië is Lionel Messi overspoeld met reacties op social media. Hij schrijft in een bericht op Instagram dat hij het elftal nu al mist, maar dat hij de juiste beslissing heeft genomen. En wie ook heeft gereageerd op zijn post, zijn oude rivaal Cristiano Ronaldo. Hij schrijft dat Messi geschiedenis heeft geschreven. Dat hij groot respect heeft voor wat hij heeft bereikt, moet ik zeggen. Het weer van Buienradar bewolkt en een paar buien. Vanmiddag is er meer zon, het wordt hooguit 16 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, want er zijn al 2 korte vertragingen. Eentje op de A4, Den Haag-Amsterdam, bij Zoeterwoude-Dorp, 5 minuutjes. En de A15, daar is die weer de hele week al. De oprit is daar dicht. Ridderkerk richting Oostvoorne bij Merwedeweg, havens 6200, 7000. Kwartiertje extra.
6: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en

0: en Sander Show heet. Zoals iedere ochtend tussen 6 en 10 bij Joe. Met in de gelederen vandaag, ik kijk weer eens even omheen. Sander, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: En de nieuwslezer van dienst is Alain Altena.
2: Ja, goedemorgen.
0: Alain, goedemorgen. Zo, herfst is begonnen, hè?
1: Ja, lekker. Mooi.
0: Vond het ook lekker?
1: Ja, toch, ja. Het is nog niet eens heel koud, maar het regent en het waait. En de blaadjes dwarrelen over natte, leeggespoelde straten.
0: En je ruikt het, of zo?
1: Je ruikt de herfst.
0: Je ruikt het.
1: En dat maakt de poëet in je los ook, gewoon.
0: Oh.
1: Dus, nou ja, dan kijk, als je bijvoorbeeld zegt lente, dan zegt, wat rijmt er op lente? Nou, zeg maar wat, Alain.
2: Tandartsassistenten.
1: Nou, en dan mag jij, Koen, zeg ik herfst. En dan zeg jij...
0: Ja, er rijdt niks op herfst.
1: Oké, ander woord dan 12.
0: Ja, er rijdt ook niet. Ja, dat was 12, geloof ik.
1: 12 bestaat niet.
0: Oh. Er was toch één woord wat rijmde op 12, of niet? Ja, weet je zelf ook niet.
1: Volgens mij 11.
0: Hé, maar het verhaal is, Xander, jij stapt normaal gesproken lekker.

0: het fietsje op. Want je woont hier in Amsterdam, dus jij hoeft niet ver naar de studio van Joe. Maar ja, zodra het regent, dan pakt papa natuurlijk ook de auto, Elsa.
1: Ja, kijk, ik heb geen zin om 4 uur nat te zijn, want dat schiet niet op. En dan krijgen we altijd ruzie over de airco, want dan, dan heb ik het koud al omdat ik nat ben. En dan gaat hij nog een tandje kouder ook naar hem. Dan heb je gewoon winter in je hart.
0: Hier in de studio bedoel je?
1: Ja.
0: Dat wij ruzie krijgen over de airco.
1: Kijk, jij hebt altijd een extra laagje aan, dat is heel slim.
0: Ja, die kan ik altijd uitdoen, denk ik dan.
1: Ja, maar je doet eerder de airco lager.
0: Maar ik zit daar nooit aan.
1: Nou, er waren thee omdat ik gewoon bij mijn eigen gevoel ga. Koen komt binnen, krapt aan zijn zak en doet de airco laag. Dat is een beetje het algemeen.
0: Ja, sorry.
1: Nee, dat is waar, je krapt niet aan je zak.
0: Nou, ga verder met het verhaal.
1: Nou, nee, dus het regent. Dus ik was op de fiets. Maar ik heb wat ik eerder zei, ik heb dus een gekneusde rib. Alleen dat gaat van kwaad tot erger, letterlijk.
0: Oh,
1: ja
0: dan?
1: Ja, nou, zoals gisteren ook. Ik was gisteren zo kwaad. Kijk, als ik nu op de fiets stap, en dan ga ik over boomwortels en stoeptrandjes en over verkeersdrempels. En dan hobbel je. En dat doet pijn. Maar zoals gisteren was ik naar de dierenwinkel. En dan stond ik mijn fiets los te maken. En dan komt er een vrouw voorbij. En die heeft 2 volle boodschappentassen aan de stuur. En er viel een pak met druiven uit. Nou, en die ging stoppen. En die zag ik stuntelen op een fietspad. Kwam verkeer aan. De druiven lagen daar 2 meter achter haar. Zij wilde fiets op de standaard zetten. En ik denk, ik zal haar helpen. Dus ik zet mijn fiets zo even op de standaard. Dat was een zwaar ding, dus ik buk. En toen schoot het dus weer in mijn rib. En dan zo'n elektriciteitsbeleving.
2: Ja, ja.
1: Pak die druif op, geef het aan die mevrouw. Nou, die zei, weet je wat ze zei?
0: Dankjewel.
1: Helemaal niks.
0: Nee, joh.
1: Die pakt het, die glist het uit mijn handen.
0: Nee, joh.
1: En die fietst gewoon weg.
2: Dat meen je niet.
1: Nou, dan ben ik denk ik, gunst, denk ik dan. Ik zou zo een hark in je voorwiel willen steken. Dat je niet 1, maar 12 gebroken wil hebben. Dit is toch asociaal?
0: Ja, is heel asociaal.
1: En dan heb ik, dat soort dingen. Dus dan denk ik, heb meer pijn gekregen door die fucking druiven van haar. En ondertussen fietst zij weg. Maar dat zijn van die dingen. En het regent, maar een hobbelig parcours is even op dit moment niet goed voor mij.
0: Hé, jochie toch.
1: En het slaat ook op mijn dierenspier. En ik weet niet of dat met elkaar te maken heeft, maar...
0: Nou, zover ik weet, heb je geen diarreespier?
1: Bestaat er geen diarreespier?
0: Diarreespier is voor mij totaal nieuw.
1: Dan ben ik er toch echt 50 jaar ingetuigd.
0: Wat is dat dan?
1: Nou, weet niet. Heb je dat niet? Dat je, als je een beetje buikpijn hebt, dat dan hier van onder allemaal niet goed is, dat het op je anus
0: gaat. Gewoon je anus, ja.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is niet je diarreespier. Is voor jou wijsgemaakt dat het diarreespier is?
1: Nou, daardoor heb ik al heel lang geen bedpartners.
0: Ach ja. Dat is zwaar leven allemaal, zeg.
1: Ja, ja. Maar bestaat er een diarreespier?
0: Nou ja, dit is niet helemaal mijn vakgebied, maar...
1: Wat heb ik dan vorige week zitten masseren bij jou?
0: We kunnen het even vragen. Maar is dit iets van je ouders die je dat zo hebben...
1: Nee, maar ik een beetje schertsen is dat. Maar kijk, als je gewoon heel lang niet gedronken hebt... en je neemt een goed glas vodka...
0: Ja, dan...
1: Dan dat slaat op je diarreespier toch al, hè?
2: Ik blijf stil.
0: Het is nog een beetje vroeg voor de vodka. Laten we eerst even een rondje koffie doen.
1: Lekker.
0: Lekker.
1: Zet de airco even wat hoger.
0: Alle. Bakkie.
2: Lekker.
0: Melk en suiker.
2: Nee, gewoon zwart.
0: Zwart.
1: Heel goed. Ja.

0: Joe en de Weather Girls. En it's a raining man. Goedemorgen, fijn dat je de ochtendshow hebt gevonden. Ja, en je valt meteen met je neus in de boter, want daar is hij weer. Het is er tijd voor. Hier is de spreuk van Sander.
1: Als je duim een braadworst is, kan je nog steeds naar huis liften.
0: Jezus, wat een spreuk is dit, zeg. A horse with no name, America.

0: Coaches Hanson. Met hun jaren 90 knaller, Bob. En ze maken nog steeds over zijn muziek. En het is echt allemaal heel leuk wat die gasten doen.
1: Ik ben 3 jaar geleden aan een concert van ze geweest in de Melkweg. En dat was echt fantastisch.
0: Ja, toch?
1: Ze kunnen zingen als klokjes, spelen alles goed. Ik heb ook mijn vrouw is een heel groot fan.
0: Ja.
1: En dan af en toe kom ik beneden en dan zit ze op YouTube, zit ze Hanson te kijken. En dan zitten ze met een soort van metropoolorkest dit liedje te doen. Ook weer fantastisch.
0: Ja, het zijn echt goede muzikanten.
1: En textueel, want we hebben allemaal gedacht, wat een onzin tekst. Maar het gaat eigenlijk, toen ze 14 waren, hebben ze geschreven over wie bij je blijft naarmate je ouder bent. Ja. Over vriendschap en dat soort dingen, relaties. Dus het gaat ook nog eens de diepte in. Hanson verdient een standbeeld.
0: Straks het nieuws van 6:30. Allee Altena, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Wil je nog gezonder gaan leven, dan moet je één ding vooral links laten liggen.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag tijdens de Week van Ons Eten.
5: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
4: Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
6: Wen er maar aan.
7: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
8: Ouder worden komt vanzelf.
9: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
8: Eraan wennen is een ander verhaal.
9: Je bent in de overgang.
8: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
9: Ik ga als een feniks herreizen.
8: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
5: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
4: Nationale Groente- en Fruitdag.
10: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
12: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Nu niet één, maar 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denimarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denimarket bij Jeans Center.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
18: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.

0: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Teruglever kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Goedemorgen, het weerbericht van Buienradar. Te bewolkt, buien, vanmiddag dan wat meer zon. En dan wordt het vandaag toch even wennen, hooguit 16 graden. Verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn 21 vertragingen. Ja, donderdag, dat zal altijd wat druk worden op de weg. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, 25 minuten. En op dit moment een half uur vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. Komt door een ongeval. En dan is het 6:30, krijgen we het nieuws van Alain Altena.
12: Goedemorgen. Nou, ophef over een pro-Palestina-demonstratie in Amsterdam gisteravond. 3 jaar na de terreuraanval van Hamas op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam. Te zien was hoe zij openlijk Hamas steunen. Zo was er een vlag waarop stond We Support Hamas. Een NOS-verslaggever vroeg waarom.
13: Hamas is wel de organisatie die 1200 Israëli's in de dood heeft gejaagd.
14: Ja, dat klopt. Maar politieke organisaties doen soms verschrikkelijke dingen. Dat zien we overal in de wereld.
12: Burgemeester Halsma noemt het verschrikkelijk en chockerend. Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop is, verandert in een tijdelijke noodopvang. Het kabinet had hierom gevraagd. De komende 1,5 jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht. Maar niet in de zomer, want dan wordt het terrein gebruikt voor festivals, zoals Pinkpop. En dan verhuist de opvang tijdelijk ergens anders naartoe. Slecht nieuws als je vaak iets bestelt van Vinted. De populaire tweedehands spullen-app heeft namelijk grote moeite om alle pakketjes op tijd te bezorgen. Dat komt door hun eigen bezorgsysteem. De opbergkluisjes van het bedrijf liggen simpelweg te vaak helemaal vol. Mensen moeten daardoor soms wekenlang wachten op hun bestelling of moeten het pakketje in een andere plaats ophalen. Het bedrijf vraagt klanten nu om kluisjes sneller leeg te maken of voor een andere bezorgdienst te kiezen. En een glaasje cola, Fanta of Sprite. Ja, we weten dat we het beter kunnen laten staan. Maar nu blijkt nog maar eens uit nieuw onderzoek: minder of geen frisdrank drinken is echt heel goed voor je gezondheid. Trouw schrijft hierover. En mensen die stoppen met frisdrank met suiker hebben veel minder kans op diabetes of hart- en vaatziekten. En onderzoekers benadrukken dat frisdrank laten staan veel meer oplevert dan alleen afvallen.
11: Maar dan hebben we het wel over de frisdrank met suiker.
12: Zeker, ja, met suiker.
11: Dus mijn colaatje zero 's middags, die kan ik wel blijven...
12: Dat is sowieso natuurlijk al beter dan met suiker.
11: Ja. Ik heb het idee dat het sowieso veel minder suiker wordt gedronken in frisdrank.
15: Ja, ik de laatste keer dat ik gewoon een harde cola of 7-Up heb gedronken... is echt wel heel lang geleden, ja. Ja, dat vind ik gewoon de suikervrije variant, de light variant, gewoon net zo lekker.
11: Ja, prima. Ja, en het verwarren is bij cola, bij...
15: Nou, nee, ik vind het eigenlijk gewoon lekkerder. Cola light.
11: Ik ook.
15: Ja.
11: Ik vind het ook lekker. Maar goed, die verpakkingen lijken nu ook helemaal op elkaar. Hè? Dus het wordt gewoon de nieuwe regular wordt de zero eigenlijk.
15: Zit je dus toch weer gewoon met suiker te drinken. Ja.
11: Als je niet oppast wel, ja. Dankjewel, Anne. We gaan naar de beroepentest. Ja, puzzel lekker mee. We hebben een Joe-luisteraar aan de lijn. Zijn naam is Dick. Komt uit Den Haag. Dick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
11: Ja, en we gaan, Dick, achter jouw beroep proberen te komen. Dat doen we met onze luisteraars. Die doen lekker mee in de app van Joe. Wat mij opvalt is jouw leeftijd. Want Dick is, Sander, moet je weten, 67.
15: Oh!
11: De pensioengerechtigde leeftijd.
15: Dan heeft hij schulden. Dat hij nog even
3: op de radio zie je dat niet, toch?
11: Nee. Zeker niet. Zeker niet.
15: Dick, ik begin met vraag 1. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
15: Dan gaan we door met vraag 2. Nee. Wat voor kleding draag jij op je werk?
11: Oh ja.
3: Dat is een hele makkelijke vraag. Een goede vraag. Wit.
15: Wit?
3: Ja.
15: Oh, wit, oké. Wit.
11: Kort en duidelijk antwoord.
15: Het is of in de bouw, schilder, of in het ziekenhuis.
11: Of tandarts.

0: soms heb je dat. Heb je er gewoon een goed gevoel over. Nog voordat het begonnen is. En dan heb ik het even over de beroepentest.
1: Oh, oké.
0: Heb gewoon echt het idee dat we dit gaan we in een vraag of vier... hebben we hem wel binnen.
1: Oké. Nou, je bent opportunist.

0: een beetje mee te maken dat we natuurlijk één vraag al gesteld hebben aan Dick uit Den Haag. Wat voor kleding draagt hij op zijn werk? Toen zei hij, nou, dat is heel makkelijk, wit.
1: Ja, Dick is wit. Dan gaan we door met vraag 2. Dick, zit je er klaar voor?
2: Ik zit er klaar voor.
1: Hoe ziet jouw werkplek er dan uit, Dick?
2: Mooi verlicht, goed verlicht. Met uitzicht op een tuin aan mijn linkerkant.
0: Ja. Oh, oké. Okay. Dan appt Wessel ons. Die zegt, jongens, vraag even wat Dick het meeste in zijn hand heeft bij deze Dick.
2: Wat heb ik het meest in mijn hand? Ik heb twee handen en daar zitten twee verschillende dingen in. Maar als ik dat zeg, dan weet je het al, denk ik.
0: Ik denk dat ik het nu al weet.
1: Tandarts?
0: Ja, ja, ik denk echt dat hij tandarts, ik denk echt dat hij tandarts is.
2: Klopt, klopt.
0: Ja, zie je, ik zei het. Ja. Zie je, ik zei het.
2: En ik heb dan niet eens antwoord gegeven.
0: En je klinkt ook als een tandarts, Dick.
2: Oh, dat vind ik minder. Ja. Maar ik ben al...
0: Wat wou je zeggen?
2: Nee, maar ik heb nog niet gepraat vandaag, dus dat...
0: Je hebt een hele mooie stem.
1: Ja.
2: Een liggende tandarts, ja.
1: En wat heb je dan het meest in je handen? Als je dan nu kan je vraag wel beantwoorden.
2: Een zonde en een spiegel.
1: Oh ja, ja, ja. Niet een haakie?
2: Ja, dat is een zonde, is dat.
1: Haakie is een zonde?
2: Een haakie is een zonde, ja.
1: En heb je er wel eens 7 tegelijk in je hand? Dat je 7 zonden hebt?
2: Nee, dat is vrij onnauwkeurig. Ja.
0: Hey, maar ineens gaat bij mij een lampje branden, Dick. Volgens mij heb ik over jou gelezen gisteren in de media. Kan dat?
2: Dat zou zeker kunnen.
0: Ja.
2: Ik denk ook dat de reden is dat ik nu deze vragen mag beantwoorden.
0: Ah, dit is bizar, daar wil ik wel wat meer van weten. Want jij hebt gisteren, tenminste het was gisteren in het nieuws, je hebt je eigen dood in scène gezet.
2: Ja, zo hebben ze het gebracht. Maar ja, als je het kan, zo kan je het zien.
0: Nou, dit is een prachtig verhaal, Dick. Ik nodig je uit om blijf heel even hangen.
2: Ik blijf hangen.
0: En dan gaan we het er zo over hebben, want heb je dit meegekregen, Sander?
1: Ja, ik heb er wel wat over gelezen, maar niet helemaal.
0: Je hoort het zo naar Natalie Imbruglia.

0: mensen die net hun radio hebben aangezet en denken, nou mooi, dan val ik met mijn neus zo de beroepentest in. Ja, we hebben hem al afgerond.
1: Nou, ja, maar er zit toch een staartje aan.
0: Ja, zeker. We hebben namelijk Dick aan de lijn. Goedemorgen, Dick.
2: Goedemorgen.
0: En Dick blijkt tandarts te zijn, Dick uit Den Haag. Maar Dick, er is nog iets anders, want gisteren was het toch vrij groot in het nieuws. Je hebt afgelopen week, deze week, jouw dood in eigen scène gezet. Je hebt echt wel een paar mensen een beetje laten schrikken. Wat is er, wat heb je precies gedaan?
2: Er was in onze buurt een open atelierroute. Dat is elk jaar. En dan komen veel mensen uit de buurt. Die kunnen eindelijk bij naar binnen.
0: Ja.
2: Maar die route was zaterdag en zondag. Maar zaterdag kon ik absoluut er niet bij zijn. En dan kan je een briefje ophangen wegens omstandigheden gesloten. Mm-hmm. Maar dat moest anders natuurlijk.
0: Ja.
2: Ik heb in de loop van de tijd dozen van bol en dergelijke gespaard. En ik woon in het begin van een hofje, dus elke buurman en vrouw moet altijd voorbij mijn huis. Dus iedereen kent mijn huis, kent mijn rariteiten. Er hangt soms wel een briefje op de brievenbus voor de postbode of de pakjesbesteller. Leg me onder de bank. Dus dat kennis van mij. Maar dat heb ik, in de loop van de week heb ik dat opgebouwd. Ik had heel veel dozen gespaard.
0: Ja.
2: Dus het kwam steeds voller te staan met het idee, de suggestie te wekken dat de kunstenaar of de bewoner heel lang niet buiten was geweest.
0: Ja.
2: En dat briefje hing op de brievenbus en die pakketjes stonden onder de bank. En de brievenbus puilde uit. En toen ik vrijdagavond wegging als kerst op de taart, heb ik twee laarzen met in een spijkerbroek gestopt. En die achter een tafeltje gelegd. Waarmee je zou kunnen denken, als je met je hoofd tegen de glasplaat staat, daar ligt hij.
1: Ja, dus dat was consternatie, denk ik.
2: Ik was er niet bij, maar dat was ook consternatie, heb ik gehoord, ja.
1: Ja. En hoe teleurgesteld waren de mensen toen ze erachter kwamen dat je nog leefde?
2: Nou, ook dat viel mee, want er waren heel veel mensen blij dat ik toch nog was.
1: Okay.
0: Maar hoeveel consternatie was er, Dick? Want ik zou maar eerlijk zijn, als ik het zou zien, ik zou me kapot schrikken.
1: Ja, natuurlijk, ja.
2: Nou, nogmaals, ik was er zelf niet bij. Niet omdat ik
0: zelf maar je hebt het al gehoord toch van je omwonenden?
2: Ergens anders was, maar inderdaad, dus een groep buren die dachten van ja, dat is typisch Dick. Natuurlijk, het is kunst. Natuurlijk ligt hij er niet. Maar de wat oudere buren die vonden toch.
1: Ja.
2: Nou, maar stel dat hij er wel ligt. En dan word ik achteraf bij de politie. Bij twijfel moeten ze de deur forceren.
0: Oh.
2: Dus er stonden gewoon 8 politiemannen en een ambulance stonden er. En de buren kregen een beetje voor. Ja, maar hij ligt daar niet. En die andere, ja, maar als hij er wel ligt, oké, twijfel. En toen hebben ze de deur ingebeukt.
1: En maar heb je nou een boete gekregen of een waarschuwing? En heb je excuses moeten maken naar de buurtjes? Want die zijn denk ik toch wel een beetje geschrokken.
2: Dat zijn heel veel vragen in één keer. Ja. Nog een keer, sorry.
1: Heb je een boete gekregen?
2: Nee, want de politie heeft toch wel ook wel ingezien dat het, ja, lag toch wel heel erg voor de hand.
1: Ja, en in de kunst is alles toegestaan.
2: En het was niet met de opzet gedaan om de politie in hak te zetten. Nee, dus dat was wel duidelijk.
0: Precies. Nou, Dick, leuk dat je meespeelde aan de beroepentest. En we kijken uit naar je volgende actie.
2: Ik ga erover nadenken.

0: Rivers. Everybody needs somebody. Straks het nieuws van 7 uur. Anne, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik heb straks zorgwekkend dierennieuws.
0: En Sander.
2: Ja?
0: Concentratie vereist. Kopje erbij?
2: Ja, absoluut.
0: Eén noot van de hit die je straks in de ochtendshow hoort. Maar welke hit?
2: Oh, I like to know this. We got rock the boat. So I like to know where
0: you got the notion. Goed is jouw muziekkennis. Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
5: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
19: Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag tijdens de Week van Ons Eten.
5: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
19: Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.

0: dan wie ik doe mee.
1: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
2: Nationale Groente- en Fruitdag.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Alle helden namen het nieuws van 7 uur. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Slecht nieuws uit de natuur. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle wilde dieren verdwenen. Dat meldt het Wereld Natuurfonds. Veel diersoorten zijn hun leefgebied kwijtgeraakt door het kappen van bomen, vervuiling en klimaatverandering. Dan gaat het bijvoorbeeld om vogels, reptielen en vissen. In Amsterdam is gisteravond een pro-Palestijnse demonstratie beëindigd. 3 jaar na de terreuraanval van Hamas op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam.
8: Wij staan hier om stil te staan bij 3 jaar genocide. Er worden nog iedere dag mensen vermoord.
7: Daarna ontstond ophef omdat er een spandoek werd getoond met We Support Hamas. Nou, uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Er is meer bekend over Krista Pike. De Amerikaanse vrouw zou vorige week de doodstraf krijgen, maar dat ging helemaal mis. Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Ze heeft nu veel klachten en zou boos zijn, volgens haar advocaten.
9: She has wanted to know what's happened and she's asked about several people. I think she is angry and confused about everything right now.
7: Nou, de advocaten eisen nu een onderzoek naar wat er precies is misgegaan. En sport, een flinke domper voor topwielrenner Dylan van Baarle, heeft tijdens een training zijn pols gebroken. Gebeurde toen de oud-winnaar van Parijs-Roubaix werd aangereden door een auto. Daardoor zit zijn wielrenseizoen er per direct op. Het weer van Buienradar bewolkt en buien. Vanmiddag is er meer zon, het wordt hooguit 16 graden.
6: Op dit moment op de weg 38 vertragingen. Het is heel druk op de A2 Den Bosch in de richting van Utrecht. Tussen Hintham en Kerkdriel staat een kapotte auto. Vertraging daar is een uur, file van 7 kilometer. En de A15 Gorkum richting Ridderkerk bij Hardingsveld-Giessendam 35 minuten extra. Goedemorgen, donderdagochtend. Het is 8 oktober vandaag, Nationale Groente- en Fruitdag.
10: Ja, het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag. Daarom voor jou, Koen. Kijk, heb ik iets extra's gedaan?
6: Wat heb je gedaan? Ik krijg een bakje.
10: Bakje fruit, zoals dagelijks.
6: Hartelijk groente- en fruitdag. Eet smakelijk. Ah, oh, wat lief.
10: Ja, lief, hè? Ja. Maar dit is gewoon natuurlijk spiederij. Ik heb echt even, want dat is heel belangrijk. 250 gram groente, 250 gram fruit moet je per dag eten. 2 stuks of 250 gram wordt gezegd.
6: Ja.
10: Maar ik ben toch benieuwd, hoe ver reikt jouw kennis van groente, fruit, Koen Zwijnen?
6: Och jeetje.
10: Ja.
11: Dit is Joe met Koen en Sander.
12: De Koen en Sander Show.
6: Banaan is geel. En de peer is groen.

0: Met Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Welkom, welkom bij de Koen en Sander Show. De ochtendshow van Joe. Iedere ochtend tot 10 uur zijn we. Daar staan een goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Vele televisiemakers in Nederland die zullen er vannacht een beetje over gedroomd hebben. Want de grote dag vandaag voor televisiewereld. De gouden televisiering.
3: Ja.
0: Vanavond wordt die uitgereikt.
3: Ja, ik vraag me af hoe interessant dat altijd is, hè? Ik vind iedereen in Hilversum doet er altijd heel druk over. Ja. Maar ik vraag me toch af hoe gewoon de gemiddelde mensen erbuiten, hoe interessant dat nou is. Het is ook nou niet een kijkcijferhit dat miljoenen mensen kijken, toch?
0: Nee, nou, er wordt niet, volgens mij niet heel slecht naar gekeken, maar het is ook niet een enorm succes.
3: Aan de andere kant is het een van de weinige galafeestjes die Nederland rijk is. Hè? In Hollywood heb je natuurlijk elk weekend wel iets. Dus we moeten het ook wel weer omarmen. Het is een beetje haatliefde.
0: Ik vond het altijd wel leuk, want ik keek het vroeger wel altijd. Omdat je dan zie je gewoon al die koppen waar je naar kijkt, zo door de week heen, zie je dan bij elkaar in één zaal zitten. Ja. Dat vond ik altijd heel bijzonder.
3: Nou ja, zelf hebben wij het genoeg gehad ook om 2 of 3 keer aanwezig te moeten zijn. Ja. Laat ik het zo zeggen. Precies 10 jaar geleden. En dan zit je in de zaal. Ja, dan zie je gewoon alleen maar bekende koppen om je heen.
0: Ja.
3: Dus ik zat toen de hele avond naast Tineke de Nooi. Die halverwege de show zei: zeg, presenteer je nog steeds Talent is in de Lucht? Ja, toen zei ik ja. Ja, dan moet je ook mensen maar in de waan laten. Toch?
0: Fantastisch. Ja. Tineke de Nooi.
3: Tineke de Nooi.
0: Ik heb zo'n avondje daar met

0: 3 genomineerden voor De Ring zelf. Dat zijn de bondgenoten van de SBS6.
1: Ja.
0: Kassa. Het is natuurlijk saillant detail. Het programma moet verdwijnen. Dus daarom krijgt het denk ik ook veel stemmen. En dan hebben we woeste grond.
1: Ja, en we hebben een soort van exit poll. Door middel van de polletjes op de bekende kranten en nieuwssites. Nee. En daar
0: hij bedoelt een polletje.
1: Polletje. Kassa wint bij allebei de polletjes. Maar goed, er kan nog gestemd worden. Hè. Dat geldt niet meer voor de talenten en de presentatoren. Nee. Dat staat eigenlijk al vast.
0: Nou, en over showbiz en televisie gesproken. Deze ochtend in de Koen en Sanne Show. Linda de Mol.
1: Ja. Die natuurlijk in 2009 nog de televisiering won en ook een oeuvreaward heeft gekregen.
0: Zeker. Het gaat allemaal over Gooise vrouwen. En ja, daar kan ik natuurlijk over meepraten. Want ja, ik doe mee aan Gooise vrouwen dit seizoen.
1: Het schijnt dat ze zelfs het gaan veranderen naar Gooise vrouwen en mannen.
0: Ja, wie weet. Linda de Mol hoor je zo meteen. En het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag.
1: Ja, belangrijk, want ik merk gewoon ook om me heen, er wordt steeds makkelijker en slechter gegeten. Belangrijk is om dagelijks 250 gram groente en 200 gram fruit of 2 stuks fruit te consumeren. Doe dat. Het is echt, het is levensverlengend. Het is heel goed voor je. Alleen ja, ik snap wel, je moet ook wel de kennis hebben. Wat is nou groente, wat is nou fruit, wat is goed, wat is niet goed voor je? En ik dacht, ja Koen, jij bent natuurlijk een smulpaap. Je houdt ook wel van fruit.
0: Ik ben gek op fruit.
1: Maar je gooit ook gewoon heerlijk een taco-kipje erin.
0: Lekker.
1: Ja, precies. Dus hey, ga eens even kijken. En mijn dochter Molly, die heeft een eigen moestuin, Molly's moestuin. Die heeft iets voor je voorbereid.
2: Hey Koen, dit is Molly. Ik heb een eigen groentetuin, dus ik weet alles over groente en fruit. Vandaag is Nationale Groente- en Fruitdag.
0: Ja.
2: Daarom ga ik een quiz met jou spelen.
0: Oh jee.
2: De vraag is het groente of is het fruit?
0: Oh,
1: ja. Nou, en dan even om alvast een beetje die grijze massa van je werk te zetten. Alvast even één opgave.
2: Avocado. Is dat groente of fruit?
0: Oh, leuk. Oh, leuk. Leuk.
1: Avocado.
0: Ja. Godsamme. Geef me even een paar minuten. De Koen en Sander Show.
1: Niet googlen, hè?
0: Nee, google dit.

0: hit van Joe, Sniffin' the Tears, Driver's Seat. Goedemorgen, 7:15. Donderdagochtend, het is de Nationale Groente- en Fruitdag.
1: Ja, inderdaad. Belangrijk, nogmaals, vanaf nu elke dag 250 gram groente en 2 stuks fruit.
0: Maar heb jij geld gekregen hiervoor? Dat je zo, je bent zo aan het prediken dat we goed groente en fruit.
1: Ja, maar dat is belangrijk. Want ik vind inderdaad, ik heb een groenteboer ook. Ja, daar is het gewoon gelukkig nog altijd druk. Maar dat vind ik zo lekker als het allemaal uitgestald ligt. En dan sta je bij de Albert Heijn en dan gooi je mensen een mandje vol met kip Siam uit een pakje en dat soort dingen.
0: Ja. Ja. Nee, dat is waar.
1: Dus ik denk, ja, maar als het er toch is en als het wordt geoogst, dan mag je het eten ook. En het is gezond. Dat blijft gewoon heel belangrijk.
0: Jouw dochter Molly heeft een eigen groentetuintje.
1: De schooltuin, Molly's moestuin noem ik het altijd met heel veel respect en liefde. En die heeft een quiz voor je voorbereid. Het is heel simpel. Ze komt met een product, dat is groente of fruit. En aan jou te raden of het dus groente of fruit is, Koen.
2: Avocado, is dat groente of fruit?
0: Ja. Nou, ik denk dat avocado fruit is.
1: Nou, daar komt ie.
2: Botanisch gezien is avocado een vrucht. En valt tijdens onder de fruitsoorten. En avocado heet ook wel vruchtgroente.
1: Hoppa, punt voor jou.
0: Die hebben we in de pocket. Oké, gaan we
1: naar de volgende.
2: Olijven, zijn het groente of fruit?
0: Olijven. Nee, als ik moet kiezen tussen deze twee, dan denk ik dat de olijven een groente is.
1: Nou, hoor maar.
2: Olijven groeien uit de bloesem van de olijfboom en hebben een harde pit. Dit maakt ze officieel een fruit.
1: Een fruit? Olijven zijn fruit.
0: Nou, ja. Dit allemaal weer zeggen.
1: We gaan naar de volgende.
2: Rabarber. Is dat groente of fruit?
0: Rabarber is toch groente?
1: Niet te vreten in ieder geval.
2: Rabarber is een vaste plant waar we de stengels van opeten. Omdat het geen bloemvrucht is en geen zaden heeft, is het officieel een bladgroente.
1: Ja, nou, goed zo.
0: Lekker.
1: Nou, 2-1 en 2 goede antwoorden. We gaan naar opgave 4 alweer.
2: En rambutan. Is dat groente of fruit?
1: De welbekende rambutan.
0: Rambutan. Mag ik ook een hulplijn inschakelen?
1: Nou, wat denk je? Rambutan.
0: Allee, help even. Weet jij wat een rambutan is?
3: Ja, ik weet wel. Dat is toch die... die stinkt toch enorm? Dat is toch...
0: Dat is de penisplant.
3: Ja, die ook. Is dat ook de rambutan?
0: Rambutan. Ja, ik weet niet wat het is.
1: Nou, gok wat.
0: Dan denk ik, rambutan, dat is natuurlijk een fruit.
2: Een rambutan uit de tropen heeft een harige rode buitenkant. En lijkt op een vrolijke stuiterbal. Van binnen zit een zoete, doorschijnende vrucht.
0: Ja.
2: Dus het is fruit.
0: Ja, lekker.
1: Lekker. Nou, 3 goede antwoorden. Ga je voor de 4e. De laatste is dit.
2: Mondjoeroer. Is dat groente of fruit?
1: De mondjoeroer.
0: Ja. Zo. Nog nooit van gehoord.
1: Mondjoeroer, gok wat.
0: Nee, dat is... kijk, dit is de laatste. Dus het zou ook maar zo een speelgoedje kunnen zijn. Maar als ik moet kiezen tussen groente en fruit, zeg ik groente.
1: Nou.
2: Mondjoeroer is dat. Allebei niet. Het is een voetballer uit Bangladesh. Ja.
0: Shit, had ik moeten weten natuurlijk. Het is toch wel lastiger dan je denkt, hoor.
1: Het is dus, ja, het waren ook moeilijker. Maar gewoon wel leuk om te weten. We vonden dus inderdaad olijven, dat groente is.
0: Dat is dus groente.
1: Grappig. Ja.
0: Nationale... Nee, olijven is fruit.

0: Lekkere knaller uit de 90's, hè? Robin S. en Love for Love in de Koen en Sanne Show deze donderdagochtend. Twee vragen aan onze nieuwslezer. Alain, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Vraag 1. Tomaat, een groente of een fruit?
1: Nou, dat zou dan fruit zijn. Nee. Goed, hè?
0: Dat is goed.
1: Zonder te googlen.
0: Ja, dat is goed, ja.
2: En de laatste, een Wout Weghorst.
1: Groente of fruit, zeg jij?
2: Ja.
1: Groente.
2: Nee, voetballer.
1: Ah, oh, jammer.
0: Ik dacht dat je zei pannenkoek. Bijna het nieuws van 7:30, want vraag 2. Waar ga je het over hebben, Alain?
1: Nou, grote groepen voetbalfans mogen straks één ding niet meer doen. Vertel je zo wat dat is.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: De jackpot van

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Wen er maar aan.
4: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
5: Ouder worden komt vanzelf.
6: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
5: Eraan wennen is een ander verhaal.
6: Je bent in de overgang.
5: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
6: Ik ga als een phoenix herrijzen.
5: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
1: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
14: Big deals bij Keukenconcurrent.
13: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Schat, je hoeft niet te huilen.
16: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
17: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
16: Ah, dat lucht op.
18: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch.
21: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
23: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
22: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de jaarbeurs.

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Goedemorgen, het weerbericht van de Buienradar. Bewolkt en ook buien. Vanmiddag dan komt de zon er wel bij en dan wordt het vandaag hooguit 16 graden. Verkeersinformatie, 61 vertraging op de weg. Op de A15 Nijmegen richting Ridderkerk is het drukker dan normaal. Dat komt door een ongeval tussen Arkel en Hardingsveld, Giessendam, 50 minuten. En een hele lange vertraging op de A58 in het zuiden, Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel, ook daar een ongeval. 10 kilometer file en 1 uur en 10 minuten extra reistijd. En dan het nieuws van 7:30. Hier is Alain Altena.
7: Goedemorgen. Ja, het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 ervan verdwenen. Dat meldt het Wereld Natuurfonds.
8: Bijvoorbeeld in zoetwater zien we dat de achteruitgang heel groot is. Rivieren en meren staan bijvoorbeeld onder druk door vervuiling en dammen, waardoor veel zoetwatervissen niet vrij kunnen zwemmen. In de zee gaat het met haaien en roggen gaat het sterk achteruit, vooral door visserij en bijvangst.
7: Ja, was te horen bij de NOS. Ook zijn dieren hun leefgebied kwijtgeraakt door bijvoorbeeld het kappen van bomen, vervuiling en klimaatverandering. En toch zijn er ook lichtpuntjes, bijvoorbeeld uit ons land. Eerst was er hier geen otter meer te vinden, maar door maatregelen lopen er nu weer honderden van rond. Bijna de helft van de advocaten in ons land heeft te maken met bedreigingen of intimidatie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Meestal gaat het om schelden en schreeuwen, maar in 3% van de gevallen loopt het zelfs uit op fysiek geweld. De impact is enorm. Veel advocaten hebben er langdurig last van en een deel overweegt daardoor zelfs te stoppen met hun werk. Het is gisteravond rustig gebleven in Hogeveen in Drenthe. En dat is nieuws, want de avonden ervoor zorgden jongeren voor flinke overlast. Er werd bijvoorbeeld zwaar vuurwerk gegooid naar mensen op straat. Deze jongen zag daar niets fouts in, vertelt hij bij de NOS.
9: Het is mooi toch?
10: Hey, jij vindt het mooi, maar mensen voelen zich onveilig.
9: Ja, dan moet je niet in Hogeveen wonen. Hogeveen de gekste.
7: Ja, Hogeveen heeft nu maatregelen genomen. Ze mag
11: dat ineens de baard in zijn keel, joh.
6: Heftig, man. Ik vind het toch heftig.
7: Ja.
6: Zwaar vuurwerk en dan gewoon zeggen, ja, dan moet je maar niet in Hogeveen wonen.
7: Ja, en inderdaad, het zijn voornamelijk minderjarigen die dit doen.
6: Boah.
7: Nou, Hogeveen heeft dus nu maatregelen genomen. Ze mag de politie in het centrum preventief fouilleren en dat lijkt te werken. En dan voetbalnieuws uit Duitsland. Fans van profclub Bochum mogen tijdens thuiswedstrijden niet meer met z'n allen tegelijk springen. Uit onderzoek blijkt dat al dat gespring zorgt voor flinke trillingen op de tribune.
6: Ja.
7: Nou, de constructie kan het prima hebben, maar andere fans kunnen zich er daardoor naar gaan voelen. Een soort trampoline-effect, zeggen onderzoekers. Nou, luid juichen bij een doelpunt, dat mag nog wel. Maar als de supporters het springverbod negeren, dan gaat de tribune helemaal dicht.
6: Oké. Dus de constructie kan het wel hebben?
7: De constructie kan het hebben.
6: Mensen vinden het gewoon een beetje spannend dan als dat gebeurt.
7: Ja, en dan is het dus zo dat als de ene kant massaal loopt te springen, dat de andere kant een beetje een soort waterbed
6: hebt,
7: zeg maar.
11: Ja, en dan ga je het verbieden.
7: Dan gaat het in Duitsland
11: dan
7: dus
11: denk je, ja, je weet toch dat je gaat naar het voetbal, dan gebeurde dit toch? Je gaat toch niet daar naar een bibliotheek, denk ik dan?
6: Het mooiste vind ik nog dat jij zegt, Alain. Uit onderzoek blijkt dat al dat gespring kan zorgen voor flinke trillingen.
11: Ja.
6: Nou, daar is toch geen onderzoek voor nodig, lijkt mij.
11: Nee, maar kijk, ik denk op het moment dat het inderdaad scheuren of te funderen.
6: Nee, tuurlijk.
11: Maar het gaat erom dat mensen zich. Dan ga je toch lekker thuis. Ja, je moet toch gewoon kunnen springen in een stadion.
6: Ja, vind ik ook.
11: Wel, ja.
6: Het is in de Kuip, hè, Rotterdam, staat toch ook wel bekend. Dat als daar de boel gaat kolken, dan beweegt het dus ook allemaal.
11: Ja, dat is mooi. Dan zie je de camera's zelfs helemaal niet.
6: Ja. Dankjewel Alain voor het belangrijkste nieuws. We gaan naar onze snackspair. Kennen we hem? Eke Bosman. Groots op social media in het testen van allerlei soorten snacks. Maar dat is niet zonder risico.
12: Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ga even naar de tandarts.
11: Ja, geen groente en geen fruit gehad, denk ik.
6: Nee, dat denk ik ook niet. Klein ongelukje voor Eke. Je hoort hem zo meteen hier in de ochtend.

0: Arena. Und 99 Luftballons.
1: Een lekker begin van je dag. Met Koen en Sander.
0: Ja, je hebt een broodje kroket.
2: Zeker.
0: Frikadelletje.
2: Groente, fruit.
0: Een bitterballetje.
2: Ja.
0: Een frietje, zo kunnen we nog op. Maar je hebt ook de muggenflapper.
2: De muggenflapper. Wel te krijgen op Urk. Een heerlijke snack die niemand kent.
0: Ja, het is iets met stroganoff ragout met kaas en spek eromheen. En hoe weten we dit allemaal nou? We hebben allemaal gekeken naar het filmpje van de Snackspair. Eke Bosman, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen jongens.
0: Ja, groot geworden in het testen van snacks, Eke.
3: Ja.
0: Ja. God, ja. Jij domineert gewoon de voorpagina's van de kranten, joh. Het is ongelooflijk.
3: Sowieso onder nulles.
2: Ik heb het filmpje gezien. Ik zat gewoon eventjes op je tijdlijn. Ik schrok er toch een beetje van. Kun je even uitleggen, ja. Eke, wat gebeurt er allemaal?
3: Nou ja, je omschrijft de snack heel mooi. Hele goede ingrediënten. Was ook super lekker. Maar het zat ook aan een stokje. En dat stokje heb ik even gemist tijdens de hap.
0: Het stokje van de muggenflapper hebben we er nog steeds over.
3: Ja, absoluut. Ja.
0: Jij nam een hap en toen verwachtte jij geen stokje, maar toen zat er wel een stokje. En toen brak jij gewoon een stukje van je tand af.
3: Ja, gewoon helemaal doormidden.
2: Zo, en dat viel naar beneden. Maar was het al een stift tand? Was het al, of is het echt gewoon...
3: Ja, nee, ik heb vorig jaar bij een fietsongeluk heb ik mijn voortand afgebroken. Dus het was al een stukje neptand. En ik heb ook, ik dacht echt, wat gebeurt hier? Maar ik heb wel meerdere berichten van mensen gehad. Van, ik breek elk jaar mijn tand af. Ja. Maar dat het op dit moment gebeurde en dat hij ook zo mooi in een snackbakje viel.
0: Dat
3: was gewoon zo'n uniek moment natuurlijk.
2: Overweeg je om de stifttand nu zelf als snack uit te brengen?
3: Ja, zeker. Ja.
2: Stiffy.
3: Ik moet nog even een patent aanvragen, maar...
0: Het is wel zo dat nu we het hierover hebben en jij ook vertelt dat je een ongeluk hebt gehad en dat je ziet iedereen ook in de studio trekt zo'n gezicht van oeh, je voelt het of zo aan je voortanden meteen als het hierover gaat.
2: Ja.
3: Maar dat was het gekke ook. Je hoort het ook gewoon. Dat is zo gewoon heel naar. Maar het deed gelukkig geen pijn. Nee. Maar het was wel echt heel erg onfortuinlijk.
2: Maar er zijn toch heel veel mensen bezorgd. Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag. Is dat wat snacks testen elke dag met je doet? Dat je tanden uit je mond vallen?
3: Ja, dat zou je je wel afvragen inderdaad. Maar blijkbaar was ook een of andere wetenschapper die had ook rond gereageerd dat niet kon. Maar dan moet ik maar op zijn woord geloven.
0: Maar even heel eerlijk, Eke, jij bent influencer.
3: Ja. Ja.
0: En dan kijken heel veel mensen naar je filmpje. Dan gebeurt er zoiets. Kijk, en als het mij zou gebeuren, zou ik ontzettend balen. Dan denk ik, goh, ik moet weer naar de tanden zitten en dat. Maar jij denkt dan natuurlijk meteen, dit is goed voor de hits. Het is goed voor de likes.
3: Ja, dat is grappig inderdaad. Want ik had dat even doorgestuurd. Ik had het filmpje doorgestuurd naar mijn vrienden. Er was een beste vriend van mij die zei, als dit niet viral gaat, weet ik het ook niet meer. Toen dacht ik, dit is natuurlijk iets wat online moet natuurlijk.
2: Ja. Nou is het onduidelijk dat je tand pas 6 februari gemaakt kan worden.
3: Daarom slis ik zo. Ik heet niet meer Snackspair, maar gewoon Snackspair.
2: En een lekkere slastiek stick.
0: Maar voorlopig geen muggenflappen meer voor jou, denk ik, Eke.
3: Nee, sowieso geen snacks op een stokje. Ook geen saté meer.
2: En hoe was de muggenflapper? Is de aanrader?
3: Ja, die was heerlijk. Maar dat komt voornamelijk door de kaas en spek eromheen. Gewoon zo lekker, zo smeuïg jasje eromheen. Heerlijk. Ja,
0: en een hele krokante binnenkant, heb ik wel laten vertellen. Hele krokante binnenkant. Ja. we blijven je volgen, Eke, want het is altijd heerlijk om jou lekker hamburgers te zien eten. Weet ik wat al niet.
2: En je blijft gewoon lekker testen, hè?
3: Ja, zeker. Maar alleen geen snacks op een stokje meer.
2: Nee, stap.
0: Maar Sander roept al de hele dag dat het groente- en fruitdag is vandaag.
2: Ja, eet je dat dan nog wel?
0: Misschien wel goed om ook even aan je vitamintjes te denken.
3: Zeker, even een soepje vandaag. Heerlijk.
0: Soepje, ja.
2: Ik heb het idee dat je gewoon 24 uur per dag aan het eten wil. Zelfs tijdens het hardlopen eet jij een muggenflapper.
0: Hey, een fijne dag. Eet smakelijk, hè?
3: Yes,

0: Ja, en de
1: bassist.
0: Bassist, ja. Ja, maar vooral die drums, hè, met die kick die er doen, doen, doen. Dat typische Police geluid, heerlijk.
2: De map van Kato.
1: Nou ja, over typische geluiden gesproken. Het typische stemgeluid van mijn dochter Kato, die trakteert ons elke dag, rond de klok van 7:50. Op een mop.
2: Waarom hangt er een gordijn voor de computer?
0: Waarom hangt er een gordijn voor de computer?
2: Huh? Om Windows te openen.
0: Om Windows te openen.
1: Ja,
0: ja,
1: ja. Ja, mooi.
0: Ja, ja, ja, ja. 7:50, TLC, Waterfalls en straks de drie noten.

0: Waterfalls.
1: En TLC staat voor?
0: Tender Love Care.
1: Hey, T-Boss, Left Eye en Chili.
0: Oh ja. Het is bijna 7:50. Straks krijg je het nieuws van Alain Antena.
2: Ja, ik ga het zo hebben over AI. Want AI zorgt voor een nieuwe zorgwekkende vorm van pesten.
0: AI, is dat iets nieuws? Nooit van gehoord.
1: A1 zeg je.
0: Ja, elke dag is er wel weer nieuws over AI, hè? AI komt af en toe een beetje mijn neus uit.
1: Nou ja, en als AI als er geen nieuws is, dan maakt AI nieuws maakt over AI.
0: Zo is
1: ja,
0: het,
1: dat
0: ja.
1: Dat is AI.
0: Sander, nou is het vandaag donderdag. Morgen vrijdag. Morgen een nieuwe editie van Beat Sander. Dan speel jij de 3 noten tegen Joost.
1: Ja.
0: En Joost heeft er zin in?
3: Ik denk dat ik Sander ga maken.
1: Nou, kom maar op, Joost.
0: Dat is morgenochtend rond de 8:30 ga je dat meemaken. Even kijken of je scherp bent. 1 noot van een grote hit.
1: Oh, dus je toest van nee, Pride in the Name of Love.
0: Goed hersteld. Hoor je zo?
4: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühlen Museum. Mis het niet.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant. Gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
13: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
14: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
15: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
16: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
17: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hartmuseum in Amsterdam.

0: Avondeals Bijbel.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Koen en Sander Show op Joe. Want met Joe zit je front row. Koen en Sander sturen je naar de beste wedstrijden. Luister morgenochtend naar de Koen en Sander Show. En maak kans op tickets voor de wedstrijd Feyenoord AZ, aangeboden door Eurojackpot.
3: Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag tijdens de Week van Ons Eten.
4: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
3: Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
3: Nationale Groente- en Fruitdag.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
13: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: En hier is Alain Altena met het nieuws van 8 uur.
15: Goedemorgen. Er komen steeds meer meldingen binnen over online pesten. Dat zegt de stichting die dit bijhoudt. Dit jaar kwamen er al bijna 1000 meldingen binnen. En wat opvalt is dat jongeren online steeds vaker worden gepest met filmpjes die zijn gemaakt door AI. De stichting legt uit bij Hart van Nederland.
16: Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand zo wordt bewerkt dat het lijkt alsof ze zoenen met elkaar. Of dat iemand aan het dansen is, dat iemand wordt uitgekleed. Het kan ook zijn dat ze andere vernederende opdrachten moeten doen. Of tenminste dat het lijkt alsof ze dat doen.
15: Ja, experts maken zich zorgen. Pesten gaat namelijk de hele dag door. Eerst in de klas en daarna dus via het internet. De Amsterdamse burgemeester Halsema is woedend op pro-Palestijnse demonstranten gisteravond op de Dam. Ze stonden daar 3 jaar na de terreuraanval van Hamas op Israël. De demonstranten lieten een vlag zien met daarop de tekst "We support Hamas". Halsema walgt van die actie. In Amerika is voor het eerst weer een doodstraf uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike. De Amerikaanse vrouw kreeg vorige week 2 dodelijke injecties, maar bleef gewoon leven. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer bij bewustzijn. Ja, vannacht ging het in Texas anders. Daar werd een veroordeelde moordenaar met een injectie om het leven gebracht. En voetbal, na zijn laatste wedstrijd voor Argentinië, is Lionel Messi overspoeld met reacties op social media. Hij schrijft in een bericht op Instagram dat hij het elftal nu al mist, maar dat hij de juiste beslissing heeft genomen. En wie ook heeft gereageerd op zijn post? Zijn oude rivaal Cristiano Ronaldo. Hij schrijft dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat hij heeft bereikt. Het weer van Buienradar bewolkt en buien. Vanmiddag is er meer zon. Het wordt hooguit 16 graden.
14: Dankjewel, Alain. Dan de verkeersinformatie. En er is het nodige te melden, kan ik je vertellen. Want het is hartstikke druk op de weg. Het aantal vertragingen op dit moment 110. Dus we zitten ver boven die 100. Het is druk op de A2 Den Bosch-Utrecht voor de Martinus-Nijhoofdbrug. 3 kwartier daar. 50 minuten op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. En nog eentje op de A2. Maar dan naar het zuiden, Maastricht-Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 8 kilometer. En je bent daar 1 uur en 20 minuten langer onderweg. Dan een ongeval op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Schaarsbergen. Een uur vertraging. En de A58 Tilburg in de richting Breda bij Tilburg-Gezel. 40 minuten.
3: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en
14: Sander Show. Sander, goedemorgen.
11: Een hele goede morgen.
14: Jij daar, die naar ons luistert, kan binnenkort iets voor het eerst in je leven gaan doen bij ons in de Koen en Sander Show.

0: zie hier op rechts, dat is waar Sander zit, de handen omhoog gaan.
1: Ja, nou, ik zit weer een beetje in een YouTube-fase.
0: Ja.
1: Ik zei het onlangs al, ze bestaan 50 jaar en een beetje. En het goede nieuws is natuurlijk, ze hebben heel vaak die sfeer gedaan.
0: In Las Vegas?
1: Ja. Ja, en daar ben ik ook heen geweest. Daar ben ik die sidekick van Paul Leeuw tegengekomen. Adje voor de sfeer.
0: Jezus, wat is...
1: Maar,
0: ik moet ingrijpen, dit is echt...
1: Maar nee, ik vertel het zo eventjes.
0: Ja, je mag het ook nu vertellen, hoor.
1: Nee, maar dan wordt

0: drummer van Cressip. Die
1: Bram,
0: drumde.
1: Ja.
0: Bram, die drumde, Bram van den Berg. Omdat Larry Mullen werd gezegd ernstig ziek was. In ieder geval niet meer in staat was om te drummen. Maar die doet het dus weer.
1: Ja.
0: En als Larry Mullen het doet, dan betekent het dat er ook weer gesproken wordt over een tour. Dus zet in agenda, of houd het in ieder geval in de gaten. De kalenders, dan moet ik zeggen. Maar er komt waarschijnlijk nog één allesbepalende U2-wereldtournee aan. En dat is dan denk ik ook wel echt de laatste.
1: Ja, denk je dat echt?
0: Ja, dat denk ik wel dat het dan echt de laatste keer is.
1: Oh. Dan vandaag donderdag 8 oktober. Ja, het is, dat is erg druk op de weg. Bijna 500 kilometer aan file op de Nederlandse wegen. Komt door buien en ongelukken. Ja, we kunnen toch wel concluderen dat we er een beetje aan moeten gaan wennen. Want ja, de herfst is nu echt begonnen.
0: Het mag ook wel, toch? Ik weet niet, is bij jou de thuis de kachel al een keer aangeslagen geweest?
1: Nou, dat is leuk dat je erover begint.
0: Leuk begint het erover.
1: Mijn, maar dat is toch, ik heb heel erg het idee, een beetje een mannen-vrouwen dingetje. Vrouwen hebben het sneller koud dan mannen, toch? Dat is, mag ik die conclusie trekken?
0: Ja,
1: nou ja.
0: Ja, omdat mannen gewoon ook natuurlijk, die doen meer, dus die zijn warmer. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja.
1: Die moeten het huishouden doen, die hebben zoveel ballen omhoog te houden.
0: Mannen zitten gewoon niet snel op de bank te luieren, nee.
1: Nee, maar
0: vrouwen wel, ja.
1: Ik heb de vloerverwarming van de keuken staat op een voorzichtige 19 graden.
0: Oh, dus die snort al.
1: Ja, want ik heb gelezen dat je moet niet wachten op het laatste moment, want dan moet die ketel zo hard werken, dus je moet hem nu alvast voorzichtig zo'n beetje... Moet je hem opwarmen?
0: Daarom heb ik hem al vanaf augustus aan.
1: Slim. Slim.
0: Ik zeg altijd, ze zeggen altijd, je kan beter een extra trui pakken. Maar nee, deze jongen doet toch gewoon 4 graadjes hoger.
1: Vanavond wordt de Gouden Televisiering uitgereikt. Dat is de belangrijkste televisieprijs. Ik heb altijd het idee dat er een jaar voor wordt opgeroepen. Dat begint, je hoort altijd wel iets over de Gouden Televisiering. Maar vanavond is dan echt de uitreiking. Genomineerde de bondgenoten van SBS6. Kassa. En woeste grond?
0: Ja, spannend hoor. Het is ook 3 keer echt heel wat anders. Reality tegenover consumentenprogramma tegenover een televisieserie met acteurs.
1: Doe eens een voorspelling. Want er zijn een soort exit polls.
0: Ja.
1: Er zijn wat krantensites, waaronder het AD. Die hebben dan om stemmen gevraagd. En daar komt als grote winnaar Kassa uit.
0: Ja. Nou, mijn voorspelling is wel dat Jan Smit en Peter Pannenkoek het gaan presenteren.
1: Ja, dat is mooi. Gaan we meemaken.
0: Dat denk ik, hoor.
1: Verder hebben wij Linda de Mol straks in de show. Leuk. Ja,
0: die mogen wij ook een prijs uitreiken.
1: Oh ja?
0: Nee.
1: Nou ja, ze
0: heeft hem al gewonnen, hè?
1: Ze verdient ze wel. Ja, zeker. Grootheid. 9:15 hoor je haar. Linda de Mol natuurlijk over een nieuw seizoen.

0: Robbie Williams. She won't
1: forsake me. Ja. Met zijn liedje. I'm loving angels instead. Over het gif overdragend steekorgaan.
0: Wat zeg je nou weer?
1: Met zijn liedje over het gif overdragend steekorgaan. Angels. Ja. Of spreek je het anders uit?
0: Ja. Nou, Robbie wordt ook lekker meegezongen door Joe-luisteraar Dennis in de app van Joe.
2: Lekker hoor. As the feeling grows, she brings flashes to my bones. And I feel the love is there.
0: Gooi het eruit.
2: I'm loving angels instead. Ah,
3: 20 jaar, de Koen en Sander Show.
1: Ik word echt een beetje doof, jongens. Jij zei vandaag bananenschil. Toen verstond ik bananenschil. Nu denk ik bij deze Dennis dat hij meteen in het begin over hersenvlies heeft.
0: Maar jij hoort er een mama appelsap in.
1: Ja.
2: Lekker hoor. As the feeling grows.
0: Ja, maar bij die eerste. Ik had het over bananen. Ik zei bananenschil.
1: Ja.
0: Maar bananenschil en banaan is geel.
1: Ja,
0: bananenschil.
1: Ik verstond banaan is geel. Ja. En ook daar had je gelijk in.
0: Ja. Goed, dit programma bestaat 20 jaar alweer. Ongelooflijk. Ja, zo lang zitten we nog niet in de ochtend natuurlijk. Maar de Koen en Sander Show 20 jaar, dat vieren wij. En we hebben elkaar een cadeautje gedaan. Een eerste keer ervaring.
1: Eerste keer ik worstelen, maar jij, fantastisch. Jij mag zelfstandig een vliegtuig landen.
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben een beetje gespannen. Ik ga je gewoon, want aanstaande dinsdag moet ik dat gaan doen. Aanstaande dinsdag is de dag waarop het moet gaan gebeuren dat ik een eenmotorig vliegtuig zelfstandig ga landen. Dat ga je allemaal meekrijgen op de radio. Maar Sander, we hebben het er al over gehad. De herfst is begonnen.
1: De herfst is begonnen.
0: Het waait, de blaadjes vallen, het regent. Het is bepaald niet echt lekker vliegweer momenteel.
1: Nee, en je moet toch, ja, zoals het heet, meters maken, kilometers maken.
0: Ik heb pas één les gehad.
1: Ja, daarom. Dus ik heb net John Denver ook nooit tegengehouden.
0: Sander, houd toch op. Die, voor de mensen die het niet weten, de man is om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash.
1: I'm leaving. Oh, ga door. Mooi liedje.
0: Ik heb dus net mijn vlieginstructeur geappt, Gert-Jan. Ja. Die overigens nog ligt te slapen, want het is nog niet afgeleverd.
1: Die is gisteren gesopen natuurlijk. Dat gaat ook goed hand in hand.
0: Ja, ik denk, ik moet toch vliegen. Ja, dus ik kijk of hij vanmiddag tijd heeft en of het überhaupt vliegweer is. Maar ik ben er gewoon een beetje bang voor. Maar even ervan uitgaande dat het dinsdag doorgaat, hebben wij wel iets unieks geregeld.
1: Ja.
0: Want ik ga niet alleen de lucht in. Er gaat nog een vliegtuig de lucht in.
1: Er gaan twee vliegtuigjes de lucht in.
0: Ja.
1: En wij, mag ik het zeggen of wil jij het zeggen?
0: Je mag het zeggen.
1: Ja, nou, heb jij nou, hè, als je nu luistert, heb jij nog nooit gevlogen? Of heb jij nog nooit in zo'n heel klein, bijzonder vliegtuig gezeten? Dan kan je je aanmelden, kan je opgeven, kan je vertellen waarom jij vindt dat je mee mag. Want dan kunnen wij bewerkstelligen dat jij ook mag plaatsnemen in het vliegtuigje en dat je naast Koen vliegt.
0: Ja. Ja, dat is toch hartstikke leuk.
1: Ja, fantastisch. Ja,
0: echt leuk.
1: Het is heel bijzonder. Het is echt heel anders dan een EasyJet, hè?
0: Nee, het is heel anders. Ja. En het mooie is, want kijk, als je gewoon op vakantie gaat met een groot vliegtuig, dan ga je heel hoog, ga je boven de wolken. En dan,
1: ja.
0: Maar hier blijf je laag. Dus je hebt continu heel mooi zicht op alles wat er beneden gebeurt. En je voelt ook veel meer. Het is een geweldige ervaring. Maar goed, dat mogen duidelijk zijn dat ik het heel erg leuk vind.
1: Ja.
0: Maar bij deze meld je aan als je nog nooit gevlogen hebt in de app van Joe.
1: Ja, de eerste keer geldt dus niet alleen voor Koen, maar ook jij kan je eerste keer gaan beleven.
0: Heel benieuwd, heel benieuwd. Bij deze de uitnodiging. En Joan Jett en de Blackhearts hoor je nu in de ochtendshow.

0: Ja.
1: Ja.
0: It's all about the money.
1: Het lijflied van Koen als het op werken aankomt. Ja, je zit hier niet voor de muziek, toch?
0: Nee.
1: Hey, ik ook niet.
0: De schoorsteen moet ook roken. Hey, we hebben het net gehad natuurlijk over mijn vliegles, Sander.
1: Ja.
0: Ik heb net een appje gekregen van mijn vlieginstructeur.
1: Ja.
0: En die zegt dat het qua weer vanmiddag een beetje uitdagend is, maar dat we wel gaan kijken of we vanmiddag kunnen gaan vliegen.
1: Oh, wat goed. Ja, dus dat zou fijn zijn.
0: Dat zou betekenen dat vanmiddag mijn tweede vliegles is. En dat natuurlijk alles nu op rolletjes gaat lopen. Richting aanstaande dinsdag, als ik dan daadwerkelijk het toestel zelfstandig moet gaan landen.
1: Ja, spannend. Oh ja, ik zie het hier. Verzamelen 2:15 bij de Gallegal.
0: Jezus. Maar goed, ik hou je op de hoogte. Straks het nieuws van 8:30. Allee, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Waarom krijgen we bij de eerste herfstbui ineens trek in stampot? Nou, de reden blijkt minder natuurlijk te zijn dan je denkt.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
7: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1.500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1.500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
9: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
9: Happy news. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
11: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
14: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
15: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
19: Ik ook niet.
18: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade en door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
19: We kunnen door.
18: Direct door. Allianz Direct.
2: 20 inch wielen. Automaat. Oh, deze is perfect.
9: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Download de app en start met Vin.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Ja, de herfst is begonnen, hè? Bewolkt, buien, blaadjes vliegen door de lucht. Maar vanmiddag meer zon, dan wordt het hooguit een graadje of 16. Verkeersinformatie, het is een hele drukke ochtend op de weg. Het is echt een ontzettend drukke ochtendspits. ANWB meldt op dit moment 913 kilometer aan files. Het zijn er 158 in totaal. Dat is echt flink. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld een uur vertraging. Ook op de A2 Den Bosch richting Utrecht een uur extra tussen Hintham en Kerkdriel. Ongeval op de A4 Den Haag-Amsterdam voor het Limes-aquaduct 50 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht voor Nieuwerbrug 3 kwartier. Dan naar de A27 Breda in de richting Gorkum bij Werkendam 50 minuten vertraging. En hou je vast, want de pijn zit hem in de staart. De A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Hoenderloo. 11 kilometer, de vertraging daar op dit moment is bijna 2 uur.
5: Jezus!
4: Ja. Sterkte onderweg deze ochtend. Ja. We slepen je erdoorheen met het nieuws van 8:30. Hier is Alain Altena.
6: Goedemorgen. Vernederd worden door AI-filmpjes, dat overkomt jongeren steeds vaker. Dit jaar zijn er al bijna 1000 meldingen binnengekomen over online pesten. En wat opvalt is dat jongeren steeds vaker worden gepest met filmpjes die zijn gemaakt door AI. En de stichting die pestmeldingen bijhoudt, legt uit.
7: We zien heel vaak dat het bijvoorbeeld als een grap begint. Bijvoorbeeld twee mensen die op een foto staan en met AI maken ze ervan dat ze, nou ja, ze elkaar met elkaar laten zoenen. Denk altijd na wat voor effect dat kan hebben op een ander.
6: Als te horen bij RTL Nieuws, experts maken zich zorgen. Pesten gaat namelijk de hele dag door. Eerst in de klas en daarna dus via het internet.
4: Het is verschrikkelijk dit natuurlijk. Ja. Je zou nu maar jong zijn in deze tijd. Ja. En dit allemaal over je heen krijgen. Maar ik merk het. Gisteren zit ik weer even op Instagram een beetje zo. Mag je niet meer. Ik moet scrollen zeggen. Hè? Ik zei altijd swipen. Maar...
5: Swipen, dan gaan naar links en rechts. Hè? Ja. Dat doe je op andere apps. Ja. Maar op Instagram scrollen. Ja.
4: Ik was aan het scrollen. Ja, en dan weet je hoeveel AI-filmpjes dat is niet normaal.
5: De lol is er ook af. Ja. Het is namelijk zo goed. Het is echt goed. En dat is natuurlijk wat AI is. En ook met slimme mensen erachter. Het verbetert ziende ogen.
4: Zo, je wil niet
5: per halve dag, ja, denk ik. Dus je zit nu filmpjes te kijken. Kijk, een half jaar geleden zag je echt nog wel, dit is de AI. En dat zie je nu gewoon echt niet
4: meer. Nee, zie je niet meer. Nee.
5: En dat is natuurlijk een ontzettend nadeel. Ook een voordeel. Want als er echt een filmpje van je uitlekt, kan je gewoon zeggen, het is AI. Het is bijna niet meer te bewijzen. Maar het is gewoon, ja, de lol is er wel vanaf. Want je weet gewoon bij alles gewoon niet meer of het waar is of niet. Ook zelfs een mooie dunk of een, het holt zich zelf op die manier ook wel weer uit. Ja,
4: er zijn dus echt mensen die luisteren naar ons ochtendprogramma en denken dat wij hier iedere ochtend gewoon live zitten. Die denken dat wij dit nu aan het doen zijn.
5: Maar dat gaat er af en toe nog wel eens wat fout. Het is nog niet helemaal feilloos.
4: Vlekloos.
6: Nou, eerder deze week in het nieuws ging het al over de zelfrijdende bussen. Zonder chauffeur dus. Het kabinet komt met 3 nieuwe proeven. Het is vooral bedoeld om het platteland goed bereikbaar te houden. Omdat daar steeds meer buslijnen verdwijnen. Maar Amsterdam zegt nu, die zelfrijdende bussen willen we ook wel in de stad. Het Parool schrijft hierover. Wordt gezien als kans omdat buschauffeurs amper te vinden zijn. Binnen 3 jaar moeten de eerste proeven met kleine busjes worden gedaan. Vanavond is het weer zover. De Gouden Televisiering wordt weer uitgereikt. Het is de prijs voor het beste tv-programma van het jaar, volgens de kijkers. Nou, genomineerd zijn de reality-speelserie De Bondgenoten, de dramaserie Woeste Grond en het consumentenprogramma Kassa. En de presentatrice van Kassa, Amber Kortzorg, keek zelf op van de nominatie.
8: Wij zijn natuurlijk best wel een beetje een vreemde eend in de bijt tussen de andere genomineerden. We zijn geen groot amusementprogramma, we zijn geen grote dramaserie. Iedereen is consument in Nederland, iedereen sluit een zorgverzekering af, iedereen heeft te maken met een overheid.
6: Ja, zijn ze bij Pauw en de Wit. Als Kassa wint zou dat extra speciaal zijn, want door bezuinigingen bij de NPO dreigt het programma te verdwijnen.
4: Ja, maar als zij vanavond winnen, en die kans is heel groot, gaat het programma toch niet van de buis? Dat is dan toch een heel duidelijk signaal van de kijker die zegt, we willen dat het programma blijft.
5: Ik denk dat er geen bestuur is bij de NPO die op dat besluit gaat terugkomen. Dat is gezichtsverlies van hun en het is belangrijker dan een programma. Kijk, het is natuurlijk wel zo, Ze zijn genomineerd omdat het gaat verdwijnen. Dus dat is natuurlijk wel oorzaak-gevolg.
6: Ja. Ja.
5: En want als het, met alle respect, hè, als het echt zo'n goed programma was, wat het natuurlijk wel is, dan had het natuurlijk al 3 jaar geleden genomineerd moeten zijn.
6: Ja. En kijk naar buiten en je ziet het, de herfst is nu echt begonnen in ons land. En nu het weer omslaat, krijgen veel mensen meteen zin in winterse kost. Boerenkool, hutspot, andijviestamppot. Maar ja, hoe komt het nou eigenlijk? Nou, het AD heeft dat uitgezocht. Volgens een psycholoog is de reden puur commercieel. Supermarkten en restaurants praten het ons simpelweg aan. Met winterse reclames en aangepaste menukaarten krijgen we al snel zin in een stamppotje.
5: Ja. Ja, kijk, als ik de mondharmonica van de Unox al hoor, die kan ik gewoon halverwege kan ik de Unox mondharmonica toets kan ik al horen, hoor.
6: Nee, is dat echt, ja?
5: Ja, dat vind ik zo, ja. Dan
6: heb meteen zin in die boerenkool.
5: Ja, ja, vooral in de worst, vooral de warme, halve warme worst bij.
4: Ik heb hem even voor je bijgepakt, komt ie.
5: Zie het zo voor je, Koen, met tegenwind, uit zijn vliegtuig stappen. Allee, maakt zijn krantenwijk af. En ik zit dan thuis met zo'n stomende hutspot. Met andijvie ook erbij en dan die worst er bovenop.
4: Heerlijk.
5: En Koen komt zo, handen blazend, komt hij zo binnen. Doet zijn jas uit. Ja, toch, de hond bij de kachel.
4: Nou, dit is natuurlijk een hele herkenbare tune, maar ik heb nog een herkenbare tune. Dat is deze. Oh, Alain heeft hem al door.
5: Ja.
4: Tuurlijk. Gooise vrouwen.
5: Gooise vrouwen.
4: Ah, geweldig.

0: Martin. Cheryl natuurlijk, hè?
1: Ja. En Koen Swijnenberg.
0: Ja. Ja, jongens, ik zit in het nieuwe seizoen.
1: Ja.
0: En niet alleen, maar mijn twee hondjes ook.
1: Ja, het wordt Gooise vrouwen en mannen tegenwoordig.
0: Ja, dat is een verhaal, jongen. En we hebben haar straks hier in dit programma. Over een paar minuten hoor je niemand minder dan

0: Koen en Sander Show voor donderdagochtend 9:10. Komend weekend start het 8e seizoen. Daar hebben veel mensen heel lang naar uitgekeken. Van Gooise Vrouwen.
1: Ja, grote hit natuurlijk. En ja, het is inmiddels behoort het bij ons collectieve geheugen.
0: Ja, joh.
1: Iedereen kijkt het, iedereen vindt het leuk. Het zit geweldig in elkaar.
0: Zondag op Videoland en een paar weken later ook te zien op SBS 6. En ja, Annelijn, de vrouw die natuurlijk onder twee namen bekend is. We kennen er als Cheryl, maar vooral als Linda de Mol. Linda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Linda. Zo.
2: Hi.
0: Ja, ja. Ja, je hebt natuurlijk... Ik weet een beetje hoe het gaat nu inmiddels, natuurlijk. Want ik mocht een beetje meespelen. Maar je hebt het al helemaal opgenomen.
1: Ik voel de sensuele spanning al een beetje in de lucht.
0: Nou, ik vond het wel wat.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, vond ik wel. Ja, ik vond
2: het was ook heel leuk die dag dat jij er was, toch?
0: Ik vond het echt fantastisch om gewoon een kijkje ook achter de schermen te krijgen. En ik mocht mee eten. En de liefde voor de hondjes. Het was allemaal heel leuk. Voor de mensen die het gemist hebben. Ik heb een rolletje gekregen in Gooise Vrouwen.
2: Ja. En ik heb goed nieuws voor je. Het is er niet uitgesneden, want ik heb de montage al gezien. Dat kan gebeuren, hè?
1: Ja.
2: Dat overkomt mensen, hè, dat je die on the editing table. Maar hij zit erin, hoor.
1: Nee, ik heb echt mijn best moeten doen, Verkoen.
0: Ja, leuk.
1: Nee, maar hoe was het voor jou, Linda? Want even dank namens de Koen en Sander Show. Dit soort verzoeken krijg je natuurlijk vaker. Maar jullie hebben voor Koen, denk ik, toch een uitzondering gemaakt.
0: Heel lief.
1: Hoe was dat om hem zo te ontvangen en hem te begeleiden... en hem uiteindelijk zijn eerste stapjes in de acteerswereld te laten zetten?
2: Ja, nou ja, je vraagt je toch af van, hè, gaat dat een beetje natuurlijk? Want als iemand dat niet goed doet, ja, en je hebt het beloofd, dan is het lastig. Maar hij was wel een natuurtalent, vond ik. En wat ik ook leuk vond, was dat je een beetje inbreng kreeg. Want Wil Koopman zei van, hoe wil je heten?
0: Ja.
2: En toen heb je zelf bedacht, wat was het ook weer?
1: Koenraad. Laat ik iets wat ver van me af staat kiezen.
0: Nee, ik wilde juist iets wat dichtbij me stond. Nee, maar dat vond ik... Ik dacht echt, Linda, ik kom op de set. Nou, vond ik natuurlijk al fantastisch. En dan gingen wij kletsen. En ik denk, nou leuk. En je ziet mij een keertje door dat beeld lopen met mijn twee tikkeltjes. En dat is het dan.
2: Ja. Dat klopt. Als je met je ogen knippert, mis je het. Maar nogal moet het goed zijn. En je deed het hartstikke goed. Je was hartstikke natural. Maar stond er ook zo op.
0: Toen zei Wil Koopman, de regisseur inderdaad, van ja, maar je krijgt ook tekst. En toen kreeg ik helemaal het heen en weer. Ik denk, nou, wij moesten gewoon, Linda, een beetje gaan improviseren... zo midden op straat met alle camera's.
2: Een stukje improvisatie midden in Laren,
1: Ja, leuk hoor.
2: Volgens mij heb ik nog zoiets geroepen van... we moeten een doggy date doen.
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja, klopt.
1: Nou, ga je gang. Koen zit in aflevering 4, heb ik begrepen.
0: Ja.
2: Dat weet ik niet.
1: Zondag aflevering 1. Dus dan is het een simpel rekensommetje dat het over 4 weken is.
2: Ja. 4 weken.
1: Het lijkt mij dan wel leuk, Koen in ieder geval, dat we dat dan met z'n allen tijdens de Koen en Sander Show op een heel groot scherm, dat we een soort van première met hondjes gaan houden.
2: Dat moeten jullie zeker doen.
1: Ja, toch? Het is niet niks, hoor.
0: Een première met hondjes. Mag ik dan zeggen dat wat mijn voorliefde voor tackles is natuurlijk heel groot. Ik heb 2 tackeltjes. Dat zou ik het wel heel leuk vinden. Dat er dan, dat zeg maar, iedereen met een tackle gewoon gratis mag komen.
1: Ja, nou, ik vind het een goed reden. Gaan we het even in werking zetten. Dan met z'n allen gewoon. Je bent in ieder geval niet gesneuveld, dus het is niet voor niks. Dan gaan we gewoon met z'n allen kijken met een hondenrooie loper hoe dat gaat.
0: En even qua locatie, denk je aan Tuschinski? Zit je aan de Ziggo Dome te denken? Moeten we...
1: Ik dacht bij Linda thuis gewoon.
0: Oh, bij Linda thuis?
1: Nee, dat moet
2: een hele grote rode loper bij mijn voordeur. En al die tackles erin, dat kan makkelijk.
1: Komt goed. Hey, dan gaan we regelen. Dan gaan we in werken.
0: Oh, dat vind ik leuk.
1: We vinden wel een locatie.
0: Dat vind ik leuk. Groot scherm. Hey, Linda, voor de mensen die natuurlijk heel erg uitkijken naar seizoen 8 van Gooise Vrouw. Kun je al iets prijsgeven, los natuurlijk van de 2 tackeltjes in aflevering 4?
2: Specifiek over aflevering 4?
1: Nee hoor, nee.
2: Gewoon over het nieuwe seizoen.
0: Ja.
2: Ja, het is weer heerlijk. Ik heb de eerste 6 nu gezien.
0: Ja.
2: De laatste 2 worden nog gemonteerd. En dat werkt natuurlijk weer naar een lekkere cliff.
0: Ja,
2: jeetje. Ik even vooral over Cheryl, want daar zit ik het meest in natuurlijk.
0: Ja,
2: die heeft
0: logisch.
2: Het niet makkelijk dit seizoen.
0: Oh,
2: die hebben te maken met de nasleep van een enorme drugsvangst in hun garage. Ze heeft een zoon met een tussenjaar die dat vertaalt als ik kan gewoon het hele jaar op de bank liggen en de ijskast leeg kanen en verder doe ik helemaal niks. Ja. Ze heeft te maken met Martin die enorme paniek heeft gekregen van die tijd dat ze in de cel hebben gezeten. en nul zin heeft in seks. En dan tegelijkertijd een ongelooflijk aantrekkelijke tuinman die heel erg flirterig doet. Dus ga dat maar eens weerstaan.
1: Ja,
2: en
1: ja.
2: Je wordt knettergek van Cor in huis. Want die zit inmiddels gewoon al heel lang bij hun. En die heeft gewoon bedacht van ik ga nooit meer weg. En ja, daar heeft Cheryl niet zo heel veel zin in. Dus dat botst heel erg. Zo de War of the Roses met Cor.
1: Ja.
2: Met helemaal spek gelachen tijdens de opnames van die scènes. Want dat was ook heel veel improvisatie. En dan denk je op een gegeven moment ook, nu niet lachen. Nu niet lachen, want dit is zo leuk. Maar je bijt echt de binnenkant van je wangstuk. En waar ze natuurlijk ook nog mee te maken heeft, is dat Martin Moreiro met die ene zwemmende zaadcel die hij nog had, zijn ex zwanger heeft gemaakt.
1: Ja.
2: En daar komt een baby. Dus nee, Cheryl heeft het echt niet makkelijk.
1: Kortom, een vrij rustig seizoen.
2: Lekker.
1: Ja. Hey, maar Linda, dan zeg je, ik heb de eerste 6 afleveringen gezien. Hoe vind jij het dan om toch nog naar jezelf te kijken in acterende vorm? Vind je dat dan nog? En ben je dan meer ook met een regisseurs oog aan het kijken? Of ben je heel clear? Hoe gaat het? Neem eens, hoe kijk jij een aflevering van Gooise Vrouw voor het eerst?
2: Ja, ik vind het eigenlijk altijd heel moeilijk om naar mezelf te kijken. Televisieprogramma's kijk ik zelden terug. Als ik een nieuw programma maak, dan wil ik natuurlijk de eerste paar zien, omdat je wil weten hoe het geworden is en of het goed gemonteerd is. Maar op een gegeven moment laat ik dat helemaal los en ik kijk niet graag naar mezelf. Als ik naar een miljoenenjacht kijk, dan schakel ik pas in als Winston live dat geld kon brengen. Want dat is het enige deel waar ik niet bij was.
1: Ja, oh.
2: Maar ik kan heel moeilijk naar mezelf kijken.
0: Waarom is dat dan?
2: Ja, dat weet ik niet. Dan ga ik me echt erg aan alles. En dan ben ik extreem kritisch op mezelf. Denk, oh, wat lach ik nou hard? Of was dat nou nodig? Of wat zeg ik nou? Of weet ik veel. Ja, ik erger me gewoon snel aan mezelf. Maar het is anders als je een rol speelt. En Cheryl is zo'n zo'n character geworden dat ik kan makkelijker naar Cheryl kijken dan naar dingen waar ik gewoon zelf ben.
1: Ja.
2: Dus ik kan dan veel beter kijken naar zit het allemaal goed in elkaar? Ziet het er mooi uit? Kan ik alles goed verstaan? Oh, wat jammer, nou hebben ze dat ene grapje, hebben ze eruit gemonteerd. Misschien is het toch leuk als dat er nog in kan. En worden we misschien te lang. Dus dan zit ik veel technischer te kijken eigenlijk. Omdat ik een personage ben, kan ik dan beter naar mezelf kijken.
1: Ja, en natuurlijk de obligate vraag. En het is je denk ik al een keer gesteld. Maar goed, je hebt 171 jaar ervaring qua presenteren. Acteren is relatief nieuwer. Waar ga je nou nog steeds mee?
2: Dat is al best lang hoor.
1: Ja, maar goed,
2: ik ben begonnen met spangen toen was ik 37 of zo. Oh, en ik ben nu 62. Dus ik doe het inmiddels
1: maar
2: al.
1: Maar Disney Cat Show, toen was je 12 denk ik.
2: Toen was ik 19 jaar. Ja. Maar dat was ook wel acteren. Hè? Want dan speelde ik met een pop.
1: Ja, dat is waar.
2: Dus ja, ik acteer bij.
0: Je gaat al even mee, Linda. Ja, dat is wel.
2: Ja.
0: Hey, nog een laatste dingetje. Want het is in de televisiewereld vanavond natuurlijk een belangrijke avond.
2: Oh ja? Mis ik iets?
0: De televisiering.
2: Ja, dat is vanavond.
0: Ja, dat is vanavond. Ja.
1: Ik hoor dat je niet gaat.
0: De jurk hangt niet klaar.
2: Nee, maar ik ga wel kijken. Ja, nou, ik was me er niet van bewust dat het vanavond was. Nee. Maar ik ga wel zeker kijken. Want dat vind ik natuurlijk wel heel erg leuk.
0: Wie gaat er winnen? De Bondgenoten, Kassa of Woeste Grond? Wat denk jij?
2: Ja, wat een bijzondere keuze, hè? Ja, ik zou het natuurlijk... Ja. Ik werk voor SBS, dus ik zou het natuurlijk heel erg leuk vinden als de Bondgenoten wint.
1: Ja.
2: Maar de Woeste Grond is volgens mij heel populair. En Kassa al zo lang, die zou ik het wel gunnen, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja.
2: Kijk, ik ben als SBS-collega ben ik voor de Bondgenoten. Maar zo'n programma wat er al zo lang is, dat dan nu zo gewaardeerd wordt...
0: Ja, toch?
2: Ja, vind ik ook wel heel bijzonder. De Woeste Grond heb ik eerlijk gezegd nog nooit gezien. Maar dat is ongelooflijk populair. Ik vind het een hele moeilijke
0: afweging. Nou, we gaan er vanavond achter komen.
2: Als collega vaak voor de Bondgenoten dan.
0: Heel goed. Ik had het antwoord al een beetje verwacht, Linda.
2: Ja, ligt een beetje voor de hand. Maar ja.
0: We gaan kijken naar Gooise Vrouwen, Linda. Ontzettend bedankt, hè.
1: Dankjewel, hè.
2: Oké, graag gedaan.
0: Doei.
2: Tot hier bij die première dan,
0: dankjewel.
2: Hè.
0: Dankjewel.

0: En straks het nieuws van 9 uur. Alle Altena, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Bijna 500.000 huizen worden bedreigd door een probleem dat je niet zomaar even oplost.
2: De drie noten.
0: Ik heb ze onder de knop. 1, 2 of 3 noten van een grote hit. En als je denkt te weten hoe het liedje heet, dan mag je de titel gaan appen in de app van Joe. Heel simpel. En je kan winnen het Koen en Sanne Show pakket en de kussen van Beter Bed.
3: En of het 1 of 2 of 3 noten worden, dat is aan mij als enige overblijvende notaris. Nou, dat is wel heel makkelijk. De Unox-reclame.
0: Nou, hij lijkt wel een beetje op, ja.
3: Ja, nee. Maar nee, we houden bij 1 noot.
0: 1 nootje, toch? Een nootje van die grote hit. Maar hoe heet het liedje? Kom maar door in de app van Joe. Succes.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten.

0: Inbouwbedrijf.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
16: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: En het nieuws van 9 uur, Anne Altena.
3: Goedemorgen. Steeds meer huizen in ons land krijgen te maken met funderingsproblemen. En dat komt door het extremere weer, meldt de NOS. Doordat de grond steeds vaker te droog is, ontstaan er ook vaker scheuren in de muren. Bouwbedrijven hebben er een handen vol aan. Bijna 500.000 huizen worden bedreigd door funderingsproblemen. Meerdere webwinkels in ons land gaan de strijd aan met nep-webshops. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Er zijn steeds meer van dat soort nep-webshops. Je bestelt er iets, maar je pakketje komt nooit aan. Nou, echte webwinkels gaan nu met een speciale speurdienst op zoek naar die nep-webshops, zodat ze snel offline kunnen worden gehaald. En ophef in een buurt in Amsterdam, daar heeft de gemeente 2 trampolines weggehaald uit een speeltuin. Ze zouden te gevaarlijk zijn. Ja, buurtbewoners en kinderen snappen daar niks van. Die hebben de afgelopen jaren nog nooit iemand met een schrammetje gezien, zegt ze bij AT5.
4: Ik heb eigenlijk nog echt nooit iemand gezien die is gevallen.
5: Er werden meer mensen gelukkig dan gewond.
6: Dat je zoveel plezier wegneemt, bewust wegneemt. Dat vind ik denk ik het meest vervelende eraan.
3: Ja, de gemeente wilde de trampolines wel laten staan, maar alleen als de buurt ze verving door gekeurde varianten en een stichting oprichtte voor de verzekering. En daar hadden de buurtbewoners geen zin in. Het weer van Buienradar, een mix van wolken, buien en zon, wordt hooguit 16 graden.
2: Ja, en door dat wisselvallige weer merken we een hele drukke ochtend op de weg. Op dit moment aan de vertragingen 95, dus we zitten echt nog vol in die ochtendspits. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld, 1,5 uur extra reistijd. De A27 Breda richting Gorkum bij Werkendam, 40 minuten file van 13 kilometer. De A50 Zwolle in de richting Arnhem bij Hoenderloo, daar staat een kapotte auto. 13 kilometer is het gevolg en je bent daar een uur langer onderweg.

0: Oké, komt hij nog één keer. Voor het Koen en Sander Show pakket. Welke hit is dit? Mag je nu appen?
1: De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: En dan hoor je zometeen de afdak en de muziek en de singalongen.
2: Ja, dat

0: Want You Back in de Singalong. Goedemorgen.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: We zijn begonnen aan het misschien wel lekkerste uurtje van je dag.
2: Absoluut, zeker. Twee nummers onderweg. Het betekent alleen maar lekker meezingen, meeblaren. Het mag allemaal ongegeneerd.
0: Ja, er is dan wel één zo'n liedje wat je nog even zelf moet raden welke dat is. Hanna, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Hanna. Hoe is het met je?
3: Goed.
0: Ben je goed begonnen aan de donderdag?
3: Ja, zeker. Altijd met jullie show.
2: Oh, wat fijn te horen. En wat brengt de rest van de donderdag jou?
3: Ik moet een halve dag werken. En vanmiddag moet ik het huis opruimen.
0: Je moet het huis opruimen?
3: Ja, dat wordt verduurzaamd bij ons.
0: Oh, geïsoleerd en zo.
3: Nou, de isolatie zit er gelukkig al. Een nieuw afzuigsysteem en de ramen worden vervangen.
0: Oh, ja.
2: Eindelijk door glas.
3: Ja.
0: Zo gaat dat in Schalkhaar, hè?
2: Waar geldt in daglicht.
0: Ja. Hanna, wij zoeken het antwoord op de vraag: welk nummer is dit?
3: Ja, dat is Niet of Nooit geweest van Agda en de Munnik.
0: En dat is goed geantwoord. Ja hoor. En dat geeft jou recht op het Koen en Sander Show pakket. En dan doen we er ook nog een kussen bij van Beter Bed. Gefeliciteerd,
3: Hanna. Helemaal geweldig.
2: En het is niet zoals Ivar Ebt Max Verstappen met Niet of Nooit gereest.
3: Nee.
0: Maar
3: Koen, ik had nog wel een vraag.
0: Oh ja?
3: Ja, ik woon in Schalkhaar en dat ligt vlakbij Teuge.
0: Dat zag ik, ja. Het vliegveld waar ik van ga vliegen vanmiddag.
3: Ja, en ik heb flight radar, dus ik wil heel graag weten wat het vluchtnummer is. Dan kan ik even kijken of ik je over zie komen.
0: Ik ga jou vertellen, het toestel waarmee ik vlieg is de PH-TGM.
2: Ja.
0: De PHTGM.
2: En als je dat invult, pH-waarde als het ware.
0: Als je dat invult, dan gaan we even zwaaien naar elkaar vanmiddag, Hanna.
3: Ja,
0: tot dan.
3: Is goed. Tot dan.
0: Hoi.
3: Doei.

0: is gedaan met de Summer Nights. We gaan zelfs onder de 10 graden komen.
1: Oeh.
0: In de nacht, hè, wel te verstaan. We krijgen Autumn Nights.
2: Zometeen in de singalong hebben we Queen voor je. En Aqua.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool. Per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Chris?
14: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld.
16: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
21: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. vandaag nog je tickets.
20: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus. Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag tijdens de Week van Ons Eten.
22: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
11: Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
23: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
11: Nationale Groente- en Fruitdag.
2: Weerbericht van Buienradar. Bewolkt, buien, vanmiddag meer zon en herfst. Het wordt zo'n 16 graden vandaag. Toch even kijken naar de ochtendspits, want we hadden een hele drukke ochtend op de weg. We zijn er nog niet helemaal vanaf met 53 vertragingen. Het is nog druk op de A16 Breda richting Rotterdam bij Klaverpolder, 35 minuten. En ook nog 40 minuten op de A50 Os Arnhem bij Valburg.
24: De Joe Singalong met Koen en Sander.
2: Sander, goedemorgen.
0: Een hele goede morgen.
2: Zometeen de Frank Boeijengroep, ook Aqua met Barbie Girl krijg je nog. Queen komt eraan, We Will Rock You en nu in de Singalong Clouseau. En Anne.

ochtend tussen 9 en 10. In de Coen en Sander Show. Dit is Joe.

0: kan deze echt woord voor woord meedoen. Geweldig. Aqua en Barbie Girl.
1: Ja, leuk liedje. Blijft een goeie, ja.
0: In de Joe Singalong. Ja, grote hit natuurlijk uit de jaren 90. Toen de muziek ook alle kanten opging. Van crunch naar happy hardcore. En ja, dit soort gekke uitschieters zaten er dan ook weer tussen. Ik heb ze later nog een keer op een podium zien staan. Maar dan is Aqua in één keer, ja, zijn ze zeg maar ook wat ouder geworden.
1: Ja.
0: En dan staat hij nog steeds in dat leren jekkie, ja, en zij in een zuurstokpakkie. Dat ziet er toch anders uit.
1: Het wordt een keer treurig natuurlijk.
0: Het wordt een keer treurig.
1: Om als Aqua, Barbie Girl en Dr. Jones te zingen.
0: Ja, en Dr. Jones ook zo'n goeie.
1: Ja, maar ze hadden één heel mooi liedje, Turn Back Time. Dat was dan een hele mooie ballad. Allemaal jaren 90.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Over heerlijk gesproken, we zitten in de singalong. We krijgen nog Katrina and the Waves. Love Shine the Light, het songfestival ditje zo dadelijk. Maar eerst deze klassieker van Frank Boeien en de Frank Boeien Groep. En zijn Kronenburgpark in de singalong.

0: en de Katrina's met Light Shine and Love.
1: Wat is dit nou weer?
0: Ga lekker. Ander zondag.
1: Ga even iets anders.
0: Ander zondag.
1: Het is 10 voor 10. Zometeen Daniel Smulders met onder andere Rick Astley. De Golden Earring.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: teruggeleverd kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag tijdens de Week van Ons Eten.
14: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
13: Ontdek in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
15: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Koen en Sander Show op Joe. Want met Joe zit je front row. Koen en Sander sturen je naar de beste wedstrijden. Luister morgenochtend naar de Koen en Sander Show. En maak kans op tickets voor de wedstrijd Feyenoord AZ, aangeboden door Eurojackpot.
14: Ben je ook zo gek op groente en fruit?
13: Nationale Groente- en Fruitdag.
16: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
17: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
16: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
18: Soms zul je zeggen...
19: Jij blijft mij inspireren, pap.
18: Voor de eeuwige optimist, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
12: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
4: Langer mee doen is goedkoper.
12: Zeker, kwaliteit rendeert.
13: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
1: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
20: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Even bollen met Select.
22: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
22: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
25: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
26: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
27: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
28: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
29: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
30: Dit is jouw 10 uur. Nu.nl nieuws krijg je van Alain Altena.
31: Goedemorgen. Steeds meer jongeren durven te praten over hun mentale gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. 5 jaar geleden vond dik de helft van de jongeren het nog lastig. Nu is dat nog maar een derde. Deze expert vertelt waar jongeren zich zorgen over maken.
32: We zien heel veel prestatiedruk, zorgen over de toekomst, sociale druk, financiële druk, maar ook middelengebruik, suïcidale gedachten, eenzaamheid, depressies. Eigenlijk komt alles wat je maar kan bedenken, komt voorbij.
31: Bijna alle jongeren zeggen wel eens last te hebben van psychische problemen. Een grote politieactie in Gelderop in Brabant. Zwaar bewapende agenten zijn daar vanmorgen een bedrijfspand binnengevallen. Ook kwamen er veel rechercheurs naartoe. Wat er aan de hand is, is niet bekend. Steeds meer huizen in ons land krijgen te maken met funderingsproblemen. En dat komt door het extremere weer, meldt de NOS. Doordat de bodem steeds vaker te droog is, ontstaan er ook vaker scheuren in de muren. Bijna 500.000 huizen worden bedreigd door funderingsproblemen. En dat gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 ervan verdwenen. Dat meldt het Wereld Natuurfonds.
33: Bijvoorbeeld in zoetwater zien we dat de achteruitgang heel groot is. Rivieren en meren staan bijvoorbeeld onder druk door vervuiling en dammen, waardoor veel zoetwatervissen niet vrij kunnen zwemmen. In de zee gaat het met haaien en roggen gaat het sterk achteruit, vooral door visserij en bijvangst.
31: Vast te horen bij de NOS. Ook zijn dieren hun leefgebied kwijtgeraakt door bijvoorbeeld het kappen van bomen, vervuiling en klimaatverandering. Ja, toch zijn er ook lichtpuntjes. Bijvoorbeeld uit ons land. Eerst was er hier geen otter meer te vinden, maar door maatregelen lopen er nu weer honderden rond. Het weer van Buienradar, bewolkt en buien. Vanmiddag meer zon, maar vooral aan zee waait het flink. Het wordt hooguit 16 graden.
30: Dankjewel, Ellen. Verkeersinformatie dan bij Joe van Flitsmeister. Met die drukke ochtendspits die we achter de rug hebben, is dit een staartje nog. De meest opvallende A2 Utrecht-Den Bosch. De andere kant op, Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Kerkdriel, half uurtje. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Zevenbergsehoek, ook een half uur. En de A50 Os-Arnhem tussen Maasbrug en de Valburg. Daar heb je tussen Maasbrug en de Valburg, de twee verschillende dingen, 20 minuten extra. Dit is Level 42 en ik ga je onder andere zometeen horen en nog veel meer.
34: Dit is Joe met Daniel Smulders.
30: Ik krijg Bob Marley en de Wailers zometeen. Eerst Golden Earring, hier is Twilight Zone.

0: echt altijd als ik Bob Marley hoor. Dan denk ik, doe rustig man, doe rustig. Het is inderdaad, we moeten allemaal een beetje rustiger gaan.
1: Stop treating everything at work like an emergency. There is no such thing as a workplace emergency. It is only a fucking email. Nobody is bleeding. The building is not on fire. They need to learn to calm the fuck down.
0: Goedemorgen, leuk dat je luistert. Dit is Joe. Gisteren was Max Martin in Nederland. Weet je wie dit is, Max Martin? Hij was in Nederland bij de première van een musical in Utrecht. Maar Max Martin is misschien wel de grootste Zweedse exportproduct van de 90s. Die man heeft alle grote hits gemaakt. Backstreet Boys, Britney Spears. Nou echt, het gaat maar door als het gaat. Ace of Base, weet je, dat soort dingen. Wat dat betreft staat hij ook mooi in een rijtje. Want Zweden heeft namelijk de wereld fantastische dingen gegeven. Ik roep maar even wat. ABBA, Spotify, The Pacemaker, IKEA, Knäckebröd en Roxette. En een van de grootste hits van Roxette heb ik hier voor je. En ga je zo meteen horen. It must have been love, but it's over now. Maar eerst de familieproblemen van Level 42 bij Joe. Running in the family.

0: komt uit de film deze. Roxette, Must Have Been Love.
1: Uit! Nou!
0: Pretty Woman. Julia Roberts, Richard Gere uit de jaren 90. En over films gesproken. We zitten met z'n allen te wachten op de Spik Splinter nieuwe Batman. Zou dit jaar uitkomen, hè, de film. Kleine update, gaat toch niet gebeuren. Nee, Hollywood heeft toch nog een ziel. De regisseur krijgt namelijk alle tijd om een privé-kwestie op te lossen. Ze hebben de set platgelegd. De film komt nu pas uit in 2028. We moeten nog even wachten dus. Maar schrale troost. Als het gaat om Batman heb ik toch wel een van de hoofdrolspelers zometeen op de radio. Het is namelijk The Joker. Over een paar minuten. Uitgevoerd door de Steve Miller Band. Nou, Mr. Rick Astley.

0: Steve Miller Band. Joker was dat bij Joe. Met het destijds de 70s, 80s en 90s. Met een liefdesliedje zometeen. Misschien wel de ultieme liefdessong. Want sommigen nemen genoeg met... Ik hou van je. Anderen willen tot de maan en terug. Maar het liedje dat je zo gaat horen doet er nog een schep bovenop. Tot de zon niet meer schijnt, de zeeën opdrogen en de aarde stopt met draaien. Welk liedje dat is, hoor je zo.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Koen en Sander Show op Joe. Want met Joe zit je front row. Koen en Sander sturen je naar de beste wedstrijden. Luister morgenochtend naar de Koen en Sander Show. En maak kans op tickets voor de wedstrijd Feyenoord AZ, aangeboden door Eurojackpot.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina Melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, een broodje.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Hé, hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel. Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
12: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow.
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Goedemorgen, 10:30 geweest. Daniel Smulders hier. Dit is de verkeersinformatie op Joe van Flitsmeister. De vertragingen nog die er zijn. Meest opvallende is de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoogemade en Leidschendam ongeluk gebeurt, 25 minuten. A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en Zaanstad, 30:30. A12 voor Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Zevenaar. Defecte vrachtwagen zorgt voor een kwartiertje extra reistijd. En de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug, 25 minuten. Mooi liefdesduet komt eraan. Mary J. Blige en George Michael. As naar Mr. Mister.
19: Dit is Joe.

liedjes uit de 70s, 80s, 90s die je allemaal kent. George Michael, Mary J. Blige, As by Joe. En dit wil je meemaken, als het goed weer is. Aanstaande dinsdag is het D-Day voor Koen Swijnenberg. Dan gaat hij namelijk voor de allereerste keer een vliegtuig zelfstandig aan de grond zetten. Heeft hij nog nooit gedaan. Het is zijn cadeau van Sander voor het 20-jarige jubileum. Ze geven elkaar cadeaus die je voor de eerste keer kunt doen. Voor de eerste keer een vliegtuig aan de grond zetten. Is best wel een ding. Alle info erover ga je natuurlijk meemaken als je luistert naar de ochtendshow van Joe. Dat is de Koen en Sander Show. Morgenochtend, 6 uur, zijn ze weer paraat. Allemaal dingen voor de eerste keer. Dit liedje gaat trouwens ook over de eerste keer. Heel goed luisteren. Het gaat over de eerste keer plassen tegen het prikkeldraad als man zijnde. Luister maar eens goed. Electricity flows with the very first piss. Dit erin. Luister maar naar Rubber Back First Time bij Joe.

bij Joe. 2 jaar geleden hoorde ik dat Kim Wilde in Nederland zou komen. Ik ben helemaal enthousiast en denk, nou, ga ik er naartoe, vind ik leuk. Is er niet van gekomen. Nou, toen dacht ik, shit, dat gaat nooit meer gebeuren. Het jaar erop kwam ze weer. En nu heeft ze aangekondigd dat ze in april 2027 naar haar toe komt met haar singles tour. Speelt alleen maar de allergrootste hits. En ze maakt de complete Elfstedentocht langs de poppodia. Zal ik ze even opnoemen? Let op. Enschede, Utrecht, Zwolle, Groningen, Amsterdam, Antwerpen, Den Haag, Alkmaar, Tilburg en Heerlen. Dus ook al zou je het willen, je gaat er zien. Dat kan niet anders. Een van haar grote hits, dit is Cambodia, Kim Wilde bij Joe.

0: Adventures of Stevie V. Bij Joe, het lekkerste hoort uit de 70s, 80s, 90s. Onder andere lekker disco met Jimmy Ballhorn. Dance Across the Floor komt er zo aan. Ook een van de grootste van Bryan Adams. Maar eerst nog het nieuws wat je zo krijgt van Alain. Goedemorgen, Alain.
1: Ja, goedemorgen. Met zometeen de woningmarkt. Goed nieuws voor kopers, maar slecht nieuws voor huurders.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werken Nederland.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
11: Wen hem eraan.
12: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet.
13: Ik kan opeens totaal flippen.
14: Ouder worden komt vanzelf.
15: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
14: Eraan wennen is een ander verhaal.
16: Je bent in de overgang.
14: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
17: Ik ga als een feniks herrijzen.
14: Wen hem eraan. Nu in de bioscoop.
18: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
19: Schat, je hoeft niet te huilen.
20: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
21: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
20: Dat lucht op.
18: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
22: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
26: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
25: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
26: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
27: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
28: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
0: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
1: Balen zeg. Koffie?
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: 11 uur, nu.nl nieuws met Alain Altena.
16: Goedemorgen. De gekte op de woningmarkt lijkt voorbij. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers. Op steeds meer plekken dalen de huizenprijzen. En ook is er meer aanbod, onder meer doordat veel oude huurwoningen worden verkocht, zegt deze expert tegen de NOS.
29: Toch zien we dat beleggers, als een woning vrijkomt, toch heel erg veel kiezen voor verkoop. Dus dat blijft maar doorgaan. En dat is natuurlijk fijn voor kopers, want die hebben meer keuze. Maar het is een drama voor huurders, want er verdwijnt elke keer weer een huurwoning van de markt.
16: Gemiddeld betaal je voor een koophuis nu iets meer dan 5 ton. Steeds meer jongeren durven te praten over hun mentale gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. 5 jaar geleden vond dik de helft van de jongeren het nog lastig. En nu is dat nog maar een derde. Volgens deze expert helpt praten altijd.
30: Blijf bij elkaar inchecken en heb het erover. Want dat kan al heel erg opluchtend zijn.
16: Toch wordt die openheid soms te veel. 1 op de 6 raakte er vrienden door kwijt. Russische hackers hebben gestolen data van Shell en Philips op het dark web gezet. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. De bende eiste eerder al los geld na een cyberaanval afgelopen zomer. Nu de gegevens zomaar online zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat de bedrijven niks hebben betaald. De gelekte data gaat over technische tekeningen en projectplannen en niet om persoonsgegevens. En chaos in een straat in Soest. Al 15 huizen hebben daar huisnummer 20 met een letter erachter. Maar daar komen er nog eens 32 adressen van bij. En dat wel het nu al misgaat, schrijft de Telegraaf. Zo komen pakketbezorgers steeds naar nummer 20, zonder letter dus. Ja, bewoners balen ervan en zouden het liefst duidelijkere huisnummers willen. Maar de gemeente Soest zegt dat dat niet zomaar kan worden aangepast. Het weer van Buienradar, bewolkt en buien. Aan zee waait het flink, maar vanmiddag wel meer zon. Het wordt hooguit 16 graden.
13: Alleen dankjewel, dan de verkeersinformatie. Flitsmeister geeft de volgende vertragingen. A2, Den Bosch-Utrecht tussen Empelbrug en Zaltbommel. 20 minuten, er liggen daar voorwerpen op de weg. A4, Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Hoofddorp, 10 minuten. A28, Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en de brug. Katervierde, tweede ongeluk gebeurt daar, 20 minuten. Het klonk als een carnavalsprins. Ze brug Katervierde, tweede.
31: Dit is Joe, met Daniel Smulders.
13: Is niet, hè? Gewoon brug Katervierde, nummer 2. Ja, niet dat je daar in de Polonaise gaat staan natuurlijk. Hey, leuk dat je luistert. Ik heb Jimmy Ballhorn, Dance Across the Floor. Eerst Mr. Brian Adams.

staat bij Joe. Heb je wel eens voorgesteld wat er moet gebeuren als Disney een wereldwijde film uitbrengt? Ik bedoel, in Nederland hebben we gewoon ook de Nederlandse versie. Maar dat moet je dus voor alle talen hebben. Nou is Phil Collins, de grote man die natuurlijk voor Tarzan You'll Be In My Heart heeft gezongen. Maar dat heb je ook in allerlei versies. Hè? Bijvoorbeeld deze, dus in Mandarijn. Dat klinkt niet makkelijk dit, hè? Heeft Phil Collins ook niet gedaan. Hij deed wel de Duitse, moet je horen. Van nu aan zijn vier. En hij deed ook de Italiaanse versie, hoor.

baas. Hij zal al lang op geoefend hebben. Ivo Nier zou waarschijnlijk jaloers op hem zijn. Die spreekt er ook altijd alle talen. Daarom ook de Ivo Nier van de popmuziek. Hier is Phil Collins. You'll be in my heart bij Joe.

Joe heeft het lekkerste uit de jaren 70, 80, 90. Wat leuk dat je luistert. Daniel Smulders hier en het is voorbij. Door de regen is de herfst gestart. Zomer ligt achter ons. Afscheid van de barbecue, je slippers en dat derde wijntje... omdat je morgen toch niks hoeft. En vanavond neem je afscheid van nog iets. De afstandsbediening. Aai hem even. Zet nog één keer naar je favoriete foute serie. Want morgen trappen PSV en Heerenveen de Eredivisie weer af. Mag je het op mij leggen, maar vragen of het geluid wat zachter kan.

0: Alleen maar lekkere liedjes uit de jaren 70, 80 en 90. Die hoor je als je luistert naar Joe. Elton John, Sacrifice. Ik heb zo'n band die meer relatieproblemen had dan een gemiddeld seizoen van Temptation Island. Maar muzikaal leverde dat wel enorme klassiekers op. Die ga je horen. En ook de Tramps met Disco Inferno.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl. En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi.
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
6: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
9: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
10: e-boekhouden.nl. Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Dus je hebt een ID Bus Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
18: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
21: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
22: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
0: Goedemorgen, je luistert naar Joe. Daniel hier in de verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén vertraging maar. A12 van Oberhausen naar Arnhem, tussen Oud-Dijk en Duiven. Je zit er op een kwartier extra reistijd. Dit is

70, 80 en 90 de hele dag. Met zo om 12 uur tijd voor de lekkerste ethisch voor in je pauze. De Joe Ethisch Lunch. Ik zit alvast even in het reserveringssysteem te kijken. Er komen mooie dingen binnen. Sowieso Tina Turner voor jaar uit Oestgeest. Maar er zijn nog wat

Elton John. Gisteren bij het laatste concert in Düsseldorf geweest van de Backstreet Boys. Wat een avond, mijn stem is weg, maar ik ga het nooit meer vergeten, zegt Evi. Ja, 10 stadionconcerten daar. Hè. Die boybands die hebben er nog behoorlijk druk. Best Live volgende maand in de Ziggo Dome. En Take That volgend jaar na AFAS Live. Vroeger moest je van je ouders wachten tot je oud genoeg was om erheen te mogen. Nu moet je wachten tot je eigen kinderen een avond alleen thuis kunnen blijven. Just Take That, Back for Good bij Joe.

0: app van Joe. Je favoriet kan er altijd bij, hè? Ja, hits uit de jaren 80 voor tijdens de lunch. Dan Hartman onder andere, Relight My Fire, Tina Turner, The Best. Komt allemaal in de ethisch lunch direct na het nieuws met Nathalie. Goedemorgen nog, Nathalie.
1: Ja, goedemorgen nog. Een echte ski-legende gaat weer de lat op. En wie dat is, hoor je zo.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers. Praxis.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
14: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
15: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met Vind.
17: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
18: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
19: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
20: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
21: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
20: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
23: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, uit een
4: broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
25: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
26: Wow!
25: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
27: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
28: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
27: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
29: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
30: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
31: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
32: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
33: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
31: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
34: Bijna 12 uur, nu.nl nieuws met Nathalie van Zuylenkom.
35: Goedemiddag, wat meer ademruimte op de woningmarkt. De huizenprijzen dalen en ook is er meer aanbod, blijkt uit de nieuwste cijfers. Er wordt ook minder overboden, zegt deze expert tegen de NOS.
36: Kopers hebben nou eenmaal meer keuze, dus dat maakt niet altijd meer dat ze flink gaan overbieden.
35: Dat er meer huizen te koop staan komt, onder meer doordat veel oude huurwoningen worden verkocht. Er is nog veel onduidelijk over wat er nou is gebeurd in Geldrop in Brabant. Vanmorgen was daar een grote politieactie. Zwaar bewapende agenten vielen een bedrijf pand binnen. Waarom is nog altijd niet duidelijk en voor zover bekend is er ook niemand opgepakt. Dan een heftig ongeluk in Duitsland. In de buurt van Berlijn zijn 4 mensen om het leven gekomen. Het gaat allemaal om jongeren en alle 4 reden ze op een brommer. Ze zouden op een auto zijn gebotst die een andere auto inhaalde. Ja, en ze gaat het toch weer proberen. De 41-jarige Amerikaanse ski-legende Lindsey Vonn kennen we van de Olympische Spelen begin dit jaar. Ze ging de piste op terwijl ze een gescheurde kruisband had. En dat ging helemaal mis.
37: These are the types of times that are going to go down. Lindsey Vonn is down. And a big crash from Lindsey Vonn. That's an absolute disaster. That's what everybody didn't want to see happen.
35: Ja, 8 maanden verder zijn we nu. Ze is nu geselecteerd in de hoofdselectie van de Amerikaanse skibond. Wel is ze nog aan het revalideren. Dan nog het weer van Buienradar. Bewolkt en buien aan zee waait het flink, maar later wel wat meer zon. Het wordt hooguit 16 graden.
34: Dankjewel Nathalie. Dan de verkeersinformatie bij Joe. 1 melding is dat. A16 als je rijdt van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk, Zuid en Zwijndrecht. 10 minuten.
38: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.

Leuk dat je luistert naar de Etens Lunch. Smakelijk eten als je aan je boterhammen gaat beginnen. We hebben alleen maar hits uit de jaren 80. En via de app van Joe kun je doorgeven wat je graag wil horen. Soms hoor je een stem die precies snapt hoe je je voelt. Natalie Cole zingt niet zomaar over iemand missen. Ze zingt over die warme heimwee. Dat je iemand zo graag weer even vast wil houden dat je het voelt in je buik. Een soort muzikale knuffel in de Etens Lunch voor iedereen die nu aan iemand denkt.

nou zit je lekker te lunchen, hè? Maar weet je dat je om 16:45 vanmiddag 1000 piek rijker kan zijn? 1000 euro ligt voor je klaar in de finale van het leukste woordspelletje van de Nederlandse radio. De Alpha Battle vanmiddag. In de middagshow met Kai de Lat ligt op 8 goede antwoorden. Maar geloof in jezelf, dat kan jij. Vanmiddag 16:45 bij Joe de Alpha Battle. En zo Michael Jackson in de 80's lunch. Na Wax.

0: vrijdag. Iedere maandag tot en met vrijdag, 12-1 tijdens de lunch. Dit is de Joe 80's Lunch. Met een van de mooiste rock ballads uit de jaren 80. Van Hart is die. En je hoort de drumster van Prince.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
7: Soms wil je zeggen...
8: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
7: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
9: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
11: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
17: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
19: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
20: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
0: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
20: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
0: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
21: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
23: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
24: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
25: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
26: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
27: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
28: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
29: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
30: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kruller Mühle Museum. Mis het niet.
31: Dit is Joe. De Joe Ethisch Lunch met Daniel Smulders.
32: En Nederland is filevrij, dus nog meer ethisch. Het is sneller op de radio. Hier is Heart and Alone.

0: Sheila hier bij Joe en de 80's Lunch. Glamorous life, without love, it ain't much. Mooie aankondiging voor het tv-programma.
1: Without further ado, audience, give it up for the queen of percussion. The one and only Sheila E.
0: Een naam voor je verzinnen. In dit geval de Queen of Percussion voor Sheila E. Mooie naam ook. Weet je hoe Sting aan zijn naam komt? Want dat is natuurlijk niet zijn echte naam. Nee, ja, dat is van een andere kaliber. Vroeger op school droeg je namelijk altijd truien. Een zwart en geel gestreept. Iedereen zei, kijk uit, het is een bij. En die steken, dus vandaar hoor je.

0: alleen maar lekkere liedjes uit de jaren 80 tussen 12 en 1. Je vraagt ze aan hè, via de app van Joe, net zoals dat bijvoorbeeld Patrick doet.
1: Ah, die Daniel van Joe. Hey. Zou ik een klein verzoekje mogen aanvragen, maat?
2: Tuurlijk.
1: Bruce Springsteen, born in the USA. Als die van mij wil draaien, maak je hem helemaal gek.
2: Snap ik.
1: Later.
0: Nou, voor 1 uur gaat het niet meer lukken, maar straks bij Edwin ga je hem horen. Eerst er voor Vanessa, Belinda Carlisle bij Joe.

0: Alleen maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Dat is wat je krijgt als je luistert naar Joe. Morgen weer een nieuwe 80s lunch. Tijdens de lunch alleen maar jaren 80. Zometeen Edwin en dat is naar het nieuws met Nathalie. Goedemiddag Nathalie.
1: Ja, goedemiddag. Eindelijk komt er wat ademruimte op de woningmarkt. En hoe dat komt, dat hoor je zo.
2: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
5: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
13: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks, voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
17: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
20: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op op diabetesfonds.nl.
0: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hey, goedemiddag, het is 2 voor 1 het nu.nl nieuws. Nathalie van Zuilenkom.
24: Goedemiddag. De beveiliging op de PC's van justitie waren al jaren niet goed, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Justitie. Vorig jaar was er nog een grote hack bij het OM. En nu blijkt uit onderzoek dat er geen systemen waren die verdachte zaken in het eigen netwerk konden monitoren. Of dat inmiddels is opgelost, is niet bekend. De woningmarkt lijkt wat verder af te koelen, blijkt uit de nieuwste cijfers. Op steeds meer plekken dalen de huizenprijzen. Komt onder meer doordat veel oude huurwoningen worden verkocht. Wel wordt er nog flink overboden, zegt deze expert.
25: Ja, er wordt nog steeds veel overboden. Dus ondanks dat er wat meer ruimte is op de woningmarkt voor kopers, zien we dat er nog steeds bij 2 op de 3 woningen overboden wordt. Dus dat er meer betaald wordt dan de vraagprijs.
24: Een huis kost nu gemiddeld 5 ton. Weer een steekpartij op een school in Polen. Een oud-leerling van een basisschool stak een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleefde dat niet. De verdachte van 15 is opgepakt. Gisteren stak een 19-jarige jongen mensen neer op een andere school. 9 mensen raakten toen gewond. Ja, dan gewoon nog heel erg vies nieuws. Ja, sorry als je nu aan het lunchen bent.
26: Oh god.
24: In Utrecht zijn studentenhuizen beklad met poep, schrijft RTV Utrecht over. Meerdere huizen zaten onder en een ander huis is bekogeld met eieren. Wie erachter zit is niet bekend, alles zou weer zijn opgeruimd.
26: En wat voor poep is dit? Is dit van mensen? Is dit van honden?
24: Dat zegt het verhaal niet.
26: Oh ja, ja. Waarom wil ik ook details weten?
24: Ja, in ieder geval eet smakelijk. Ja. Het weer van Buienradar. Vanmiddag vallen er buien. Maar de zon laat zich ook steeds vaker zien en dat bij een graad of 16. Morgen grijs, vooral in het westen veel regen.
26: Oké, dankjewel.
27: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
26: Oh, wat een vies verhaal. Nou, daar gaan we niet meer over nadenken. Alleen maar het beste uit de 70s, 80s en 90s. Al Stewart en Year of the Cat. Zometeen na Madonna, Like a Prayer.

Nou, met dit weer, de regen ook van de aankomende dagen, de lagere temperaturen. Niks maakt beter dan een stampotje eigenlijk. Hè? Het seizoen is echt weer aangebroken voor een lekkere boerenkool met een rookworst erbij. Nou, misschien kan je dat gaan halen in ieder geval in de supermarkt voor vanavond. En Let Us For A Set hoor je over een paar minuutjes met Ironic, na de mannen van UB40. Dit is

70s, 80s en 90s hits. Edwin hier, je luistert Joe. Dit was Alanis Morissette en Ironic. Zometeen de Bee Gees met Too Much Heaven. Eerst nog Dolly Parton. En er is echt een hele hoop gedoe rondom haar erfenis. Het is nu een paar weken geleden dat ze overleed. En er is echt een soort van saga bezig rondom haar neef, die ook haar overlijden bekend maakt op haar Instagram. En het management van Dolly Parton. Het management wil die man namelijk dagvaarden vanwege extreem gedrag, bedreigingen, echt van alles. Maar hij wil de papieren niet krijgen, want hij denkt dat ze hem dan niks kunnen maken. En hij heeft dus een hele huis afgezet met prikkeldraad om dat te voorkomen. Het gaat trouwens wel echt ergens om. De erfenis van Dolly Parton is $450 miljoen. En haar muzikale erfenis is onder andere deze, 9 to 5.

0: De Bee Gees en Too Much Heaven.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Ja, zin in. En ik hoop jij ook. We spelen een nieuwe ronde van de Joe Hit Quiz zometeen. Dat is het spel waarbij je drie fragmentjes te horen krijgt. En de vraag is elke keer, komt dit liedje uit de jaren 70, de jaren 80 of de jaren 90? Heb je het allemaal goed, dan krijg je van mij het partyspel Hipster Battle of the Generations. En je kunt jezelf nu opgeven. Dat doe je door even de Joe-app erbij te pakken. En met te vertellen uit welk decennium deze komt.

0: Wet, wet, wet. En love is all around. Is dit jaren 70, 80 of 90? Meld je eventjes in de Joe-app met het juiste antwoord. En misschien speel je zo meteen mee. Ik ga deze ook helemaal draaien. Net als Relax van Frankie Goes to Hollywood.
1: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goeie.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
7: Balen zeg. Koffie?
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Het eten is klaar, aan tafel.
17: Zo, dat ziet er lekker uit.
18: Ja, een broodje.
19: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
20: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
21: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
24: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Daar heb je Huub van Hubo.
26: Hoi.
25: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
27: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
0: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
1: e-boekhouden.nl.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
26: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster, Battle of the Generations.
28: Ja, die Joe Hit Quiz die spelen we over een paar minuutjes ook Wet Wet Wet en Frankie Goes to Hollywood. Eerst even kijken onderweg. Joe verkeer door Flitsmeister. 11 vertragingen nu in het land. De meeste files zijn onder het kwartier. Eentje is er een tikje langer. Dat is de A15 Gorkum Nijmegen tussen Tiel en Ochten. Er is een ongeluk gebeurd. Vertragingstijd is 20 minuten.

0: Wet Wet en Love is All Around uit 1994. Dus als je dat zojuist hebt geappt naar de Joe-app, dan zou het zomaar kunnen dat je bent teruggebeld.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Ja, want dat was het antwoord op de vraag die ik net stelde. Uit welk decennium komt dat liedje van Wet Wet Wet? Nou, Karin, jij had dat helemaal in de smiezen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Edwin.
0: En ik heb begrepen dat jij dit spelletje altijd meespeelt met de radio.
2: Klopt, ja. Nou, iedere dag doe ik dat eigenlijk.
0: Wat is dan een beetje de setting? Zit je dan op de bank? Wat ben je aan het doen dan?
2: Ja, meestal een beetje hier in huis of in de auto toevallig. Of,
0: En dan zit je een beetje de antwoorden zo naar de radio te schreeuwen?
2: Ja, klopt.
0: Okay. En dan baal je er natuurlijk van als iemand gelijk af is, want dan kan je niet door met het spel, want dan houdt het gelijk op.
2: Nee, dat vind ik altijd zo jammer. Daniel die doet het soms nog wel, dat hij nog één of twee acht fragmentjes laat horen.
0: Dus je vindt Daniel leuker dan als ik het doe?
2: Nee hoor.
0: Hey, Karin, we gaan het spel spelen. Kijken of jij het, als je het echt zelf moet doen, een beetje goed weet te volbrengen. Drie liedjes dus te horen. 5 seconden heb je dan om te zeggen of het nummer uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan niet. Als je allemaal goed hebt, dan krijg je Hitster Battle of the Generations. Het partyspel waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ik wens jou alle succes van de wereld.
2: Dankjewel.
0: Here we go. De eerste opgave is deze.
2: '90s.
0: Ben jij zeker van je zaak, Karin?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ah ja, en terecht hoor. Dat is hartstikke goed. 1997, Let Me Entertain You van Robbie Williams. De volgende.
2: Dit is een lastige. Ik denk de 70s.
0: Jij denkt de 70s voor de Cool and the Gang met Let's Go Dancing. Dat geeft jou helemaal die jaren 70 vibes.
2: Ja.
0: Ik ga het eens eventjes goed bekijken. Het is 1983...
2: 80, denk ik, ja.
0: Maar ik snap jou helemaal. Hij voelt echt 70's. Maar het is een latertje van Cool and the Gang. 1983.
2: Oh, wat jammer.
0: Helaas, het spel houdt hier op. Moet ik... Jij wil heel graag het spelletje afspelen, hè?
2: Ja, dat zou ik heel leuk vinden.
0: Laten we dat dan gewoon voor één keertje even doen zo. Ik had ook nog deze voor.

0: Ja, wat had je daarmee gedaan dan?
1: 90.
0: Ja, dat was goed geweest inderdaad.
1: Ja, ja, ja, ja. Was jammer zeg. Ja.
0: Nou goed, Karin, het is niet anders. Dankjewel voor het meedoen.
1: Heel graag gedaan. Fijne dag.
0: En morgen kun je weer meespelen met Daniel trouwens.
1: Ik ga proberen.
0: Oké. Okay. Fijne dag nog. Hoi hoi. Ja, elke werkdag spelen we het om 2:50. De Joe Hit Quiz. Dit liedje. Ja, niet zoals Karin dacht uit de 70's, maar echt uit de 80's. Let's go dancing. Hier is Cool and the Game.

Ellie en Heart of Glass bij Joe met de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Meld je vooral eventjes in de Joe-app. Wat zijn jouw belevenissen deze donderdagmiddag? Justy heeft niet de allerbeste donderdagmiddag van zijn leven. Die stuurt dat hij onderweg is naar de tandarts. De verstandskies moet eruit en ik zie er mega tegenop. Dat begrijp ik inderdaad. Ik heb ze gelukkig allemaal nog. Maar als dat een keer gaat gebeuren, oei, weet ik ook niet helemaal hoe ik in de wedstrijd zit. Heel veel sterkte. Nu je nog kan meezingen, doe het even. Hè, met Ilse de Lange zo. En dit is Yasu.

0: Niels de Lange. Een grote doorbraak aan Nacho Taf hoorde je. Bij Joe, zometeen het nieuws met Nathalie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ons leger wil dolgraag op TikTok om jongeren te werven en nepnieuws te bestrijden. Maar er is één probleem. Wat hoor je zo?
0: Oké, verder Bruce Springsteen, Born in the USA. En je hoort ook Laura Pausini.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations. Even bollen
6: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
13: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
14: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
16: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Koen en Sander Show op Joe. Want met Joe zit je front row. Koen en

0: Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS Credit Card en Google Pay. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
7: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
11: Oh nee, verzekering...
10: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
11: Oh, wil ik wel.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Het nu.nl nieuws van 2 uur krijg je van Nathalie van Zuiderkom.
16: Goedemiddag. De veelbesproken schietpartij in Overasselt kost het dorp tonnen. Dat zegt de gemeente zelf. Begin vorige maand werd in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Er zou een grote drugsruzie zijn geweest. En er werden daarna meerdere huizen gesloten. En ook werden er camera's geplaatst. En dat kost dus veel geld. De beveiliging op de PC's van justitie was al jaren niet goed, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Justitie. Vorig jaar was er nog een grote hack bij het OM. Nu blijkt uit onderzoek dat er geen systemen waren die verdachte zaken in het eigen netwerk konden monitoren. Of dat inmiddels is opgelost, is niet bekend. In Oekraïne zijn ruim 30 mensen om het leven gekomen bij een grote Russische luchtaanval, zeggen de autoriteiten in Oekraïne. Meerdere bussen zouden zijn aangevallen. Die vlogen daardoor in brand. 14 anderen zijn gewond geraakt. En ons leger wil dolgraag op TikTok om jongeren te werven en nepnieuws te bestrijden. Maar er is één probleem. De overheid heeft de Chinese app voor ambtenaren verboden. Dat komt door zorgen over spionage. Toch zoekt het ministerie van Defensie naar een oplossing, zo schrijft het AD. Wordt nu gekeken naar speciale telefoons om alsnog jongeren via TikTok te bereiken. Daar staat dan alleen die app op en verder niks. Dan nog het weer van Buienradar. Vanmiddag vallen er buien, maar de zon laat zich ook steeds vaker zien en dat bij een graad of 16. Morgen grijs en vooral in het westen veel regen.
15: Dat is verkeer op Joe door Flitsmeister. 13 vertragingen, meeste files onder het kwartier. Eentje is langer, dat komt door een kapot voertuig langs de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel, je vertraging daar is 22 minuten.
17: Dit is Joe in het Edwin Noorlander.
15: En muziek uit Italië zometeen. En ik heb nieuws uit Italië en dat heeft te maken met honden. Ja, hoor je zometeen. Eerst voor Springsteen, hier is Born in the USA.

zometeen Melissa Etheridge. Eerst gaan we eventjes naar Italië voor Laura Pausini. En er komt trouwens ook wat uit Italië naar Nederland toe. Namelijk twee Italiaanse honden. Die zijn speciaal naar Nederland gehaald om wolven af te schrikken op de Veluwe. Het zijn witte berghonden en die leven dag en nacht tussen het vee. Beetje verdekt opgesteld, beetje gecamoufleerd. En die komen in actie zodra ze dus een wolf zien. Nou, dankjewel Italië. Laura Pausini bij Joe. Dit is La Solitudine. Marcus.

Marissa Edwards en Like the Way I Do. Dit is jou met Eric Clapton zometeen. En het mooie Tears in Heaven, dat komt er zometeen aan. En morgenochtend zijn Koen en Sander weer met de leukste ochtendshow van Nederland. De Koen en Sander Show tussen 6 en 10. En morgen ook weer met Joe zit je front row bij de allerleukste voetbalwedstrijden. Liggen twee kaarten klaar voor de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ. En daar kan je bij zijn als jij het antwoord weet op het voetbalraadsel van Sander. Dat gaat dus morgen weer gebeuren. Tickets voor Feyenoord AZ gaan eruit in de ochtendshow hier bij Joe. Het is donderdag vandaag. Tijd voor een beetje

0: Eric Clapton en Tears in Heaven. Zometeen Fleetwood Mac, ook de Doobie Brothers voor je bij Joe. Ja, en kerst komt er weer aan. Het wordt een stuk duurder dit jaar en dat is allemaal de schuld van Denemarken. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Koen en Sander Show op Joe. Want met Joe zit je front row.

0: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: De prijs.

0: Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
8: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
9: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: Goedemiddag, het is exact 2:30. Jouw verkeer door Flitsmeister voordat je zometeen Fleetwood Mac en de Doobie Brothers gaat horen. Er is file op de A2 Den Bosch Eindhoven tussen Bokstel en de Airbornebrug door een ongeluk daar 23 minuten. En een kapotte auto zorgt voor file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel, 9 kilometer. Vertragingstijd nu is 25 minuten.
14: Dit is Yo 70s. 80s. 90s. Dit is Joe.

What a Fool Believes op Joe. En je moet trouwens wat extra geld weg gaan leggen voor de kerst dit jaar. Het wordt een stuk duurder en dat is allemaal de schuld van Denemarken. De oogst van de kerstbomen daar is heel erg tegengevallen. Verder zijn de transportkosten toegenomen. En dat betekent dat je kerstboom wel duurder wordt. Waarschijnlijk ongeveer een tientje ten opzichte van vorig jaar. Ik denk, ik vertel het je vast. Hè. Kan je er een beetje op voorbereiden. En je kunt er ook over nadenken om dan toch maar een neppert aan te schaffen. Dat is ook even een fikse investering. Maar dan ben je niet meer afhankelijk van Denemarken. En je hebt niet meer die vervelende naalden in je auto en in huis. Hè? Robbie Williams, zometeen bij Joe. Eerst het meer zoeten. Nothing's gonna change my love for you. Here is Glam, there was.

The Robster, Robbie Williams en Let Me Entertain You. Het is 3:15, betekent over exact 120 minuten om 4:15. De Alpha Battle, het letterspelletje bij Kai in de middagshow. En vandaag is de weekfinale, betekent dat die 1000 euro er gegarandeerd uitgaat. Misschien wel aan jou. De hoogste score deze week staat nu op 8 goede antwoorden. Doe je best om 4:15. Dit is Fergal Sharkey.

0: Elton John en het prachtige Your Song hoorde je op Joe. Het is bijna 3 uur. Zometeen hoor je op Joe onder andere muziek van Awa en ook Michael Jackson komt eraan. En het laatste nieuws, dat krijg je zometeen van Nathalie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Na een zware blessure keert een legende terug in de skisport. Wie dat is, hoor je zo.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: BTW deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
9: eBoekhouden.nl. Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
14: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
20: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
19: Een initiatief van Pfizer.
17: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
22: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
23: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
24: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
25: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
26: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.

0: 7 voor 3. Goedemiddag. Het NU.nl nieuws. Nathalie van Salekom.
1: Goedemiddag. Andere landen zouden meer geld aan Oekraïne moeten geven. Met die oproep komt defensieminister Yezugus.
2: Wij weten dat alleen Nederland gewoon dat verschil echt niet gaat maken. En ik de andere landen voor nodig heb. En ook van hen verwacht dat ze leveren.
1: Volgens Yezugus gaat Oekraïne een zware winter tegemoet. Het land heeft onder meer geld en wapens nodig. De veelbesproken schietpartij in Overasselt kost het dorp tonnen, zegt de gemeente zelf. Begin vorige maand werd in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Er zou een grote drugsruzie zijn geweest. Er werden daarna meerdere huizen gesloten en ook werden er camera's geplaatst. En dat kost dus veel geld. Dan naar Spanje. Daar is een groep wielrensters aangereden door een man. Na de klap was hij nog niet klaar. Hij reed 200 meter door, maakte vervolgens een U-bocht en wilde de groep daarna nog een keer raken. Dat mislukte. Twee vrouwen raakten ernstig gewond. De man is opgepakt. Hij bleek op verlof te zijn van een celstraf. En een grote sportverrassing. Het gaat over de vrouw die we vooral kennen van dit moment.
3: These are the types of times that are going to go down. Lindsey Vonn is down. And a big crash from Lindsey Vonn. That's an absolute disaster. That's what everybody didn't want to see happen.
1: De 41-jarige Amerikaanse skilegende Lindsey Vonn is het inderdaad. Tijdens de winterspelen begin dit jaar ging ze de piste op terwijl ze een gescheurde kruisband had. Ze viel toen hard en raakte zwaar geblesseerd. Einde carrière leek het even. Nou, niks is minder waar. Ze is nu 8 maanden later geselecteerd voor de hoofdselectie van de Amerikaanse skibond. Nou, nog het weer. Van buienradar tot slot. Vanmiddag vallen er buien, maar de zon laat zich ook nog eventjes zien. En dat bij graad of 16. Morgen grijs en vooral in het westen veel regen.
0: Blik op de weg dan. Joe, verkeer door Flitsmeister. 31 vertragingen. De meeste files onder de 20 minuten. Eentje is er langer. Dat komt door een botsing die heeft plaatsgevonden bij Horst op de A73. Maar ze bracht Nijmegen tussen Zadar-Heiken en Horst. Nu een vertraging van een half uur.
4: Dit is Joe in het Edwin Noorlander.
0: Met ABBA zometeen. Eerst Michael Jackson. En waarom eten ze vandaag in Alkmaar zuurkool? Antwoord hoor je zometeen.

ABBA en Waterloo bij Joe. Nou, misschien ook wel feest in Alkmaar. Leuk liedje om daar te draaien. Want vandaag is het tijd voor Alkmaar Ontzet. Allemaal festiviteiten en activiteiten in het centrum. Er is een grote middagoptocht nu bezig. En vanavond is de zuurkoolmaaltijd. Ja, ik hou er niet zo van, maar als je wel van zuurkool houdt, moet je vandaag dus zijn in Alkmaar. Veel plezier daar allemaal. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Hoor je over 3 minuten. En hier is Sting.

0: Nothing Compares to You, dat was Sinead O'Connor bij Joe. Iedere ochtend word je wakker hier met de mannen Koen en Sander. Tussen 6 en 10 met de leukste ochtendshow van Nederland. En vanmorgen belden ze eventjes met televisiekoningin Linda de Mol. Vanavond is namelijk het grote gala, televisiering gala. Linda was alleen niet helemaal op de hoogte.
1: De televisiewereld, vanavond natuurlijk een belangrijke avond.
2: Oh ja, mis ik iets?
1: De televisiering.
2: Ja, dat is vanavond.
1: Ja, dat is vanavond. Ja.
3: Ik hoor dat je niet gaat.
1: De jurk hangt niet klaar.
2: Nee, maar ik ga wel kijken. Ja, nou, ik dit hoor. Ik was me er niet van bewust dat het vanavond was. Nee. Maar ik ga wel zeker kijken. Want dat vind ik natuurlijk wel heel erg leuk.
1: Wie gaat er winnen? De bondgenoten, kassa of woeste grond? Wat denk jij?
2: Ja, ik werk voor SBS, dus ik zou het natuurlijk heel erg leuk vinden als de bondgenoten wint.
0: Ja, we gaan het zien en je kunt vanavond ook stemmen. Het gala is te zien vanaf 9 uur op NPO 1. En morgen zijn Koen en Sander weer hier met de ochtendshow van...

0: are family. Vanmorgen was een hele drukke spits. Verwachting is dat het vanmiddag ook weer druk gaat zijn. Nou, even kijken zo meteen of de files dat al een beetje laten zien. Verkeer hoor je over een paar minuten. En ook een zanger die morgen met een nieuwe single komt. En de titel van die nieuwe single is Oula Kalaka Lakala. Ja, wie het is, hoor je zo.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort, ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Thuisbatterij,
21: einde salderingsregeling,
22: terugleverkosten,
23: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Een paar seconden voor 3:30. Goedemiddag. Op weg naar de middagshow met Kai zometeen. Ook Enrique Iglesias en John Hyatt ga je horen. Eerst even kijken. Op de weg wordt een drukke middagspits verwacht. Valt nu nog mee. Er zijn 40 files, maar de meeste onder het kwartier. De drie langste voor nu zijn deze. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg. 23 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam. Dus het Gaga-aquaduct en de keteltunnel. Dat is een probleempje daar door een defect voertuig. Deel van de weg is dicht. Zorgt voor 17 minuten nu. En de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoeterwoude, Rijn, Dijk en de Plaspoelpolder, daar 18 minuten. Ik zei bijna keuteltunnel, hè? Maar het is dus de keteltunnel. Ja.

Best uit de 70s, 80s en 90s. Je bent bij Joe. Dit was Enrique Iglesias en Baila Mos. Morgen komt Enrique trouwens met een nieuwe single. De titel die kan ik alvast aan je verklappen. Dat is Oulaka Laka La. Ja, Oulaka Laka La. Ja, Enrique wordt ook een dagje ouder, inmiddels 51. Dus hij denkt, ik ga vast voor makkelijke teksten. Dat is makkelijker met optreden als ik nog wat ouder ben. Zometeen, Earth and Fire Weekend. Eerst John Hyatt. Dit is Have a Little Faith in Me.

ja, de herfstvakantie voor de regio Noord. Ja, even eerlijk, als je het mij vraagt, gisteren was toch de zomervakantie afgelopen? Of denk ik dat alleen maar omdat het gisteren die laatste dag nog een beetje zonnig en zomers was? Nou, hoe dan ook, als je lekker vakantie hebt vanaf morgen, have fun, hè? Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Je bent bij Joe met Firecon Deals Zo. En dit is The Cure.

0: Het nieuws zometeen, dat heeft Jeroen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen onder andere aandacht voor Duitsland. Want heel dat land vraagt zich af: is dit gevaarlijke dier al gevonden?
0: Klinkt een beetje als mijn kat, dit.
1: Ja?
0: Nee.
1: Echt waar?
0: Nee, valt mee hoor.
1: Dan heb jij een poema in huis.
0: Hij kan wel vals uithalen. Okay. Goed, zometeen. Oh, het is een poema dus. Je hebt het al verklapt nu.
1: Ja,
0: we horen het zometeen van Jeroen in het nieuws. Daarna de middagshow met Kai. En die begint zometeen met deze van de Bee Gees. Veel plezier.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
4: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
5: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
6: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
3: Nu 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.

0: specialist.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: hebben? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De jackpot van euro.

0: Bewust 18 plus.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: Dit is Joe.
17: De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Tijnhouwers.
18: Goedemiddag. Er worden opnieuw vluchten geschrapt bij KLM. Vanaf eind oktober tot begin maart gaan er minder KLM-vluchten. En dat komt omdat meerdere vliegtuigen technische problemen hebben. En onderdelen voor reparaties komen nog steeds langzaam binnen. Welke vluchten tijdelijk gaan verdwijnen, maakt KLM volgende week bekend. De woningmarkt lijkt wat verder af te koelen, blijkt uit de nieuwste cijfers. Op steeds meer plekken dalen de huizenprijzen, omdat er meer woningen te koop staan.
19: Dat ruimere aanbod zorgt ervoor dat de kopers meer keuze hebben. Daardoor zijn er minder bezichtigingen, minder overbiedingen. En uiteindelijk remt dat dus ook de prijsstijgingen die we lange tijd hebben gezien.
18: Een huis kost nu gemiddeld 5 ton. Naar het buitenland. In Oekraïne zijn zeker 33 mensen om het leven gekomen bij een grote Russische luchtaanval. 14 mensen raakten gewond. Dat zeggen de autoriteiten in Oekraïne. Meerdere bussen zouden zijn aangevallen. Die vlogen daardoor in brand. En tot slot. Hij is nog steeds niet terecht. De loslopende puma in Duitsland. Oh. Het roofdier werd mogelijk deze week gespot in de buurt van de luchthaven van München. En sindsdien wordt er met man en macht gezocht met onder andere drones en warmtebeeldcamera's. Maar tot nu toe zonder resultaat. Het weer van Buienradar. Vanmiddag vallen de buien, maar de zon laat zich ook af en toe zien. Het is een graad of 16. Morgen grijs, vooral in het westen veel regen. Oh, dat wordt niet hardlopen dan. En het wordt morgen 17 graden.
20: Was je dat van plan?
18: Nou, ga ik even de puma uitlaten.
20: De puma uitlaten? Ja, wat een apart geluid maakt dat beest. Ik wist helemaal niet dat een puma dit geluid maakte. Het lijkt wel... Lijkt wel een valse hond of zo. Nou, dat is natuurlijk ook een beetje.
21: Dit is Joe met Kai Merks.
20: Jazeker! En we zijn weer van de kant! Ja. Ja, je hoort het. Er is wild enthousiasme ook onder de puma's. Donderdagmiddag, 4 uur, het half uur van de dag waarop ik je even van wat extra energie kan voorzien. Misschien heb je wel een vlucht geboekt bij KLM, of heb je net veel te veel geboden op een huis, of keek je net uit het raam en dacht je, hé, hey, is dat niet die puma die ze zoeken? Dan kun je wel wat energie gebruiken natuurlijk. Pak de app van Joe erbij en laat even weten wat je graag wil horen. Muziek kan je echt weer een beetje tot leven brengen. En Marianne die neemt dat wel erg serieus.
22: Ik heb vandaag een EHBO-cursus gedaan. En ik kon het niet laten om even de Bee Gees aan te vragen met Staying Alive. Daar krijgt vast iedereen een boost van.
20: Ze kon het niet laten. laten. Ze kon het niet laten. En daarom is het dus gebeurd. En hoort het nu Bee Gees staying alive. Sophie die gaat zo meteen de Italiaanse tour

0: Sophie.
1: Goedemiddag, hallo. Hallo.
0: Ben je toe aan wat nieuwe energie?
1: Ja, zeker. Dat is wel nodig voor deze lange dag.
0: Ja, hoe komt het dat het zo'n lange dag is?
1: Nou, voor mij eindigt de werkdag om 8 uur. Ik werk een shift.
0: Oh, om 8 uur. En hoe laat ben je begonnen dan?
1: Ik ben begonnen om 1 uur, dus het is een normale werkdag, maar eventjes een beetje verschoven.
0: Ja, het is een beetje verschoven. Maar goed, dan zie je iedereen zo rond een uurtje of wat is het dan? 5, 5:30 zie je wel naar huis gaan?
1: Mm-hmm, ja, klopt. En ik ben de enige die door moet.
0: Ja, aan de andere kant, ze hebben jou natuurlijk ook binnen zien komen om 1 uur. Dat ze dachten van, hè, is Sophie er eindelijk?
1: Dat ja, ook. Precies, ja.
0: Welk nummer kun jij goed gebruiken?
1: Ja, Cosa della Vita is het voor mij in ieder geval. Van Eros Ramazzotti en volgens mij ook Tina Turner erbij.
0: Absoluut.
1: Die zou ik graag willen horen.

0: Tina Turner en Costa de la Vita. Ja, ik was er nog even niet. Ik was er nog even niet, maar het moest wel. Weet je, dat,
1: zo moet ik even, ja, precies, even wakker maken af en toe.
0: Ja.
1: Jij kunt een boost gebruiken, heb ik door. Of niet?
0: Ik kan wel even een boost gebruiken, ja. Nou, ik zou iets van Dolly Dots, vind ik wel leuk.
1: Oh, ik
0: bijvoorbeeld gewoon gezellig. Leuk toch? Nou goed, misschien komt het er nog aan. Hein die zegt, ik werk 32 uur, dus ik ben heerlijk vrij na vandaag. Sta mijn boost met liefde af aan iemand die hem hard nodig heeft. En genieten van de vierde middagboost kan natuurlijk overal. In de auto, op je werk, op de plek waar Anja luistert. En of ze nou echt een boost nodig heeft, dan betwijfel ik eigenlijk vanaf die plek.
2: Vanaf een zonnig...

0: Lost by Joe, Love Me Just a Little Bit More. Hè, daar was ik even aan toe, zeg. Toch lekker dat het dan voorbij komt. Ja, maar ja, zo zitten nu heel veel mensen te luisteren denken, nou, hier was ik aan toe. En dat is wat de 4 uur middagboost moet zijn natuurlijk. Als je zelf ook nog een nummer wil horen, laat het dan zeker even weten in een bericht met de app van Joe. In de tussentijd kun je ook een beetje nadenken over het volgende. Je hoeft daar niet direct op te anticiperen, maar hou het gewoon lekker in je hoofd. Dat is ook al voldoende. Namelijk het onderzoek van vandaag. Want ik vind het leuk, er wordt heel veel onderzocht over van alles en nog wat. En we nemen elke dag een onderzoek mee, maar dat is nog niet compleet. Dus we zijn nog op zoek naar een antwoord op het onderzoek eigenlijk. En degene die het onderzoek meeneemt elke dag is onderzoeks...
1: Ja?
0: Ja, hoe ga ik dit afmaken? Is onderzoeks...
1: Expert?
0: Mannetje.
1: Oh, mannetje.
0: Expert vond ik te hoog.
1: En mannetje vind ik wel...
0: Onderzoekskenner... Jesse van der Schot.
1: Experts, onderzoeksmannetje. Klinkt alsof ik een soort laaf ben.
0: Nee, maar die heb ik al overgeslagen. ik heb gezegd nu onderzoekskenner. Expert vind ik net traptoos.
1: Zal ik hem gewoon zeggen?
0: Zeg maar.
1: 9 van de 10 mensen heeft hier geen geduld voor.
0: Oké, okay, ik denk dat het is in de rij staan bij een kassa. Als het weer eens moet. Als er geen zelfscan is. Of als je, dat je echt weer even moet staan wachten. Want dat zijn we zo niet meer gewend.
1: Nee, is niet goed.
0: Nee. Nee. En wat is het dan?
1: Het antwoord.
0: Ja?
1: Dat zeg ik niet.
0: Waarom niet?
1: Omdat je mij net mannetje noemt.
0: Dat is irritant. Ik wil gewoon het antwoord weten. Ja,
2: geen geduld.
1: Later vanmiddag.
0: Ik heb geen geduld.
1: Ik heb het nog even in de zak.
0: Ik wil het antwoord weten. Wat is het antwoord dan? Nou ja, goed. Het duurt alweer veel te lang dit. Oh, ik heb nog een antwoord. Mag ik dat zeggen?
1: Ja.
0: Als je iets bestelt op internet en het is er langer dan een dag... Het is er niet de volgende dag.
1: Dat je er daar geen geduld voor hebt.
0: Ja, ik heb er geen geduld meer voor. Afgelopen weekend had ik iets besteld op zondag. En dat was er gisteren nog niet. En dan denk ik al, ja, retourneer het maar. Ik heb het niet meer nodig.
1: Is ook niet goed.
0: Is ook niet goed. Nee. Goed. Later deze middag het antwoord. Vrouwkie heeft haar favoriete nummer aangevraagd via de app van Joe.
3: Ik zou wel een boost kunnen gebruiken.
0: Met?
3: En dan zou ik heel graag het liedje van Bonnie Tyler... The Total Eclipse of the Heart willen. Want dat zweept zo lekker op.
0: Oh.

0: Bonnie Tyler bij Joe en Total Eclipse of the Heart. Je werkdag afsluiten doe je natuurlijk op heel eigen wijze. Je kan met piepende bandjes naar huis rijden. Of nog even lekker blijven plakken op je werk met je favoriete collega's. Of, zoals Robin...
1: Zou je van mij Sweat van Inner Circle willen spelen? Lekker ritmisch om zo mijn werkdag mee af te sluiten.

0: €1000 gaat gegarandeerd de deur uit. Liefst is dat voor Samantha, want zij staat bovenaan met 8 goede antwoorden op dit moment. En ik heb goed nieuws voor haar, want de laatste keer dat er met 8 goede antwoorden is gewonnen, is precies 2 weken geleden. Maar goed, ben nu natuurlijk wel op zoek naar iemand die denkt, ja, ja, maar ho even. Ik haal makkelijk 9 goede antwoorden. Of misschien wel 10. Dus weet je, binnen een halve minuut zoveel mogelijk goede antwoorden te geven die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet, dan mag je dat laten weten en dan win je zometeen misschien wel €1000. Dus als je mee wilt spelen, mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. En muziek van Madonna hoor je ook over een paar minuten.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja. Van Jumbo.
2: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
3: Schat, je hoeft niet te huilen.
4: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
5: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
4: Ah, dat lucht op.
6: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle aanvoeddeals bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
10: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht.

0: Paulus Bijbel.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Soms zul je zeggen: wat fijn dat jij mijn buurman bent.
3: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
4: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Je avond, groter dan groots, beginnen doe je met... 2 stukken kip. Op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: 2 minuten over 4:30, je luistert naar Joe. Kai hier, er kunnen wat buien vallen. Het is zo'n 16 graden. Morgen vooral grijs en regen. En het wordt dan maximaal 17 graden. Jeroen en Tijnhouwers.
10: Ja.
9: Wij moeten zo meteen eens even de koppen bij elkaar steken. Even om tafel, want er is vandaag nieuws naar buiten gekomen dat zomaar eens invloed zou kunnen hebben over wat er vanavond staat te gebeuren.
10: Ze hadden beter een dagje kunnen wachten.
9: Dat denk ik ook.
11: Dit is Joe met Kai Merks.
9: Want het wordt me...

0: niet halen.
1: Ja, we moeten het eens eventjes hebben over de dag van vandaag. Jeroen Latijnhouwers, er staat wat te gebeuren, zeg.
2: Nou, het is vandaag een dag van wennen en wenen. Wennen aan de herfst, die nu echt is begonnen. Ja. Wennen aan de woningmarkt, die eindelijk aan het afkoelen is. En wenen als je hem vanavond wint, de gouden televisiering.
1: Ja, oh, wat heb je dat mooi gezegd. Applaus.
2: Ja, leuk. Klap even mee.
1: Vind ik erg leuk. Ja, zou ik zeker doen. Ja, stop het in je zak. Ja, ja, de televisiering vanavond wordt uitgereikt. Natuurlijk, toebekend Nederland is daar te vinden. Is dat Carré?
2: Carré, Amsterdam. Ja, zelfs Peter-Jan Rens is erbij vanavond. Hè. Die heeft hem een keer gewonnen met Doet hij het of doet hij het niet.
1: Ja.
2: En dan had hij eigenlijk levenslang moet hij een uitnodiging krijgen om er live bij te zijn.
1: Ah, okay.
2: Dit jaar geen uitnodiging. Hij heeft gebeld, heeft gedaan. En Guus aangeboden gekregen, hij is er vanavond bij.
1: En hij is er vanavond gewoon bij, hè, gelukkig. Ik vind het altijd zo'n lekker televisieavondje, de televisiering. Gewoon lekker kijken. Weet je wel, over die rode loper gaat en zo. En hoe ziet iedereen eruit. Het is natuurlijk echt de crème de la crème van de Nederlandse televisie-industrie dat daar bij elkaar komt. Even de genomineerden voor vanavond.
2: Dat zijn er drie voor de televisiering. Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. En tot gisteren was er een polletje op het AD.nl. Okay. Lezers van het AD die mochten stemmen. En Kassa stond gisteren bovenaan met 61% van de stemmen.
1: En er was vandaag nieuws naar buiten gekomen dat Kassa online verder gaat. Dat is voor Kassa wel heel leuk natuurlijk.
2: Dat is heel erg leuk, maar ze hadden beter met dat nieuws, hebben ze zelf naar buiten gebracht, een dag kunnen wachten. Want nu stonden ze bovenaan. Het programma zou eigenlijk stoppen. Dus mogelijk veel sympathie stemmen. Nu denkt iedereen, oh, ze gaan door.
1: Oh,
2: dus vanavond vanaf 3 minuten voor 8 exact, dan kun je opnieuw gaan stemmen. En dan is maar de vraag, hebben zij voldoende stemmen inderdaad?
1: Jij denkt dat dat iets gaat doen vanavond in het stemgedrag van de kijkers. Ja, precies. Ja. Maar het is wel even leuk om te horen, want Kassa, daar was natuurlijk heel veel om te doen. Dat het zou verdwijnen, consumentenprogramma van de publieke omroep. Wat natuurlijk hoog nodig is, dat soort programma's. En de presentatrice van Kassa, dat is allemaal Kortzorg, die keek zelf eigenlijk wel op van die nominatie. Daar heeft zij dit over gezegd.
3: Wij zijn natuurlijk best wel een beetje een vreemde eend in de bijt tussen de andere genomineerden. We zijn geen groot amusementprogramma. We zijn geen grote drama-serie. Iedereen is consument in Nederland. Iedereen sluit een zorgverzekering af. Iedereen heeft te maken met een overheid.
1: Ja, absoluut. Nou, heel benieuwd vanavond. Ik ga lekker zitten. Jij ook?
2: Ja, ik ga zeker kijken.
1: Lekker, hè?
2: Ik vind het altijd wel een avondje, moet ik zeggen.
1: Ja, absoluut, absoluut. Wat ook vandaag gaat gebeuren, over een paar minuten, is de finale van de Alpha Battle.

0: to Be Alive over een paar minuten. Eerst de finale van
1: de Alpha Battle.
0: En die gaan we spelen met Daniel. Hallo.
2: Hallo.
0: Jij hebt jouw naam ingestuurd. Daarna ben je even snel gaan oefenen met een collega voor de Alpha Battle. En ja, hoe is dat gegaan?
2: Slecht.
0: Oei.
2: Ging heel slecht.
0: Oei. Ja. En wat is heel slecht?
2: Nou ja, ik liep meteen een beetje vast. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon een heel moeilijke term vroeg aan mij.
0: Ja, dat denk ik.
2: En de letter was ook moeilijk.
0: Het niveau ligt hier wat lager, wil je zeggen.
2: Dat weet ik niet. Ik hoop het.
0: Ja, dat begrijp ik. Wat ga je doen met 1000 euro? Stel dat je die wint over een paar seconden.
2: Die kan ik goed gebruiken voor nieuwe woning, meubels en
0: Op de babytje aan. Hey, in het nieuws was dat de woningmarkt verder lijkt af te koelen, blijkt uit de cijfers. Hoe was dat met de aankoop van jouw woning? Heb je daar ook...
2: Ik heb dat 2 jaar geleden gedaan, maar ik moest lang wachten op de bouw. Dat is een nieuwbouwwoning.
0: Oh, dat is een nieuwbouwwoning.
2: Dus ik hoefde niet te overbieden, gelukkig.
0: Oké. Ik ga in deze ook niet overbieden. De vaste prijs die je hier kan winnen is 1000 euro. Daar komt er niks bij of er gaat er niks af. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Als er gespeeld is, haal ik jullie er allebei bij. Want Samantha die is er ook bij, want die kan ook nog steeds winnen. Dan gaat de jury alles controleren en maken bekend wie die 1000 euro heeft gewonnen. Ik wil graag meer dan 8 goede antwoorden van jou, Daniel.
2: Poel.
0: Ja, dat is wat.
2: Kan het best doen. Ja, dat is niet slecht.
0: Klein nieuwtje in de rug. Omdat je meespeelt krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
2: Oké.
0: Je mag gaan spelen met de R van regen.
2: Oké.
0: 30 seconden vanaf nu. Succes! Een muziekgenre.
2: Reggae.
0: Een vogel.
2: Een raaf.
0: Een land.
2: Roemenië.
0: Een televisieprogramma.
2: Heb je nooit genoeg. Geen idee.
0: Een sport.
2: Rennen.
0: Iets dat geluid maakt.
2: Een rendier.
0: Een kleur.
2: Roze.
0: Een drankje.
2: Red Bull.
0: Een automerk.
2: Renault.
0: Een meisjesnaam.
2: René.
0: Een kledingstuk.
2: Riem.
0: Het is buiten de tijd.
2: Helaas.
0: Het is buiten de tijd. Nou, dat ging volgens mij best wel aardig, Daniel. Ja,
2: ik twijfel of het 8 zijn of niet.
0: Oké. Als televisieprogramma, Rupsje nooit genoeg. Dat moet nog even gecheckt worden door de jury of dat wordt gezien als televisieprogramma. Het is wel een figuurtje, het is een boek natuurlijk. Ik kan me voorstellen
2: dat
0: het misschien...
2: Ik had echt geen idee.
0: Ja, zeker wel.
2: Ik zei maar wat.
0: Ik lees het wel eens voor aan de kinderen thuis. Rupsje nooit genoeg. Ja. Maar is het ook een televisieprogramma, jury?
3: Nee, helaas.
0: Je had wel radar kunnen zeggen daar bijvoorbeeld. Voor de rest zie ik wel een hoop goede antwoorden. De score wordt berekend. En de winnaar van 1000 euro van Joe en Staatsloterij is geworden. En hoe is het mogelijk? Daniel! We zeggen van een hele slechte generale repetitie naar een schitterende première. Gefeliciteerd met 1000 euro.
2: Dankjewel.

0: ben op zoek naar iemand die onlangs de regels heeft overtreden. En dat kan op allerlei manieren. Hè. Dat hoeven geen zware misdadige praktijken te zijn. Maar bijvoorbeeld omdat je verkeerd geparkeerd hebt. Of omdat je vergeten bent een banaantje af te rekenen bij de supermarkt. En dan kwam je thuis achter. Of dat je hebt op sommige kantoren, in sommige bedrijven heb je de regel dat als je een bord hebt gebruikt, dat je die dan even naar de afwasband brengt.
1: Ja.
0: Hoe ver die ook is in het pand, dat maakt niet uit. Maar dat je in ieder geval even je bestek, dat is maar heel fatsoenlijk, dat je die even naar de afwasband brengt en niet opstapelt op het aanrecht of in de gootsteen, of dat je ze in de bakken met de kopjes legt. Want de kopjes die moeten in de bakken, hier. En daar leggen mensen ook wel eens borden tussen. Oh, zei ik nu dat het over onze eigen kantoorvloer ging? Nou, dat soort regels. Of misschien heb je wel wat gekkers gespookt. Meld je eventjes in een bericht met de app van Joe. Ik heb je nodig na het nieuws van 5 uur. En ook muziek van Sade, Smooth Operator. Hoor je zo.
2: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
3: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
4: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel. Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Nu bij Dirk, Unox soep in blik. 800 milliliter, 2,49.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vind.
10: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
16: Een initiatief van Pfizer.
17: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
18: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
19: e-boekhouden.nl.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
23: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister.
1: Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
22: Wen er maar aan.
23: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb het bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
22: Ouder worden komt vanzelf.
24: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
22: Eraan wennen is een ander verhaal.
24: Je bent in de overgang.
22: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
24: Ik ga als een phoenix herreizen.
22: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
25: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken... wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
27: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
28: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
27: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
28: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
29: Dit is jouw Smooth Operator. Na het nieuws van 5 uur met Jeroen Latijnhouwers. Goedemiddag. Angstige momenten. Een uurtje geleden kwam ik er emotioneel van. Oh, ga dat. Oh, moet je even wat drinken? Nee. Oké. Okay. Zijn stem een beetje normaal? Ja, hij doet het. Ja, sorry hoor. Ik begin opnieuw. Goedemiddag. Angstige momenten. Een uurtje geleden in Den Helder. Daar heeft een helikopter een noodlanding moeten maken. De helikopter zou in de lucht motorproblemen hebben gekregen. Die werd direct groot opgeschaald. Onder meer de brandweer, ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Uiteindelijk wist de piloot veilig te landen. Er raakte niemand gewond en er was geen schade. Een sporticoon stopt. Maarten van der Weijden stopt met zijn zwemcarrière. Hij vindt dit welletjes geweest, zegt hij tegen de Telegraaf. Maarten vindt zijn lange zwemtochten te zwaar geworden. En ook stopt hij met zijn foundation... waarmee hij miljoenen ophaalde voor kankeronderzoek. Door naar Politiek Den Haag. In de Tweede Kamer wordt er opnieuw gepraat over de oorlog in Oekraïne. En daarbij kwam defensieminister Jesselkus vanmiddag... met een opmerkelijke uitspraak.
30: Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. We mogen niet naïef zijn. Rusland is onze vijand.
29: Niet iedereen was op de hoogte dat Jesselkus Rusland de vijand zou noemen. Zo wisten de ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken van niets, meldt het AD. Wat hem betreft wordt Rusland nog steeds de agressor genoemd. En buiten de deur eten wordt volgend jaar weer duurder, verwacht de voedselsector. Mogelijk gaan de prijzen in cafés en restaurants met 4,5% omhoog. Dat komt doordat het eten duurder is geworden en klanten zijn kritischer geworden. Ze willen meer waar voor hun geld. Het weer van Buienradar, ik wil zeggen het nieuws van Buienradar. En dat gaat over het weer. Vanmiddag vallen er nog buien. De zon laat zich heel af en toe nog zien. Oh, hier in Amsterdam komt de zon tevoorschijn op het moment dat je het zegt. Het is vrij fris, 16 graden. Morgen grijs, vooral in het westen, veel regen. Het wordt morgen max 17 graden.
31: Dit is Joe met Kai Merks.
29: Op zoek naar iemand die vandaag een regel heeft overtreden. Waarom hoor je over 4 minuten naar Sade bij Joe? Dit is Smooth Operator.

0: Smooth Operator. Dit is de middagshow met Joe, Kai hier. Fijn dat je er bent, your 10cc over een paar minuten. Dreadlock Holiday. Om toch nog eventjes in de relaxte, toch een beetje zomerachtige sfeer te blijven. Met toch ook wel het mooie weer dat het zo nu en dan nog is. Het begint dan natuurlijk wel echt af te wisselen nu, Jeroen, qua herfst.
1: Ja, het is vooral regen de komende dagen. Dus, maar de temperatuur, ja, ook niet, dat is helemaal niks.
0: Nee.
1: Ik ben er al klaar mee.
0: Ja, ik hoor het. En ik hoorde ook dat je probeert het nog op te wijzen met de temperatuur. Ja. Maar de temperatuur, is eigenlijk ook niks.
1: Nou ja, ik heb straks wel nieuws om 5:30.
0: Ja?
1: Het wordt warmer.
0: Oké.
1: Ja, meer kan.
0: Ja, als je de verwarming aanzet thuis, dan wordt het warmer.
1: Ook, maar buiten ook.
0: Oké.
1: Ja,
0: ander nieuws van vandaag. Er moeten allemaal regels in ons land gaan verdwijnen. Dat is bekendgemaakt door staatssecretaris Erik van den Burg. Er zijn er namelijk te veel. Want wat hebben we een hoop regels. En daarom moeten de verschillende ministeries voor eind volgend jaar in totaal, let op, 750 regels schrappen. Kun je nagaan hoeveel er zijn. Het is allemaal nog niet bekend om welke regels het gaat. Het idee is wel dat de helft van die 750 regels voor bedrijven zijn en de andere helft voor ons als burger. Dus ik was heel erg benieuwd, heb je nog een regel overtreden laatst? En Nars die stuurde een bericht. Hallo Nars.
2: Goedemiddag.
0: Welkom in de show.
2: Dag man.
0: Welke regel heb jij onlangs overtreden?
2: Ja, ik heb iets gestolen, Kai.
0: Heb je iets gestolen?
2: Ja, en of stiekem meegenomen, maar ja.
0: En kunnen we daar gewoon over praten?
2: Ja, dat kan wel, ja. Het is nog niet verjaard, maar het kan wel.
0: En wat was het dan?
2: Ja, ik heb een hele grote vleespiece meegenomen uit een restaurant.
0: Dat klinkt niet lekker.
2: Was wel lekker.
0: Ja, oké. Ja. Een enorme vleespies meegenomen uit het restaurant. Maar, maar zonder het vlees eraan, dat had je op, neem ik aan, of niet?
2: Ja, dat had ik lekker opgepeuzeld, inderdaad.
0: Oké, en waarom dacht je dan, die spies moet mee naar huis? Wat was er mee aan de hand?
2: Nou, het was echt een hele gigantische spies. Ik denk 40 centimeter groot. Met een hele grote cowboy erboven op te paard.
0: Mhm.
2: En mijn vriendin zei van, die vind ik wel heel mooi. Ik zeg, wil je hem graag hebben dan? Zei ik, ja. Dus die heb ik toen stiekem in mijn broek verstopt.
0: Zo. In je broek? Ja, wacht even, want dan komen we bij dat punt inderdaad. Hoe smokkel je een vleespies het restaurant uit? En het is niet om tips uit te delen, maar gewoon even puur uit nieuwsgierigheid.
2: Ja, dit is niet educatief natuurlijk.
0: Nee, het is niet educatief hoor. Doe dit niet thuis.
2: Nee. Nou goed, je doet de onderkant doe je via je sok in je schoen. En dan doe je pijpen doe je een beetje opkrullen en dan doe je hem er zo overheen.
0: Ja, en poets je hem dan eerst op? Poets je hem eerst schoon of gaat het gewoon met vlees en al er nog in?
2: Nee, je moet wel even goed zorgen dat de stukjes eraf zijn. Dan heb je zo'n citroneel doekje krijg je, dan neem je hem even af. En dan mokkel je hem zo in je broek.
0: jongen, Nars. En je kon hem niet kopen of zo. Je kon niet vragen van, goh, mag ik dit kopen? Ik vind het zo'n mooi ding.
2: Ja, nou goed, ik voelde me uiteraard wel een beetje

0: nog iets anders? Want kijk, ja. Dit zijn natuurlijk vaak wel de bekende regels, hè? Je neemt geen vleespies mee uit een restaurant. Hè?
1: Nee.
0: Maar ik heb er dus ook een aantal verzameld waarvan je denkt, huh? Is dat een regel? Dus ik heb een lijstje gemaakt, die wil ik zo even met je doornemen. Maar er zitten ook dingen tussen die ik zelf verzonnen heb. Een soort klein quizje gaan we zo spelen, Nars, als je daar zin in hebt.
1: Spannend.
0: Zullen we er alvast, zullen we er alvast even eentje doen?
1: Opwarmetje.
0: Ja, even opwarmetje.
1: Ja.
0: De regel is, je mag geen as van een overledene uitstrooien in een zandbak. Is het een regel, ja of nee?
1: Nee.
0: Dat hoor je zo. Over 6 minuten hoor je of dit een bestaande regel is. Spelen we zo verder, Nars.

0: bij Joe en Still in Mei. Er moeten allemaal regels in ons land gaan verdwijnen. Dat is vandaag bekendgemaakt. Er zijn namelijk te veel regels. En dan moeten de verschillende ministeries voor eind volgend jaar in totaal 750 regels schrappen. Het is nog niet bekend om welke regels dat gaat. Maar ik vroeg wel van, ik ben op zoek naar iemand die een regel heeft overtreden. En toen hadden we daar Nars. Hallo Nars.
1: Hallo.
0: Hallo. Jij hebt stiekem een vleespies meegenomen uit een steakhouse.
1: Ja.
0: En dat mag niet.
1: Nee.
0: Bianca, die vraagt via de app van Joe. Kan iemand even vragen aan Nars waar hij die mooie vleespies meegenomen heeft? Want ik wil hem ook.
2: Oh.
1: Oh. Ja, dat is Riphouse, Texas in het Drentse Zeegse.
0: Houd je nou rustig, Nars. Want de vleespiezen lopen daar de deur uit binnenkort. Doe nou rustig. Maar het zijn wel hele mooie. Want wat stond er ook alweer op? Een stier?
1: Een cowboy op cowboy. Een stijgend paard. En ze zijn handgemaakt.
0: Ook nog. Pas op, want ze komen straks nog achter je aan, hè, Nars.
1: Ja, ja.
0: Dit is gewoon een volledige bekentenis. Hoe lang is het geleden eigenlijk?
1: Een jaartje geleden ongeveer.
0: Ja, dat is nog vrij vers. Ja, ja oké. Okay. Ja. Laten we snel iets anders gaan doen. Ik heb een lijstje met regels voor je, Nars. Aan jou om te gokken of ze echt zijn of dat ik ze verzonnen heb. En als je het goed weet te raden, als je de meeste goed hebt, dan krijg jij een setje vleespiezen. Vleespiezen. Vleespiezen.
1: Ja.
0: Nou, oké. Okay. Zullen we het gewoon gaan doen? Oké, de eerste. Ja. Je mag geen as uitstrooien in een zandbak. Bestaand of niet bestaand?
1: Ja, dat is bestaand.
0: Ja, dat klopt. Dat mag niet. Je mag geen duiven voeren op de openbare weg.
1: Dat is een bestaande wet.
0: Dat klopt. In veel gemeenten is dat zo. Mag je geen duiven voeren op de openbare weg. Je mag niet over straat lopen met een opengeklapte paraplu als het niet regent.
1: Nee, dat is geen wet.
0: Dat klopt, die is verzonnen. Ja, inderdaad. Ja, dat mag. Prima. Niks aan de hand. Twee snorfietsers mogen naast elkaar fietsen.
1: Op het fietspad?
0: Ja, naast elkaar fietsen. Überhaupt. Oh, ja. Is de regel.
1: Twee snorfietsers. Ja, ik denk dat het wel mag.
0: Ja, hij bestaat, bedoel je dan? Ja, hij bestaat. Ja, ja, dat klopt. Ja. De vraag is, bestaat de regel ja of nee?
1: Oh ja, hij bestaat, ja.
0: Een boodschappentas mag niet in een openbare plantenbak van de gemeente geplaatst worden. Bestaat hij of bestaat hij niet?
1: Ja, bestaat.
0: Nee, die hebben we verzonnen. Dat mag gewoon. Je mag gewoon je boodschappentas in een openbare plantenbak zetten. Ik weet niet precies wat je doel ermee is, maar het zou mogen.
1: Okay.
0: Ik doe er nog even eentje. Je mag geen hond gebruiken als trekkracht voor een voertuig. Bestaand of niet bestaand?
1: Ja, dat is een bestaande regel.
0: Ja, dat klopt. Dat mag niet. Ja. Je mag geen hond gebruiken als trekkracht voor een voertuig. Ik doe er nog eentje, want ik zie hier nog een hele leuke staan. Ja, even nog eentje. Je mag niet zonder redelijk doel tegen een raam of vensterbank leunen. Bestaat de regel ja of nee?
1: Nee.
0: Ja, bestaat wel. Dat mag niet. Je mag niet zonder redelijk doel tegen een raam of vensterbank leunen. En daarom is het goed dat er 750 regels verdwijnen. Gefeliciteerd, Nars. Je wint vleespieces.
1: Dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd. Pet Shop Boys, always on my mind. Hoor je nu bij Joe.

0: Always On My Mind. Hey, het is... Zijn ze klaar? Ja. Het is natuurlijk bijna weekend. Het is donderdag vandaag. Het is donderdag 8 oktober. En misschien ben je al een beetje in de weekendsfeer, maar denk je ook van, hé, mijn agenda is nog redelijk leeg komend weekend. Ik kan nog wel even iets leuks gebruiken. Even een leuk opsmukkertje. Even iets dat je zegt, ja, dat daar heb ik plezier aan beleefd. Ik heb misschien nog wel een leuke tip voor je. Voor als je nog iets zoekt dit weekend. Ik ben gisteravond ergens geweest. En dat was zeker de moeite waard. Daar ga ik je zo meteen wat meer over vertellen. Maar dat je dat al eventjes in je hoofd houdt. Een weekendtip komt eraan.
1: Wauw.
0: Ja, zo. De weekendtip. Pak de agenda uit agenda. Neem me even door. Nee, dat komt zo. Na het nieuws van 5:30. En in Kim Wilde hoor je ook zo. Kids in America.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel. Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Thuisbatterij.
15: Einde salderingsregeling.
16: Teruggeleverd kosten.
17: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
20: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
19: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.

0: Download de app en start met Vin.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
3: Big deals bij Keukenconcurrent.
2: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
12: Er kunnen wel buien vallen. Het is zo'n 16 graden. Morgen vooral grijs en regen. Het wordt dan maximaal 17 graden. En Kim Wilde, Kids in America, hoor je naar het nieuws van 6:30. Jeroen Latijnhouwers.
13: Goedemiddag. Bijna 30 mensen krijgen binnenkort een boete op de mat. Ze filmden gisteren, rijdend vanuit hun auto, een zwaar ongeluk op de A58 bij Oorschot. Bij dat ongeluk raakten 2 mensen gewond. Een ongeluk filmen is onfatsoenlijk en verboden, zegt de politie. De boete is bijna €450. Goed nieuws voor iedereen die volgende week herfstvakantie heeft. Het kan namelijk 31 graden worden.
12: Hou eens even op.
13: Maar niet hier.
12: Oh.
13: Daarvoor moet je naar Spanje of Portugal gaan. Okay. Daar worden door veel plaatsen 30 plus. Okay. Hou je meer van buitenlandse regen of buitenlandse onweersbuien, dan is Italië of Griekenland een aanrader.
12: Nou, daar had je me even. Daar had je me even. Ik was daar niet blij mee. Ik was daar niet blij mee geweest. Als het dan volgende week weer 31 graden wordt. Nee, alsjeblieft. Nee, ja. Het is nou wel klaar. Het is nou wel klaar. Want volgens mij, ik heb nog niet gekeken, maar volgens mij gaat dit weekend ook de kerstshow open bij mijn tuincentrum. Oh. En alle mensen zeggen, dat is gek. Nu zeggen mensen van, hè, kerst? Ja, nee, nu toch niet. Het is toch prachtig weer? En dan zeg ik, het is 8 oktober is het. Dat weer doet raar, maar het jaar gaat door. Nou, dat zeg ik dan. En dan gaat het leven ook weer door natuurlijk. Maar het mag nu gewoon lekker herfst worden. Het is nu, we moeten niet op en af. We hebben een hekel aan.
13: Oké.
12: Ga maar door.
13: Tot slot. Hoe is het met Formule 1-coureur Valtteri Bottas?
12: Geen idee.
13: Afgelopen weekend vertrok hij direct naar de Grand Prix in Maleisië op de fiets naar Singapore, waar dit weekend de volgende Grand Prix is. Inderdaad, hij vertrok op de fiets. Het was een tochtje van 320 kilometer. En het was best leuk. Die 320 kilometer op de fiets. Onderweg kwam Bottas een cobra tegen. En een python. En ook een grote hagedissen. Verder werd hij achtervolgd door een hond. En kwam hij vast te zitten in een grote groep koeien.
12: Ik ben nog steeds benieuwd waar dit nieuws nu heen gaat. Wat nou uiteindelijk wat een ding is.
13: Maar Bottas heeft het gehaald. Hij is in Singapore. En hij rijdt morgen op de gewone goede tijd zijn eerste trainingsronde. Ik wil het gewoon even kwijt.
12: Knap
13: hoor.
12: Hadden we
13: het gisteren
12: over. Ja, fantastisch, fantastisch.
13: Eind goed, al goed.
12: Eind goed, al goed. Ik zie ook een foto van hem op zijn fiets, denk ik.
13: Ja.
12: Ik zie in zijn ogen, mijn hemel, wat heb ik hier de spijt van. Dat zie ik een beetje in zijn ogen. Zo kijkt hij. Ja, valt bijna voorover over zijn stuur.
6: Dit is Joe met Kai Merks.
12: Ik heb zo een leuke tip voor je dit weekend. En je kan er nog naartoe. Dat heb ik ook even voor je gecheckt. Je hoort het over 6 minuutjes. Good time.

0: Simon met Joe en You Can Call Me Al. Ik was gisteravond op de première van Ed Juliet in het Beatrix Theater in Utrecht. Het is een nieuwe musical die nu loopt. Gebaseerd op het bekende verhaal van William Shakespeare. Romeo en Juliet, uiteraard. Alleen krijgt in deze musical Juliet een tweede kans in dit verhaal. He, want het is natuurlijk een dramatisch verhaal, want ze plegen uiteindelijk allebei zelfmoord, Romeo en Juliet. Dat is natuurlijk geen heel leuk verhaal. Maar wat nou als Juliet gewoon was door gaan leven? En wat had ze dan misschien allemaal gedaan? Dat wordt een beetje bekeken in deze musical. Geen tragisch einde dus, maar een nieuw verhaal. Vielen me twee dingen op deze avond. Het was onwijs goed geregeld allemaal. Vooral op het gebied van eten. Na afloop, de snacks. Jeroen, dat was wat voor jou geweest. De snacks vlogen je om de oren. Het was ongelooflijk. Er stond bij de ingang zelfs een hele snackmuur. Je kon helemaal een diagonaaltje trekken als je nog zou willen. Maar er werden ook porties friet uitgedeeld. Worstenbroodjes, bittergarnituur. Ja, ja. Ik zit nog vol.
1: Waar was ik?
0: Het hield niet op. Waar was jij inderdaad? Je had daar echt niet met prima met een lege maag naartoe gekund. Maar het is fantastisch. Het is echt, als je erheen gaat. En dat kan nog, want hij loopt net, dus je kunt er dit weekend nog heen. Ja, het is zo'n amusante avond. Je wordt zo geamuseerd. Het gaat allemaal vanzelf. Er wordt fantastisch gezongen. Samenzang is ook fantastisch. Er wordt gedanst. Ja, je weet niet wat je ziet. Het is echt, echt ontzettend goed.
1: Wat voor liedjes zijn het?
0: Ja, er zijn heel veel. En dat is leuk. Het is een zogeheten jukebox musical, wordt het wel eens genoemd. Zoals bijvoorbeeld Moulin Rouge ook was. Het is een verzameling van allemaal nummers die dan gewoon in het verhaal passen. Ja, die muziek was fantastisch. Fantastisch. Het werd ook gespeeld met een live band. Dat klinkt als een klok. Het waren allemaal bekende hits van Max Martin. Ik weet niet of je de man kent. Maar hij is onder andere de man achter de Backstreet Boys en zo. En allemaal van dat soort grote acts. Al zijn muziek zit daarin. En ik snap dat die naam je niet meteen iets zegt. Maar als ik je even een paar nummers laat horen die er in die musical voorbij komen, dan denk je, aha, oké, die ken ik wel allemaal. Bijvoorbeeld deze. Ja,

Dit zijn ook de nummers zoals het gebracht wordt, hè? Dus dit is zeg maar de Broadway cast die dit nu zingt. Nou, onze Nederlandse cast doet dat ook fantastisch. En deze zit er ook bij.

0: Seen the Rain bij Joe. We hebben een onderzoekje dat we elke dag meenemen natuurlijk. Dat is een onderzoek dat over van alles kan gaan. Het geweten van de show. Jesse, jij neemt die onderzoeken mee. Heeft te maken met, eigenlijk met onszelf. Met de mens.
1: Ja, en eigenlijk bijna iedereen kan zich hier wel in herkennen. Want 9 van de 10 mensen, die hebben hier geen geduld voor.
0: Ja, dat is eigenlijk bijna iedereen.
1: Ja.
0: Natuurlijk, 9 op de 10. Even kijken, we hebben al gezegd, langer dan een dag wachten op je pakketjes. Als je tegenwoordig iets bestelt, zijn we natuurlijk helemaal niet meer gewend. In de rij staan bij de supermarkt, dacht ik ook nog, dat is niet goed. Jeroen?
2: Ja, ik denk in een restaurant dat het wachten op het ene gerecht langer duurt dan het andere. Denk, laat maar zitten.
0: Oh.
2: En soms moet je, maar paella duurt wel 20 minuten en de andere komt binnen 10 minuten.
0: Ja, precies, ja.
2: Denk, laat de paella maar zitten.
0: Ja. Dus gewoon wachten op je eten eigenlijk in een restaurant. Ja. Dat eigenlijk. En dan ook nog voor verschillende gerechten.
1: Niet goed.
0: Ik weet niet hoe ik het moet samenvatten, maar het is niet goed.
1: Nee,
0: het is niet goed. Het is niet goed.
2: Ik vond een heel mooi antwoord.
0: Ja, het was een heel mooi antwoord. Ja. Aan het antwoord lag het niet. Het was echt het afkeuren.
1: Mijn schuld.
0: Ja. Hans heeft ook nog een bericht ingesproken via de app van Joe.
3: Volgens mij is het de draad door het oog van de naald halen.
0: Oh, dat leuk. Oh, ja. Wat een leuk, creatief antwoord. Inderdaad, ja. Dat je eventjes iets bij elkaar moet naaien. Oh. En dat je dan dat draadje maar niet door het oog krijgt. Ja, irritant.
1: Is niet goed ook.
0: Is ook niet het goede antwoord. Wat kan het wel zijn? 9 van de 10 mensen heeft hier geen geduld voor. Antwoord hoor je na het nieuws van 6 uur. En ook Michael Jackson komt eraan.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
13: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
16: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
17: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
20: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij Ara graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
21: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
26: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
27: Schat, je hoeft niet te huilen.
28: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
29: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.

0: 35 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Michael Jackson na het nieuws van 6 uur met Jeroen Latijnhouwers.
7: Goedenavond. De Russische ambassade eist tekst en uitleg van het kabinet. Het gaat om de woorden van defensieminister Jezelgus vanmiddag in de Tweede Kamer. Het ging op dat moment over de oorlog in Oekraïne.
8: Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. We mogen niet naïef zijn. Rusland is onze vijand.
7: Niet iedereen was ervan op de hoogte dat Jezelgus Rusland de vijand zou noemen. Zo wisten de ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken van niets, meldt het AD. Wat hen betreft wordt Rusland nog steeds de agressor genoemd. Angstige momenten vanmiddag in de buurt van Den Helder. Daar heeft een helikopter een noodlanding moeten maken met 5 mensen aan boord. De helikopter kreeg in de lucht motorproblemen. Er werd direct groot opgeschaald. Onder meer de brandweer, ambulance en traumahelikopter kwamen ter plaatse. Die piloot wist uiteindelijk veilig te landen. Er raakte niemand gewond en er was geen schade. Het gaat steeds beter met Christa Pike, de Amerikaanse vrouw die vorige week haar executie overleefde. Volgens haar advocaat heeft Pike in haar ziekenhuiskamer inmiddels wat rondgelopen, maar ze is nog altijd wel erg wazig. Eerder was al bekendgemaakt dat ze kon praten. Haar advocaten noemen de mislukte executie vorige week een marteling. En een sporticoon stopt. Maarten van der Weijden stopt met zijn zwemcarrière. Hij vindt het welletjes geweest, zegt hij. Maarten vindt zijn lange zwemtochten te zwaar geworden. En ook stopt hij met zijn foundation, waarmee hij miljoenen ophaalde voor kankeronderzoek. Het weer van Buienradar. Vanavond trekken steeds mindere buien. Dat is ook leuk. Over het land. Het koelt wel af naar 9 graden. Ja, ik probeer toch wat positief te zien. Hè? En dan morgen.
9: Leuk. Ja. Morgen, ja.
7: Ja. Ja, ik probeer het positief te houden. Maar morgen volop herfst.
9: Oh, heerlijk.
7: Oh, het regent heel veel en het is max. Oh, toch? 18 graden.
9: Oef, ik, of veel, vind ik veel. Veel. Oef, het is warm.
7: 16 graden.
9: Oké. Okay. Ja, maken we er 16 van.
10: Dit is Joe met Kai Merks.
9: Oh, pardon. 9 van de 10 mensen heeft hier geen geduld voor. Antwoord hoor je alleen hier over 6 minuten. Michael.

0: dat niet compleet is. Het geweten van de show, Jesse.
1: 9 van de 10 mensen die hebben hier totaal geen geduld voor.
0: Maar wat is hier? Wat is dat dan? We hebben al gedacht langer dan een dag wachten op pakketjes. In de rij staan bij een supermarkt. Dat het ene gerecht langer duurt dan het andere gerecht in een restaurant. Dat het eindelijk aan tafel komt. Of, dat vond ik ook een hele leuke... De draad door het oog van een naald halen kwam ook nog binnen. Dat 9 op de 10 daar geen geduld voor zou hebben. Is het niet goed? Teunis die zegt een stoplicht.
1: Nee, het is geen stoplicht.
0: Allemaal eens.
2: Ik denk waar mensen tegenwoordig geen geduld meer voor hebben... en ik ook niet trouwens, is een trage internetverbinding.
0: Ja, daar hebben we ook geen tijd, geen zin, geen geduld voor.
1: Nee, is ook niet de uitkomst.
0: Maurits.
3: Staat hier gewoon brikjes in leveren. Jezus, wat irritant.
0: Oh ja. Ook irritant, zit er een klein deukje in. Moet je ondeuken. Ja, je hebt er echt werk aan.
1: Ja, nee, niet goed.
0: Wieke.
4: Telefonisch in de wacht staan.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Want je weet niet hoe lang het duurt. Kijk, als er nou een klokje bij zou zitten... dan weet je waar je aan toe bent. Dan zeg je 1,5 minuut. Dan denk je, oh, 1,5 minuut kan ik wachten. Maar als je 1,5 minuut gaat zitten wachten... dan is het ineens heel lang. Dat is vaak het ding. Is het het antwoord?
1: Nee, is niet goed. Maar ik moet wel zeggen, Wieke zit heel warm.
0: Moet je dat zeggen?
1: Dat moet ik zeggen.
0: Oké. Okay. Ja, nou, gaan we even naar het antwoord komen.
1: Dat zou ik het antwoord geven. Ja, 9 van de 10 mensen waar zij geen geduld voor hebben, dat is het afluisteren van een voicemail.
0: Waar?
1: Ja, ja, ja, moet je voorstellen, dus je belt iemand... en vaak is het bij onbekende mensen. Als je de voicemail kent, dan is het sowieso al sneller. Maar bij onbekende mensen, en hij gaat over op voicemail... tegenwoordig luistert niemand meer die voicemail af. Zodra je hem hoort overgaan en het inspreken, dat doen mensen niet meer. Dat heeft ermee te maken dat we gewoon gewend zijn geraakt aan korte berichten. En eigenlijk wat jij net zei, Kai, dat is ook onderdeel... Tegenwoordig, als je audioberichten krijgt en dat soort dingen... dan weet je, dan zie je hoe lang iets duurt.
0: Ja, precies.
1: Voicemail is een soort onbekend terrein. Je weet niet hoe lang iets gaat duren. Heb je geen zin in, weg.
0: Ja, klopt, ja. Ja, ja, ja. Luister jij vaak voicemails af, Jeroen? Of
5: nooit
0: spreek...
5: gebeld. Nee, serieus. Ik heb zelf nog nooit gebeld.
0: Oh, Jesse, hoe zit dat bij jou?
1: Nee, ik heb ook zo draaikant.

0: hield hem aankomen, maar het blijft leuk.
1: Ik voelde hem niet aankomen. Hij overviel me.
0: Oh, dat was een classic. Heerlijk. Het onderzoek voor komende maandag. Volgende week maandag.
1: Ja, 1 op de 5 mensen zegt dit alleen te doen.
2: Maar ik echt niet anders meer kan.
0: Oh, nog één keer. Nog één keer.
1: Ja, 1 op de 5 mensen zegt dit alleen te doen wanneer het niet anders meer kan.
0: Oké dan. Denk erover na. Maandag 10 over 6. Alleen hier het antwoord.

en Don't You Want Me. Ik zit helemaal op de tour van de uittips. Deze middagshow. Ik vertelde je eerder al dat je eventueel dit weekend naar de musical en Juliet kan gaan. In Beatrix Theater in Utrecht. Maar nu zag ik ook dat ik Simply Red ga draaien. En ik stuitte op nog een tip voor je. Want Simply Red geeft volgend jaar 2 concerten in de Ziggo Dome. 19 en 20 juni om precies te zijn. Dus dat is weer even een kleine uittip van mij. Wel eentje waar je nog even op moet wachten, maar toch leuk.

0: Cinderella Stars. Het is een geintje.
1: Dat is een geintje.
0: Maak je een geintje?
1: Nou, tijdens het liedje zei ik, oh ja, je zei die tip van de uiten volgend jaar.
0: Ja, voor Simply Red. 29 augustus in de Ziggo Dome. Of juni bedoel ik.
1: Toen zei ik, toen de plaat nog liep, ze is trouwens uitverkocht.
0: Oh, een geintje. Oh, dus er zijn nog wel kaarten voor. Ja. Oh, gelukkig. Ik hoorde het helemaal niet, tot je het nu zegt. Ja. Nou goed.
1: Het was toch leuk.
0: Ja, nee, zeker. Dat is leuk.
1: Dank je.
0: We gaan zo naar het nieuws van 6:30.
1: Ja.
0: Ik zie een foto in jouw nieuwsbericht staan. Ja. Ja, daar had ik wel even een trigger warning bij gewild. Daar schrik ik wel van. Dat is heftig. Wat we daar zien.
1: Dit is... ja, sorry daarvoor.
0: Ja, precies. Je hoort zo over wat het gaat en wat er op die foto te zien is. En Easy Lover hoor je ook na het nieuws van 6:30.
2: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier. Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi, in beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl.

0: Avondeals bij Bol.
1: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Koen en Sander Show op Jo. Want met Jo zit je front row. Koen en Sander sturen je naar de beste wedstrijden. Luister morgenochtend naar de Koen en Sander Show. En maak kans op tickets voor de wedstrijd Feyenoord AZ, aangeboden door Eurojackpot.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Pas je eindelijk het

0: specialist.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Er kunnen wel buien vallen, het is zo'n 16 graden. Morgen vooral grijs en regen en het wordt dan maximaal 17 graden. Easy Lover, hoor je na het nieuws van 6:30. Jeroen Latijnhouwers.
5: Goedenavond. De Russische ambassade eist tekst en uitleg van het kabinet. Het gaat om een uitspraak van defensieminister Yeselgus tijdens het debat over de oorlog in Oekraïne. Dat was vanmiddag in de Tweede Kamer. Yeselgus noemde Rusland niet langer de agressor, maar de vijand. Woorden die volgens Yeselgus nodig zijn, zegt ze bij Hart van Nederland.
6: We zien de afgelopen weken, maanden, intensiteit van die dreigingen, ook aanvallen, zoals je bijvoorbeeld met de drone boven Leipzig zag, maar ook andere plekken in Europa. Deskundigen geven ons heel duidelijk ook aan. Wees ook duidelijk wat je bedoelt. Gebruik geen verhullend taalgebruik. Nou, dat is dit.
5: En de Russische ambassade wil nu weten of het hele kabinet achter de woorden de vijand staat. Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken lieten al weten aan het AD dat zij Rusland de agressor blijven noemen en niet de vijand.
7: Wat zijn dit toch allemaal voor don't poke the bear, don't poke the bear. Dit is toch levensgevaarlijk wat hier gebeurt.
5: Ja, hadden we laatst niet zijn Rusland.
7: Nou ja, precies. Kijk, want ze zijn er alweer achter. Ze zijn er alweer achter gekomen. Ze hebben natuurlijk ergens door. Ja, precies. Maar natuurlijk willen die dat weten. En ze zijn er alweer achter. En nou ja, nu het ligt inmiddels in Rusland natuurlijk. Als de ambassade dat weet, ja, dan weten ze het in Rusland nu ook. En dan is maar kijken wat er gebeurt natuurlijk. Ja, dan hebben ze nu de vijand genoemd. Of althans, dat wil ik even zeggen. Yeselgus heeft dat gezegd.
5: Ja.
7: Ik heb dat niet gezegd. Zij heeft het gezegd. Ja. Maar het feit dat zij nu zeggen, dat is natuurlijk interessant. Zo van, wij willen nu even weten, staat het hele kabinet achter deze woorden? Of is alleen zij dat? Ja. We waren toch laatst ook, was het niet Van Wiel, die ook Bolle Jos een beetje uit de tent probeerde te lokken?
5: Ja, dat steeds.
7: Pas nou op! Doe het nou niet. Dat zijn er twee dingen, daar moet je niet mee spelen. Rusland en Bolle Jos. We trekken het allemaal op ons nek. Ja, dat moet je niet doen.
5: Ik geef het door over die foto. De foto waar we het hadden.
7: Oh ja, die foto.
5: Voor de reclame.
7: Ja,
5: ik heb een foto staan hier op de pagina waar ik mijn nieuws vanaf lees. En het gaat over Lindsey Vonn, de 41-jarige Amerikaanse skilegende. Zij gaat het namelijk toch weer proberen. Neem ik je even mee terug naar de Olympische Spelen begin dit jaar. Ondanks een gescheurde kruisband ging deze Lindsey Vonn toch de piste af. Dat ging goed mis.
8: These are the types of times that are going to go down. Lindsey Vonn is down. And a big crash from Lindsey Vonn. That's an absolute disaster. That's what everybody didn't want to see happen.
5: Ja, we zijn nu 8 maanden verder. Vonn is nog steeds aan het revalideren, maar is desondanks toch geselecteerd voor de hoofdselectie van de Amerikaanse skibond. Maar die foto, Kai.
7: Dat is wel heel erg knap, want ze ligt hier nog in een ziekenhuisbed met een soort van, ja, wat is het? Met een soort van winkelrek om haar been heen, is het toch? Met allemaal, ja, hoe heet dat? Ja, een soort van stellage om alles. Wat doet dit dan? Dit houdt alles recht? Of dit houdt alles?
5: Ja, dat been, dat was vlak na de Spelen. Dat been stond echt alle kanten op.
7: Ja.
5: En dat hebben ze met deze stellage, hebben ze dat soort goed gelegd.
7: Ja, het ziet er heel pijnlijk uit.
5: Ja.
7: Heel pijnlijk uit.
5: Ook geen mooi plaatje.
7: Nee.
5: Stel je voor dat je net geopereerd bent aan diezelfde en je ziet dan deze foto.
7: En je ziet deze foto, dat roept natuurlijk herinneringen op. Dat is niet leuk. Ga maar door. Veel te in-crowd dit. Veel te in-crowd. Ga maar door.
5: Goed, ik ga door met een mooi moment. Na een vervelend voorval. Het gaat over zangeres Céline Dion. Ze geeft nog altijd concerten in Parijs. Echt voor uitverkochte zalen. Maar gisteravond ging het mis. 2 keer. Tijdens een liedje gleed Céline uit. Ze viel, ze stond direct erop en ze zong door. Maar later was ze opeens de tekst kwijt van een heel grote hit van haar. Maar ze kreeg hulp van haar fans.
7: Ja. Ach, en daar heeft ze meer. Ja, het maakt natuurlijk niet uit wat Celine Dion doet.
5: Nee.
7: We vergeven Celine Dion toch alles op dat podium. Hè? Dat was toch ook de vorige keer. Of althans, dat was volgens mij tijdens dat eerste concert. Dat ze er ook net even een noot niet haalde. Ja, dat wordt allemaal met de mantel der liefde bedekt natuurlijk. Want wat een artiest, wat een artiesten. Er staat dinsdag hier iets te gebeuren in de middagshow.
9: Dit is Joe met Kai Merks.
7: Ja, dat is iets op grote hoogte. Vertel er zo meer over na

0: Kim Carnes bij Joe en Betty Davis Eyes. De Koen en Sander Show bestaat 20 jaar... en dus hebben Koen en Sander elkaar een cadeau gedaan. Ze hebben allebei een eerste keer ervaring gekregen... en voor Sander is dat worstelen... waar Koen mag een vliegtuig besturen. Ik vind eigenlijk dat worstelen, daar heb ik meer vragen over. Maar even over Koen die een vliegtuig gaat besturen. Vorige week heeft hij zijn eerste les gehad. Aankomende dinsdag gaat hij in een motorvliegtuigje zelfstandig laten landen. Dat is nog best wel spannend voor Koen. Het weer wordt natuurlijk steeds herfstiger. Dat horen we ook al de hele middag van jou, Jeroen. Mm-hmm. En dus vindt Koen het best wel eng om dit dinsdag te gaan doen. Maar wat wel het leuke is hieraan... dit kun je dinsdagmiddag allemaal volgen hier in de middagshow. Want er is een live verbinding met de studio hier... en het vliegtuigje in de lucht met Koen en Sander. En Sander gaat mee als reporter ook nog van dit alles. Maar daar blijft het niet bij, want vanochtend vertelde Koen en Sander ook nog het volgende.
1: Want ik ga niet alleen de lucht in, er gaat nog een vliegtuig de lucht in.
2: Er gaan twee vliegtuigjes de lucht in.
1: Ja.
2: En wij, mag ik het zeggen of wie wil jij het zeggen?
1: Je mag het zeggen.
2: Heb jij nog nooit gevlogen of heb jij nog nooit in zo'n heel klein, bijzonder vliegtuig gezeten... dan kan je je aanmelden, kan je opgeven, kan je vertellen waarom jij vindt dat je mee mag. Want dan kunnen wij bewerkstelligen dat jij ook mag plaatsnemen in het vliegtuigje... en dat je naast Koen vliegt.
0: Is dat niet geweldig? Dus laat even in de app van Joe weten of je dat wat lijkt, want het kan zo... Zomaar zijn dat je dinsdag de lucht ingaat op een podium.

0: will be over you. Guido
1: Kuij.
2: Hey, Kuij.
0: Wat gaan we doen?
1: Ja, ik heb weer een vraagje voor jou.
0: Leuk.
1: Zoals de hele week al.
0: Kom maar door.
1: Douchen, 's ochtends of 's avonds?
0: 's Ochtends.
1: 's Ochtends.
0: Om wakker te worden.
1: Ah ja, snap ik. Vind ik een goeie.
0: Ja.
1: Dan ga je dus wel zwetend je bed in.
0: Nee hoor, ik doe 's avonds niet zo heel veel meer.
1: Oh.
0: Kijk, als ik dat ene unieke moment heb gesport, dan douche ik daarna natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar nee, ik ga wel redelijk fris doorheen de dag hoor, moet ik zeggen. Ja, niet dat ik 's avonds moet afdouchen.
1: Nee, oké. Okay.
0: Nee, daar zorg ik wel voor.
1: Heel goed. Ben ik
0: op... En jij?
1: Niet te wild. Ook wel ochtend. Ja, maar ik heb natuurlijk de ochtend vrij, dus ik start dan rustig op. Dan ga ik douchen en daarna meteen naar werk.
0: Oh ja, je kunt de hele ochtend douchen als je wil. Ja.
1: Heerlijk doe ik ook wel eens.
0: Fantastisch.
1: Geweldig. Ja, maar ik ben dus benieuwd. Joe Luister in Nederland, laat even van je horen. Kan in de app van Joe, kan je stemmen op een poll. 'S Ochtends of 's avonds douchen.
0: Stemmen maar. En de Police, Every Breath You Take, hoor je ook na het nieuws van 7 uur.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
8: eBoekhouden.nl. Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel! Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
12: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
13: Honda, the power of dreams.
14: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
15: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
16: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
20: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
19: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnw.nl.
2: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking. Even bollen
21: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
24: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
23: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
25: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
26: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
27: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
28: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
29: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
1: Met muziek van de Police en ook Stevie Wonder. Na het eerst van 7 uur krijg je van Fieke Hamers.
30: Goedenavond. Na minister Jessel Gus noemt nu ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken Rusland een vijand, na vragen van de oppositie. Volgens de buitenlandminister maakt het voor het beleid niet uit of je Rusland een agressor of een vijand noemt. Ondertussen eist de Russische ambassade wel uitleg. Ze beschuldigen Jessel Gus ervan een gewapend conflict te willen uitlokken. Over 2 jaar wordt elektriciteit gebruiken op piekuren duurder. Huishoudens moeten dan flexibele energietarieven gaan betalen. Dat is een voorstel van de autoriteit Consument en Markt, netbeheerders en het ministerie. Nu maakt het voor je energiekosten nog niet uit wanneer je stroom gebruikt. En dat is niet handig op een overvol stroomnet, zegt de ACM.
31: Het stroomnet is overvol en huishoudens hebben veel invloed op de belasting van dit stroomnet. En met deze tarieven gaan wij aan huishoudens vragen een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem.
30: De waterstand van de Rijn is niet meer te peilen bij Lobit. Bij het bekende meetpunt is normaal gesproken op een bord de actuele waterstand te zien. Maar het water staat nu zo laag dat het bord niet meer werkt. Er zit een pijlbuis aan die onder de waterspiegel moet liggen om te kunnen meten. Maar die ligt niet meer onder water. Rijkswaterstaat heeft besloten het bord dan maar uit te zetten. En chaos in een straat in Soest. En die chaos gaat nog groter worden. Want 15 huizen in de straat hebben huisnummer 20. 20 A, B, C. En er komen nog eens 32 adressen van bij. Pakketbezorgers zijn het allang zat en dumpen vrijwel ieder pakketje dat ze hebben op huis nummer 20 zonder toevoeging. En die bewoner baalt.
32: 'S Morgens belden ze aan. We komen voor u een luchtbed brengen. Nieuwe keukens. Nog los van alle maaltijden. Vloeren. Alom verwarring.
30: Nieuwe huisnummers zitten er voorlopig niet in, zegt de gemeente Soest. Maar het kan niet zomaar worden aangepast. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond klaart het even op, maar in de nacht gaat het vanuit het westen waaien en regenen. Ook morgen bewolkt, regenachtig en veel wind bij een graad of 16.
1: Dan nog het Joe-verkeer door Flitsmeister. De pakketbezorgers staan in de file in Soest. Maar ook op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Everdingen en Beest komt er een kapotte auto 18 minuten. En op de A50 Os Arnhem tussen Paalgraaf en Ravenstein 7 minuten vertraging.
33: Dit is Joe met Guido Kuyn.
1: En een persoonlijke vraag. Ben jij een ochtend- of een avonddoucher? Zometeen de uitslag. Stem nog even mee.

0: Sander. And I Wish bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Straks Tina Turner en ook Cher komt eraan met Believe. Goedenavond, Guido hier. Ik wens je een hele frisse avond. Maar ja, ben je de dag fris begonnen of ga je juist de dag fris eindigen? Mijn vraag aan jou is, douche je 's ochtends of 's avonds? Kun je nu nog laten weten via de app van Joe. Er staat een poll klaar, dan tik je op wat voor jou van toepassing is. Zometeen de uitslag. Ik zelf douche. Ja, eigenlijk vlak voor mijn werkdag. Ik werk natuurlijk vooral 's avonds, dus mijn werkdag begint in de loop van de middag. En dan vlak voordat ik naar werk ga, douche ik nog even snel. Mirjam, die doet het 's avonds. En dan lekker in de pyjama op de bank. Maar optie, toch mislukt, want we moeten de honden uitlaten. Laat ze weten via de app van Joe. Daphne doet het echt in de ochtend. En ik heb Jolanda aan de telefoon. Jolanda, echt twee keer, ja?
1: Ja, tuurlijk. 's morgens en 's avonds.
0: Oh, en waarom?
1: Nou, lekker.
0: Ja, tuurlijk. Maar ja. Wat een gedoe ook.
1: Nee, joh, ben gek. Lekker frisje bedje in.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje. Eigenlijk heb je het helemaal voor elkaar. Want de mensen die 's ochtend douchen, ja, die gaan een beetje vies hun bed in. En de mensen die 's avonds douchen, komen weer vies hun bed uit.
1: Ja, precies. Dus jij bent altijd fris.
0: Ja, maar ik hoor wel echt alle milieuactivisten nu boos worden.
1: Ja, moeten we weten. Dat boeit me niet.
0: Sorry,
1: dat boeit me echt niet.
0: Oké, okay, maar wil je dan voor mij en voor hen wel beloven dat je dan kort doucht? Even snel?
1: Nou, oké, beloof het, maar of ik nakom, dat weet ik niet.
0: Groot gelijk, Jolanda. Ja. Ik wens jou een hele frisse avond en ook weer ochtend.
1: Ja, jullie ook.
0: Dank
1: Komt
0: je.
1: Goed.
0: Doei.
1: Dank je wel, doeg.
0: Ja, nog even kijken naar de uitslag van de poll. 53% van de luisteraars doucht 's ochtends, 47% 's avonds. En Monique ook 's avonds, voor het geval haar vriend nog wil sporten.

Don't Need Another Hero bij Joe. Ja, 53% van de Joe-luisteraar doucht dus 's ochtends. 47% 's avonds. Maar hij krijgt nu ook berichtjes binnen in de app van Joe dat het überhaupt tegenwoordig een wonder is dat we elke dag douchen. Want Ella die zegt ja, dan te bedenken dat we vroeger alleen maar op zaterdag douchten. Jan Willem die houdt het vol. Die zegt douchen, dat doen we met kerstmis.

0: Foreigner bij Joe. Cold as ice. Je hoort hier het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Straks Glenn Frey met de Heat Is On en ook Starship komt eraan. En ook Dolly Parton met Jolene. En daarnaast maak je nog kans op een paar leuke prijzen zometeen. We spelen een nieuwe ronde van Minute to Win It. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En als het je lukt, dan win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit. Maar dan moet je jezelf eerst opgeven. Doe je via de app van Joe. Stuur het begrip in dat ik nu aan je ga omschrijven. Dus ik hoop dat je me begrijpt. Dat betekent dat we een goed team zijn. Dit is een continent. Het ligt eigenlijk helemaal onderin de aardbol. Onder op de aardbol. Het is er heel koud. Er wonen pinguïns. En het is vooral heel koud. Ja. Welke continent zoek ik? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Doe je zo meteen misschien wel mee met Minute to Win It en win jij die leuke prijzen.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met Vint.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina Melk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
8: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht, toch gedaan.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
16: Daar heb je Huub. Van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
19: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
21: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
22: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
23: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
24: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
26: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Half acht geweest, goedenavond. Dit is Joe met zometeen een nieuwe ronde van Minute 2 in It. En ook muziek van Dolly Parton, Jolene komt eraan. Eerste Joe verkeer op Flitsmeister met nog één file in dit staartje van de avondspits. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Everdingen en Beest staat nog 14 minuten vertraging.
27: Dit is Joe.

0: Dolly Parton. En Jolene bij Joe met straks nog UB40 en ook Glenn Frey. The heat is on.
1: Minute to win it.
0: En the heat is on voor Emiel. Emiel, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, jij zit echt in zo'n situatie waar je als vader van jonge kinderen een keer in komt te zitten.
2: Ja, helaas wel.
0: Leg eens uit, wat is er aan de hand?
2: Nee, mijn kinderen hebben voor de afsluiting van de herfstvakantie een discofeestje op school morgen.
0: Ja.
2: En dan mochten ze verkleed. Alleen, zojuist de verkleedkist erbij gepakt. Maar helaas is alles een maatje te klein. Dus ik ben nu snel onderweg naar een winkel. Of ik sta voor de winkel om even te kijken of ik nog iets op de kop weet te tikken voor ze.
0: Wat goed, jij staat nu voor de feestwinkel.
2: Ja, klopt.
0: Oh, maar ik zie dit al helemaal gebeuren. Iedereen is het vergeten. Oh ja, morgen dat feest. Oh, papa, we moeten verkleed. Oh, dan trekken we even de verkleedkist open. En die kist gaat open. Er zitten 100 dingen in, maar niks past.
2: Nee, niks erbij, ja. Het werd nu een topkrop. Dus we dachten, ja, dat is niet helemaal de bedoeling.
0: Nee, inderdaad. Maar wat voor outfit ga je nu halen dan voor je kids?
2: Ik heb werkelijk geen idee.
0: Trek zo meteen altijd die schappen waarvan je denkt, nou, dat is wel presentabel. Het past.
2: Inderdaad, kijken wat er hangt in de juiste maat.
0: Nou, ik ben heel benieuwd waar je mee thuis komt straks. Laat het even weten.
2: Ja.
0: We gaan Minute to Win It samen spelen, Emiel. In Minute to Win It moet je binnen 1 minuut 5 begrippen raden. Ik ga ze voor je omschrijven onder het toeziend oog van een strenge jury. Die heeft een grote rode knop en die klinkt zo. En die hoor je alleen als eigenlijk ik iets verkeerd doe. Als ik ga rijmen, voorzeggen, vertalen. Iets om het jou te makkelijk te maken. Want er staat wel een prijs op het spel. Heb je al die 5 begrippen goed binnen 1 minuut... dan win je het Joe prijzenpakket en een gratis dagje erop uit van leukstetickets.nl. Emiel, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Heel fijn. Dan gaan we beginnen in 3, 2, 1, go! Oké, dit is iets waar je naartoe kan. Een soort uitje wordt heel vaak gedaan als teambuilding. En dan kom je ergens in te zitten.
2: Bootcamp?
0: Ja, nee, ja, je komt ergens in te zitten en er zijn allemaal deuren. En uiteindelijk moet je eruit.
2: Oh, en escape room.
0: Ja! Dit is iets met sport. Eigenlijk het grootste sportevenement ter wereld. Met die ringen, weet je wel.
2: Voetbal?
0: Nee.
2: Olympische Spelen?
0: Ja. Als je goed je best hebt gedaan op school en je bent helemaal klaar, dan krijg je je...
2: Diploma?
0: Ja. Dit is een natuurverschijnsel. Dat is vooral... Oh, ik kan dit woord niet zeggen. Dit is vooral in de koudere regionen. Wat hoger, zeg maar, op de kaart.
2: En dan een ijsbeer?
0: En dan zie je iets groens in de lucht.
2: Oh, Noorderlicht.
0: Ja, en in deze plaats, wat ook een land is, woont de paus.
2: Vaticaan.
0: Ja, oftewel... Nou, ik zie de jury kijken. Ja, Vaticaanstad zocht ik naar, maar de jury begrijpt wat jij bedoelt. De... Hakken over de sloot, Emiel.
2: Nou, gelukkig.
0: Voordeel van de twijfel, komen we mooi weg, zeg.
2: Ja, jeetje, anders ook niet uit kunnen komen.
0: Nee, inderdaad. Nee, straks heb je ook nog geen kostuums, dan komen we helemaal met lege handen. Maar in ieder geval kan je nu nog zeggen, ik heb het Joe prijzenpakket gewonnen en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Dus je kunt naar Snowworld, Artist of bijvoorbeeld de musical Willem van Oranje. Dus wat er ook gebeurt.
2: Nou, superleuk.
0: Jij komt niet met lege handen thuis.
2: Nou, super.
0: Nou, ren jij snel die kostuumwinkel in en laat ze even weten wat je hebt gekocht, ja?
2: Ja, laat ik weten. Zal ik doen.
0: Super. Dankjewel, succes!
2: Oké, fijne avond.
0: Yo, maandag een nieuwe ronde van Minute to Win It. Jezelf opgeven en kans maken op die prijzen doe je iets voor 7:30. UB40 komt eraan, Kingston Town. En dit is Glenn.

0: Town Girl bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen George Harrison, Got My Mind Set On You... en ook Queen met A Kind Of Magic. En nog een liedje waarvan ik zelf niet eens weet wat het gaat worden. Het wordt één van de twee. Er staan twee liedjes voor je klaar in de app van Joe... uit de top 40 van vandaag in 1978. En de oude vraag, welke van de twee wil je zometeen helemaal horen hier op Joe... Tik even op jouw favoriet. Doe je gewoon op de homepagina van de app. Een liedje met de meeste stemmen straks. En het nieuws kreeg je van Fieke. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, wat zou jij doen als je na 237 dagen terugkeert uit de ruimte?
0: Oeh. Ja, toch hamburger eten. Ja, dat vieze astronautenvoedsel.
1: Ja, nou, vier astronauten die zijn vandaag teruggekomen.
0: Oh, weten we ook wat ze hebben gedaan?
1: Ik weet niet wat ze hebben gegeten vandaag. Nee, okay. Maar ik ben wel benieuwd.
0: Ja, zometeen meer.
2: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: Nu bij Dirk, B-celkuip. Diverse varianten, 1,89.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Thuisbatterij.
18: Einde salderingsregeling.
19: Terugleverkosten.
20: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel. Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
23: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
24: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
25: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
0: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
25: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
25: Aldi.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
17: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
19: Hola, ¿dónde está mi casa?
17: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
19: Paella, paella.
17: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
19: Buenas noches.
17: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
26: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: Dus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Met muziek van Queen, A Kind of Magic. Na het nieuws van 8 uur krijg je van Fieke Hamers.
3: Goedenavond. De Russische ambassade eist uitleg van ons land. In de Tweede Kamer ging het vandaag over Oekraïne. Daarin noemde defensieminister Dylan Jezelgus Rusland niet langer een agressor, maar de vijand.
4: We zien de afgelopen weken, maanden, een intensiteit van die dreigingen. Ook aanvallen, zoals je bijvoorbeeld met de drone boven Leipzig zag. Maar ook andere plekken in Europa. Deskundigen geven ons heel duidelijk ook aan. Wees ook duidelijk wat je bedoelt. Gebruik geen verhullend taalgebruik. Nou, dat is dit.
3: Volgens buitenlandminister Tom Berendsen maakt het voor beleid niet uit of je Rusland een agressor of een vijand noemt. Maar Rusland zegt in een reactie dat Jezelgus met deze woorden een gewapend conflict wil uitlokken. 7 omroepen hebben de NPO om opheldering gevraagd over het besluit om volgend jaar toch mee te doen met het Eurovisie Songfestival. In een brief in handen van de Volkskrant schrijven ze dat ze willen weten hoe dit is besloten en wie de deelname eigenlijk betaalt. Ook willen de omroepen weten of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken. En er zijn nog altijd scholierenprotesten bezig in Frankrijk. En in Parijs liepen die vandaag weer uit de hand. De politie greep in bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren waren samengekomen. Volgens journalisten werden ze met traangas en wapenstokken uiteengedreven. Mensenrechtenorganisaties vinden dat de Franse politie onnodig hard optreedt. En 4 bemanningsleden van ruimtestation ISS zijn vandaag teruggekeerd op aarde. Ze plonsden zoals gepland in zee voor de kust van Californië. Onder hen was de Franse Sophie Adenau. Zij is de eerste Europese astronaut die 237 dagen achter elkaar in de ruimte verbleef. Tijdens de missie maakten ze 3 ruimtewandelingen om aan de buitenkant van het ruimtestation onderhoudswerk te doen. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond klaart het even op, maar in de nacht gaat het vanuit het westen waaien en regenen. Ook morgen bewolkt, regenachtig met veel wind. En het wordt dus de 14 en 18 graden.
5: Dit is Joe met Guido Kuyn.
2: 2 liedjes uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1978. Welke ga ik voor je draaien? Dat bepaal je nu in de app van Joe. Hoi George Harrison, na Queen.

0: George Harrison bij Joe. Met Son of Survivor, Eye of the Tiger. En ook de Bee Gees met Tragedy komt eraan. Het is 8 oktober 2026 en ik wil je vast even waarschuwen voor morgen. Want de herfstvakantie begint voor Noord-Nederland en dat betekent extra drukte op de weg. Er worden morgenmiddag lange files verwacht op de A2 en de A27 richting het zuiden en op de A1 en A12 richting het oosten. En het zijn niet alleen vakantiegangers die voor vertraging gaan zorgen, want op verschillende plekken zijn wegen afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Dus mocht je nog thuis kunnen werken morgen, dan zou ik het wel weten. En trek anders wat extra reistijd uit als je de weg op moet. Ja, en ik weet het, ik ben er vroeg bij, maar vandaag kwam in het nieuws dat een kerstboom in huis halen een stukje duurder gaat worden dit jaar. Vooral de populaire Noordman die gaat flink in prijs omhoog, want een boom van zo'n 2 meter kost dit jaar al snel rond de 70 euro. En dat komt vooral doordat in Denemarken, waar veel van die bomen vandaan komen, een paar jaar geleden minder bomen zijn aangeplant. En daar komt nog de kosten voor het vervoer bij. Dus we moeten diep in de buidel tasten. Maar we hebben nog even om te sparen, gelukkig.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Gelukkig helemaal gratis is de app van Joe. En in die app van Joe staan er weer 2 liedjes voor je klaar uit een eerdere top 40. De top 40 van vandaag, 8 oktober, maar dan in 1978. Het zijn 2 liedjes, maar ik ga er maar 1 draaien aan jou de

Three Times a Lady of Ramse Shaffi met Laat Me. Stemmen doe je in de app van Joe. Ik zit even te spieken. Op dit moment staan de Commodores licht voor. Nou ja, we hebben nog 6 minuten. Wat gaat er gebeuren in die 6 minuten? Dat hoor je zo meteen. En het liedje met de meeste stemmen ook. Survivor, Eye of the Tiger in de tussentijd. En dit zijn de Bee Gees. En Tragedy bij Joe.

0: Survivor bij Joe. Eye of the Tiger. Je hoort hier de best uit de 70s, 80s en 90s. En als je de tijd hebt, pak even de app van Joe erbij, want het ligt wel heel dicht bij elkaar.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Ik heb er twee liedjes voor je uit de top 40 uit een eerder jaar. De vraag is, welke van de twee wil je horen? Stemmen doe je in de app van Joe. Op dit moment staat het 51% tegen 49%. Dus als je nog kan stemmen, doe het nog even snel. Het zijn twee liedjes uit de top 40 van vandaag in 1978. Het jaar van de allereerste glasbak. Ja, die werd toen in Den Bosch geplaatst. Vanaf toen was het dus mogelijk om glas gescheiden in te leveren. En tot die tijd was het... Hallo! Er wordt hier flink wat glas weggegooid. Tot die tijd werd het gewoon bij het restafval gegooid en begraven of verbrand. Maar dat is tot 1978. In de top 40 van 8 oktober, maar dan in 1978, stonden de Commodores met Three Times a Lady. Yes, you want twice. En ook Ramse Shaffi, laat me. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen hand in mijn hand. En de vraag was, welke van deze twee liedjes wil je helemaal horen hier op Joe? Dank voor het stemmen in de app van Joe. Ik sluit de poll nu. En het is heel close geworden. 51% van de stemmen van vanavond ging naar... Ramse Shaffi.
1: Oh ja, die had je ook nog.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal

jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog lang.

de winnaar van... Oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Ramse Shaffi. En laat me. Maandag een nieuwe editie van Oh ja, die had je ook nog. Dan de keuze uit twee liedjes uit de top 40 van maandag, maar dan in 1983. Zometeen hier bij Joe. Joe Cocker, Unchained My Heart en ook Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Soms zul je zeggen:
4: jij bent mijn rots in de branding.
3: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
5: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
8: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Wen er maar aan.
13: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
14: Ouder worden komt vanzelf.
15: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
14: Eraan wennen is een ander verhaal.
15: Je bent in de overgang.
14: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
15: Ik ga als een feniks herrijzen.
14: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
16: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
20: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
22: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
25: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
26: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
27: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan.
0: Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, red de ketet. En vamos naar Beterbed.

Dancing Queen van ABBA. Zo'n liedje dat je meteen vanaf de eerste noot al herkent. En als je goed bent in muziekraden, er is misschien wel wat om je op te geven voor de drie noten Beat Sander. Iedere ochtend hier op Joe in de Koen en Sander Show wordt de drie noten gespeeld. Dan moet je zo snel mogelijk een liedje herkennen. Maar als je heel goed bent, dan kun je proberen om het vrijdag op te nemen tegen Sander van de Koen en Sander Show. Sander is er namelijk ook heel goed in. Maar weet jij hem te verslaan, dan win je de jackpot en een nieuw matras van Beter Bed. En die jackpot staat op dit moment op 2.800 euro. Zo even oefenen? Welk liedje is dit? Oeh, nog een keer. Slanger? Oeh, nou, nog ietsje, maar dan nog ietsje langer. Ja, welk liedje is dit? Als je het weet, geef je dan op via de app van Joe voor de drie noten Beat Sander. En morgenochtend hoor je een nieuwe ronde. En het liedje dat ik zocht is van Joe Cocker.

Black or White bij Joe. En oh, wat zijn we bezig, hè? Verjongingspillen, verjongingskuren, sporten totdat je er bijna bij neervalt. Alles om maar zo oud mogelijk te kunnen worden. Maar ik heb de oplossing. Gewoon verhuizen naar Brazilië. Daar woont een man, die is nu 114.

0: Allen. I Go to Rio bij Joe. Het allerbeste uit de 80s, 90s en 70s. Zometeen Prince and the Revolution, Purple Rain en ook Ace of Base met The Sign komt eraan. En ook Fieke met het nieuws. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, heel stoer doen alsof je een marathon hebt gelopen, maar ondertussen gewoon een stuk afsnijden. Maanden na de Rotterdamse marathon is er nog iemand betrapt.
0: Ik zou de scooter pakken.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
15: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
17: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
19: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
20: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Koen en Sander Show op Joe. Want met Joe zit je front row. Koen en Sander sturen je naar de beste wedstrijden. Luister morgenochtend naar de Koen en Sander Show. En maak kans op tickets voor de wedstrijd Feyenoord AZ, aangeboden door Eurojackpot. Good time, great
21: music. Dit is Joe. Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
22: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
0: Voor de makers.
1: Praxis.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
9: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
24: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
25: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more Max from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
27: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
28: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
27: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
28: Wow.
29: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
27: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
30: Met muziek van Prince, Purple Rain. Na het nieuws van 9 uur krijg je van Fieke Hamers.
31: Goedenavond. In de garage van het Olympisch Stadion in Amsterdam woedt een grote brand. Volgens de brandweer lijkt het erop dat het vuur in de kruipruimte van de garage zit en dat de brandweer er lastig bij kan. Het lijkt vooralsnog er niet op dat er auto's in brand staan. Er zijn ook nog geen berichten over gewonden. Of er gevolgen zijn voor de marathon van Amsterdam, die volgende week zou starten en finishen in het stadion, is niet bekend. Er wordt opnieuw geprotesteerd in het Gelderse Opheusden tegen de komst van asielzoekers. Er staan zo'n 150 mensen bij het gemeentehuis. Het is daar helemaal donker, want er wordt digitaal over een AZC vergaderd door de gemeenteraad. Een paar weken terug liep een protest in Opheusden uit de hand met rellen en zwaar vuurwerk. De Amerikaanse president Trump belooft dat hij Iran niet aanvalt voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Die zijn over een maand. Volgens hem voeren de twee landen productieve gesprekken. Veel Amerikanen balen van de oorlog in Iran, want daardoor zijn de brandstofprijzen flink gestegen. Trump zegt wel dat er nieuwe sancties komen. En maanden na de finish van de marathon van Rotterdam is er toch nog een valsspeler betrapt. Een Braziliaan die op Instagram marathons analyseert kwam erachter dat deze hardloper 10 kilometer in 12 minuten zou hebben afgelegd, nadat hij al 30 kilometer had gelopen. En dat kan niet. Het wereldrecord op 10 kilometer is ruim 26 minuten. De marathonorganisatie zegt bij Rijnmond dat de valsspeler over het hoofd is gezien. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond klaart het even op, maar vannacht gaat het vanuit het westen waaien en regenen. En ook morgen bewolkt, regenachtig met veel wind. En het wordt tussen de 14 en 18 graden.
32: Dit is Joe met Guido Kuijn.
30: En is je donderdagavond lekkerder met de hits uit de 70s, 80s en 90s?
33: Ja.
30: Nou, gelukkig. Heb ik zometeen 3 Degrees naar Prince, Purple Rain.

Ace of Base en The Sign bij Joe. Met zometeen nog Toto en Hold the Line. Na een liedje dat je binnenkort eventueel in een klassieke versie kan horen. Wel leuk. Is al mee de Oude Kerk in Delft. Daar gaat een kwartet Dutch Classics spelen. Zo je Nederlandse liedjes in een klassiek jasje. Wordt gepresenteerd door André van

0: Toto en Hold the Line bij Joe.
1: Het wordt volgend jaar duurder om even lekker uit eten te gaan.
2: Ja, ik weet het. Ik val er een beetje met de deur in huis. De prijs van de menus gaat omhoog, maar laat ik je een beetje helpen. Zometeen kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Ah, voorhoofd, nou moet dat wel lukken, toch? Jezelf opgeven doe je naar Mariah Carey.

0: Mariah Carey en Emotions bij Joe. Zeg, welk Frans modehuis is opgericht door Coco? En ken je van het logo met de twee in elkaar grijpende C's? Het antwoord op die vraag kan je 100 euro opleveren. In een nieuwe ronde van de 10 voor 10 ga ik zo meteen spelen. Dus als je het antwoord weet, stuur die dan snel naar me toe via een berichtje in de app van Joe. Dus welk Frans modehuis is opgericht door Coco en ken je van het logo met de twee in elkaar grijpende C's? Stuur het antwoord, maak je kans op 100 euro en verder zometeen muziek van Cyndi Lauper en ook The Police.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw, dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaandemunnik.nl.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
6: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
3: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
11: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
12: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Let op. Geld lenen kost geld.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
17: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
18: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.

0: Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Je bent bij Joe met zometeen nog Rick James en Super Freak.
1: De 10 voor 10.
0: En we gaan zo kijken of we nog eens 100 euro kunnen gaan overmaken. En misschien wel naar Barbara. Maar Barbara, goedenavond trouwens.
2: Hey Guido.
0: Goedenavond. Jij hebt het leven helemaal uitgespeeld.
2: Ja, behoorlijk, ja. Ja.
0: Wat mooi dat je er ook zelf vooruit komt. Ja, want vertel eens, wat ben je aan het doen op je 60ste?
2: Nou, mijn partner en ik hebben allebei een jaar een sabbatical. En we zijn lekker aan het reizen met onze camper.
0: Oh, wat heerlijk. Oh, ja. Maar als je een jaar gaat reizen met een camper, dat moet wel. Is het een beetje een lekkere camper ook?
2: Ja, het is een grote dame. Ze heet Roxy en ze is 7 meter lang.
0: Yo.
2: En ze weegt bijna 4 ton, geloof ik. Dus wow. Ja.
0: Dat noem ik dan een behoorlijke beuker.
2: Ja, nou ja, als je erin woont, moet er ook een beetje ruimte in zitten, toch?
0: Ja, je hebt groot gelijk. Vooral als je een jaar met dat ding op pad gaat, waar ga je die allemaal naartoe?
2: Nou, we zijn begonnen met 3 maanden Australië. Daar zijn we december vorig jaar naartoe gegaan.
0: Met de camper?
2: En nee, daar hebben we een camper gehuurd.
0: Oh,
2: nee,
0: zin.
2: Daar zijn we naartoe gevlogen.
0: Ik dacht al, ze rijdt rijden.
2: Nee, daar hebben we een camper gehuurd.
0: Ja.
2: En ik ben daar geboren, dus we zijn bij mijn familie geweest en daarna met de camper rondgetrokken. En toen zijn we teruggekomen naar Drenthe, naar Nederland, waar we wonen.
0: Ja.
2: En heeft mijn partner zijn vrachtwagenrijbewijs gehaald, want dat had hij nodig voor deze grote dame.
0: Wauw.
2: En nu zijn we sinds juni in Europa aan het rondreizen.
0: Oké, maar waar zitten jullie nu en waar gaat de reis nog heen?
2: We zitten nu in Zuid-Frankrijk en daar blijven we nog een week. En dan gaan we volgende week richting Spanje. Richting Balboa, die kant op.
0: Oh, wat lekker, Barbara. Heerlijk voor elkaar. En dan komt er misschien
2: ook nog. Ga je mee, Guido?
0: Nou ja, ik zou bijna de spullen pakken, maar voordat ik bij je ben, kan het wel even duren. achter die grote dame aan. Oh, maar dat klinkt echt geweldig, ja. Barbara, zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Ja, waar tijdens die reis gaan die opgemaakt worden?
2: Nou ja, ik denk dat we lekker uit eten gaan.
0: Tuurlijk, ja, een lekkere Spaanse tapas. Huh?
2: Precies, lekkere Spaanse tapas, altijd goed.
0: Heerlijk, och, echt het water op in de mond. Ik ben helemaal jaloers. We gaan zo eens even kijken met hoeveel budget jij lekker tapas gaat eten, Barbara. Ik spreek je zo meteen.
2: Is goed.

0: bij Joe. Met zometeen nog Matthew Wilder en Break My Stride.
1: De 10 voor 10.
0: Gaat er weer eens 100 euro uit? Dat is de grote vraag die alleen Barbara kan beantwoorden vanavond. Ze is lekker op reis met een gigantische camper door Frankrijk. Gaat straks nog naar Spanje. En wanneer kom je weer eens terug, Barbara?
2: Ja, dat weten we nog niet precies, Guido. Oh. Misschien ergens volgend jaar.
0: We
2: het is nog
0: wel
2: open. Go with the flow.
0: Heerlijk. Oh, wat een leven, Barbara. Echt geweldig. En dan ook misschien zometeen nog 100 euro rijker. Tenminste, als je het lekker doet in de 10 voor 10. Daarin krijg je 10 vragen per goed antwoord 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik het merk van een camper. Noem ook echt een campermerk. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Duidelijk.
0: Fijn. Dan starten wij met vraag 1, Barbara. Welk Frans modehuis is opgericht door Coco en ken je van het logo met de twee in elkaar grijpende C's?
2: Chanel.
0: Coco Chanel, 10 euro. Vraag 2. Hoe heet de schrijfster van Pippi Langkous?
2: Hunsgreen.
0: Nee, het is, ik zocht naar Astrid Lindgren. Lindgren.
2: Lindgren.
0: Je blijft staan op 10 euro. Vraag 3. Van wie is de bekende Joe hit Break My Stride?
2: Break My Stride. Joe Cocker.
0: Nee, van Matthew Wilder. Ik heb het net nog gezegd dat ik hem zo meteen ga draaien. Ja. Dus je hoort hem zo meteen en dan vergeet je het
2: ook. Niet goed opgelet.
0: Ach, kopie erbij nou voor vraag 4. Welk land heeft de vorm van een lange, smalle strook langs Zuid-Amerika?
2: Land met een lange strook langs Zuid-Amerika, Chili.
0: Ja, net op tijd en ook goed. Ze staat op 20 euro. Vraag 5. Hoe heet het deel van je oog dat de kleur van je ogen bepaalt?
2: Pupil.
0: Nee, dat is
2: iris.
0: Ja, helaas moet ik het eerste antwoord meenemen. Pupil is fout, dat is inderdaad het zwarte deel eigenlijk, waar je echt doorheen kijkt. En de iris zit eromheen. Je blijft staan op 20 euro. Vraag 6. Wat is 150 min 65?
2: Oei. 85.
0: Ja, 30 euro. Vraag 7. Welk zandlopervormig speelgoed breng je aan het draaien op een touwtje tussen twee stokken?
2: Een YOLO.
0: Oh, nee. Een Diabolo. Zat er zo dichtbij.
2: Ja,
0: geen YOLO, dat deden we eigenlijk aan het doen. Van YOLO, we gaan lekker op reis. Ik zag de Diabolo. Je blijft staan op 30 euro. Vraag 8. Hoe noem je een jonge hond?
2: Puppy.
0: 40 euro. Vraag 9. Maak het spreekwoord af. Waar rook is?
2: Is vuur.
0: 50 euro. Kijk, nu zijn we op dreef. Maar alweer aanbeland bij de laatste vraag. Barbara, wat is de naam van de Griekse ovenschotel met aardappel, gehakt en aubergine?
2: Paklova, weet ik veel.
0: Nee. Moussaka zocht ik.
2: Oh ja, bijna goed.
0: Ja, bijna goed. Hey, joh, je zit nu in Frankrijk, je gaat naar Spanje. Je hebt niks te maken met die Grieken nu. maar het mooie is wel, Barbara, je wint vanavond 50 euro in de 10 voor 10. Dat is niet verkeerd hoor, goed gedaan.
2: Nou, daar kunnen we best wel een klein hapje van eten.
0: Nou, ik denk wel meerdere kleine hapjes zo in Spanje. Dus geniet ervan, hè, daar.
2: Dankjewel.
0: Dag Barbara, fijne reis. Hoi hoi.
2: Dag Guido, dankjewel.
0: Maandag een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Jezelf opgeven doe je iets voor 9:30. En dit is Matthew Wilder.

0: Best uit de jaren 70, 80 en 90. Oh, zometeen Gloria Gaynor, I Will Survive. Ook De Dijk met Ik Kan Het Niet Alleen. En Fieke is er met het nieuws. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, het zal je maar gebeuren. Dan win je een televisiering en dan ben je je speech vergeten. Je hoort zo wie dat overkwam.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu

0: een tikje anders doet.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
6: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
7: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
11: Hey, dit is het.
12: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Ariel, je kent het wel! Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
17: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
18: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
19: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
20: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
21: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch

0: jeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Dit is jou. Het nieuws van 10 uur.
7: Goedenavond. In Koninklijk Theater Carré in Amsterdam is het Gouden Televisiering Gala in volle gang. Waar de belangrijkste Nederlandse televisieprijzen worden uitgereikt. In de categorie presentator heeft Jan Versteeg gewonnen. En Britt Dekker won de prijs voor jeugd met haar YouTube-kanaal Paardenpraat TV. Ze was alleen even de speech vergeten.
8: Bedankt het hele team! Lenneke van Inge, Max, mijn man, mijn moeder die me gemaakt heeft. Nog heel veel meer mensen! Ik ben mijn speech vergeten! Esra kan het wel!
7: Andere winnaars tot nu toe. Daan Alverink voor talent. En even tot hier in de categorie impact. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 mensen zwaar gewond geraakt. Ze verkeren volgens de politie in levensgevaar. Schoten werden gelost in een Airbnb in het centrum van de stad. De politie was binnen een minuut ter plaatse, waardoor ze meteen 3 verdachten konden oppakken. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag meer dan 500 mensen opgepakt. In onder meer Parijs en Rennes kwam het tot rellen. In totaal waren ruim 70.000 mensen op de been om hervormingen in het onderwijs te eisen. De Franse onderwijsminister komt met een noodplan, onder meer om afwezige docenten te vervangen. En Tweede Kamerleden moeten vanavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen. Het gaat om een voorstel van Pro om zondag tijdens Coming Out Dag de regenboogvlag te hijsen aan het Kamergebouw. Eerder verzoek was afgewezen, waardoor het nog een keer werd ingediend tijdens een debat over buitenlandse zaken. SGP wil dat er dan ook hoofdelijk over wordt gestemd. Om 11:00 moeten ze terug zijn om te kunnen stemmen. Dan nog het weer van Buienradar. Vannacht gaat het vanuit het westen waaien en regenen. Morgen ook bewolkt, regenachtig met veel wind. En het wordt tussen de 14 en 18 graden.
6: Dit is Joe.

0: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan naar de Koen en Sander Show op Joe. Want met Joe zit je front row. Koen en Sander sturen je naar de beste wedstrijden. Luister morgenochtend naar de Koen en Sander Show. En maak ook

0: of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
1: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
0: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
2: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
12: Verzekeringsgedoe? Nee.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Wennen maar aan.
2: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet.
3: Ik kan opeens totaal flippen.
4: Ouder worden komt vanzelf.
5: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
4: Eraan wennen is een ander verhaal.
5: Je bent in de overgang.
4: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
5: Ik ga als een feniks herreizen.
4: Wennen maar aan. Nu in de bioscoop.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
6: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaandemunnik.nl.
5: Nu 2 merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
7: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond. De gouden televisiering voor beste tv-programma is gewonnen door de Bondgenoten. Naast de kijkers en alle makers wil de presentator Jan Steeg één groep extra in het zonnetje zetten, de deelnemers.
9: Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's. Of wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben, positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven, soms zelfs letterlijk.
8: Jan Versteeg won ook de prijs voor beste presentator. Andere winnaars tijdens het Gouden Televisiering Gala. Waar onder andere Daan Alfrink voor talent, Even Tot Hier in de categorie Impact en Annette Malherbe voor beste acteur. Een brand in de garage van het Olympisch Stadion in Amsterdam zorgt al uren voor rook en stankoverlast. Het vuur ontstond in de kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over naar een spouwmuur. Er zouden geen auto's in brand staan en er zijn geen berichten over gewonden. Omdat het een historisch pand is, is er groot opgeschaald, omdat er alles aan wordt gedaan een pand te behouden. Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat als er een verplichte stagevergoeding komt, er ook een minimumbedrag wordt ingesteld. De linkse partijen denken aan 500 tot 800 euro per maand bij een fulltime stage. De VVD wil geen minimumbedrag noemen en Ja 21 ziet het hele plan niet zitten. De Duitse oud-bondskanselier Schröder was gisteren op de verjaardag van president Poetin. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. En dan nog het weer van Buienradar. Komende nacht gaat het vanuit het westen regenen. En morgen wordt het ook bewolkt, regenachtig met veel wind. En het wordt tussen de 14 en 18 graden.
7: Dit is Joe.

0: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
8: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Nu twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
10: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaandemunnik.nl.
11: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: doet.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
4: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Voor meer informatie en tickets naar agdaenemunnik.nl.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
8: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
14: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Is skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
14: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Dit is Joe. Het nieuws van 12 uur.
18: Goedenacht. In het Gelderse Opheusden is een demonstratie tegen de komst van asielzoekers rustig verlopen. Er stonden 150 demonstranten bij het gemeentehuis, vooral jongeren. Spandoeken en spreekkoren waren er niet. Vorige maand liep een demonstratie daar nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten zwaar vuurwerk naar agenten. De brandweer in Amsterdam heeft nog uren nodig om de brand in het Olympisch Stadion te blussen. Volgens lokale media was er een chemische lucht te ruiken, maar er is niks schadelijks gemeten. De brand begon in de kruipruimte van de parkeergarage, maar sloeg over naar een spouwmuur. Daardoor kwam er ook veel rook vrij. De regenboogvlag hangt zondag aan het Tweede Kamergebouw voor Coming Out Day. SGP was tegen en liet alle Kamerleden 's avonds laat nog naar Den Haag komen voor een hoofdelijke stemming. Van alle aanwezigen stemden 90 Kamerleden voor het hijsen van de regenboogvlag, 36 waren tegen. Ja, 21 kwam niet opdagen. En zwemster Marit Steenbergen heeft een Europees record gezwommen op de 100 meter wisselslag. Met een tijd van 56,18 seconden snoepte ze iets van haar eigen record af van vorig jaar. Zelf had ze geen persoonlijk record verwacht. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh zwom ooit sneller dan Steenbergen. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
17: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goeienacht. In Terneuzen mag een asielzoekerscentrum komen in een oud kantoorgebouw. Na een urenlang debat stemde de gemeenteraad er nipt mee in. De vorige raad was nog tegen. Er moeten 200 mensen komen, vooral gezinnen. Volgens tegenstanders, zoals de grootste partij PVV, is er te weinig gekeken naar de veiligheid. Bij studentenprotesten in Luik zijn tientallen demonstranten opgepakt. Net als in Frankrijk waren er de afgelopen dagen rellen. Sinds gisterochtend mogen er in Luik geen groepen meer samenkomen. De avond was daardoor volgens de politie rustig. In Frankrijk werden gisteren bij onderwijsprotesten ruim 500 mensen opgepakt. Nederlandse militairen gaan de politie op Sint Maarten helpen om de criminaliteit aan te pakken. Dat meldt de marinecommandant in het Caribisch gebied. Het eiland heeft al voor de 5e keer in ruim 2 jaar om militaire hulp gevraagd. In augustus zochten mariniers nog naar drugs en steekwapens in de gevangenis op Sint Maarten. En meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat er bij een verplichte stagevergoeding ook een minimumbedrag wordt ingesteld. Linkse partijen denken aan 500 tot 800 euro per maand bij een fulltime stage. De VVD wil geen minimumbedrag noemen en Ja 21 ziet het hele plan niet zitten. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Kiss. Dit is
1: Joe. Het nieuws van 2 uur.
2: Goeienacht. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. Het vuur begon gisteravond in een kruipruimte van de parkeergarage. Het hele stadion moest ontruimd worden. Het blussen duurde lang doordat de brandweer er moeilijk bij kon. Er kwam veel rook vrij, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Steeds meer mensen betalen voor nieuws en daarom is bij kranten de omzet al meerdere jaren op rij gestegen, heeft ABN AMRO uitgezocht. De meeste mensen hebben alleen een digitaal abonnement en krijgen dus geen krant meer in de bus. Vooral het aanbod van podcasts zou mensen over de streep trekken om te betalen. Het publiek mag straks toekijken bij de executie van Nedal Hassan, melden Amerikaanse media. Hassan schoot in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood op Fort Hood in Texas. Op 3 december staat hij op diezelfde plek zelf voor het vuurpeloton. Amerika heeft al 90 jaar geen openbare executie meer gehad. En meer dan 3000 scholen doen vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Dat zijn er meer dan ooit. Ze vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geaardheid, geloof of huidskleur. Het COC denkt dat het vooral komt door een onderzoek van vorige maand. Toen bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren flink is gedaald. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.